0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Sommerville de doelpuntenmakers. Voor Sommerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. En het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou los ga.
1: Bij Omroep

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïnse Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben niet

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: iedereen mee naar de tijd van New Kids.
1: Ben jij doof of zo? Trek de koekboot.
0: Hives.
2: Welkom op Hives.
3: Laat een krabbel achter.
4: En misschien krabbelen we wel terug.
0: En mp3-spelers.
5: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
1: Zit er nou met die vier bakpauw, jongen?
5: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
0: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
5: Het Zero's Weekend.
6: Expecto Patronum!
0: Op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Per Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlandse elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog. De dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen, 6:03 alweer, terwijl het langzaam weer licht begint te worden en we weer gaan starten met een nieuwe week. Voor heel veel mensen misschien een kort nachtje geweest in verband met de wedstrijd van Oranje. Maar goed, denk dan maar zo, vanavond weer lekker op tijd naar bed.

0: 0-3. En dan mag dan kijken hoe je morgen instaan. Of laat even weten waar je de wedstrijd hebt gekeken. Of hoe je je voelt. Of je zin hebt in komende week. Dan zijn wij weer helemaal bij. En verder, zet lekker de radio aan. Of de tv, we zijn natuurlijk ook te zien. Tussen 6 en 10 mogen we er weer zijn. Hier op Omroep Brabant. Met een keigoeie morgen.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee. Terug naar de Zero's.
2: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: R.E.M. en The One I Love.
1: Kei goeiemorgen.
0: Kei goeiemorgen, maandag 15 juni. Deze ochtend is het overwegend bewolkt. Soms gaan we nog wel een spatje motregen kunnen we verwachten. Maar in de middag is het droog en gaan we langzaam weer stijgen met de temperatuur 18 tot en met 21 graden. Dus dat is wel fijn.
2: Ja, en dat allemaal op de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Het is de dag van de wind en het is WK-voetbal dag 5. En Nederland vliegt erop terug naar Kansas City. En het is de dag dat jij weer terug bent van vakantie.
0: Het is vandaag de verjaardag van Daphne Schippers, 34 alweer. Man, man, man, we hebben daarvan genoten, hè, met al die momenten van...
2: Ja, zeker.
0: Man, man.
2: Ja, ik denk dat heel veel mensen haar vooral hebben gezien op de Olympische Spelen.
0: Jazeker, ja.
2: En dat is altijd wel knap wat ze daar allemaal heeft gepresteerd, ja.
0: Vandaag ook jarig Wilfred Bauma, 48 jaar. En deze man is ook jarig. En dat is wel helemaal leuk, want daar zijn we eigenlijk, denk ik... Heel veel mensen zijn er toch een beetje mee opgegroeid.
2: Met dat denk ik ook.
0: Met die ene Friese band die daar in één keer een hit scoorde. Siep van de Ploeg van de Kast wordt vandaag 60 jaar. Ook alweer 60, hè?
2: Ja.
0: Dat toch allemaal aan wennen, dat al die... Ja, mensen die uit onze jeugd, zeg maar, toen allemaal helemaal... Want ik zag namelijk dat dit weekend was ook weer zo'n reunie van Chaotic. Weet je wel?
2: Ja, maar ja, ik denk deze week zelfs.
0: Nee, zeker. Maar ik bedoel, dan zie ik op mijn Instagram heel veel mensen van mijn leeftijd... die daar weer helemaal hun jeugd ophalen. Dan denk ik, ja, we worden ook snel oud nou, hè?
2: Ja, ik had dat ook met de oude K3, om ze zomaar even te noemen.
0: Snap
2: toen
0: ik.
2: Daar naartoe, toen dacht ik, oh ja.
0: Ja,
2: ja. Ja, toen ik zeg maar jong was, toen waren jullie ook nog jong in mijn hoofd.
0: Ja, ja. Ongekend, maar goed.
2: Ja.
0: Nieke Nieuws.
3: Het Nederlands elftal is het WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Nederland kwam 2 keer op voorsprong, maar moest in de 88e minuut toch Japan weer langzij zien komen. Een andere wedstrijd in de pool won Zweden zojuist met 5-1 van Tunesië. Nederland speelt de volgende wedstrijd aanstaande zaterdagavond tegen Zweden. De jacht op de meest gezochte crimineel van de Lage Landen krijgt Europese steun. De EU gaat zich actief mengen in de poging om drugsbaron Bolle Jos Leidekkers uit Sierra Leone weg te krijgen. Kwestie wordt deze week zelfs chef zagen, zoals we dat noemen tijdens een EU-top in Brussel.
2: Ja, dan wordt het echt door de hoogpiefjes besproken.
3: Ja, zeker. Door de premiers en zo, ja. Een Chinese man die heeft de dag van zijn leven gehad bij een bezoekje aan een wandklim-evenement. Olympisch en wereldkampioene Yanya Gambre die viel na een misstap naar beneden van 1 meter of 2 hoog en viel zo in de armen van die man. Die had daar blijkbaar al jaren op gehoopt. Hij gaf haar een dikke knuffel, liet haar weer los en rende vervolgens juichend het pand uit, is te zien op beelden. De knappe wandklimster zelf die kon er ook wel om lachen en vervolgde daarna haar clinic.
2: Ja, mooi. Ja, die man die had een speciaal kaartje waarschijnlijk gekocht, weet je wel, lekker er naartoe. Ja.
0: Ja, dat heb ik altijd met mijn trainster in de sportschool. Dat ik denk, ik loop extra hard op de band, dan pleur ik daar vanaf en dan hoop ik altijd dat ze mij komt
2: verzorgen. Ja. En hoe vaak is dat al gebeurd?
0: Nou, nog nooit. Maar ja, je moet blijven dromen.
2: Blijven dromen.
0: Kijk, goeie woord.

0: Diana Ross en I'm Coming Out hier in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, koffie of thee. Ik ga zo meteen twee fragmentjes aan je laten horen. En wij zoeken altijd allerlei liedjes op. Dat kan de ene keer een heel bekende zijn. Soms is dat een liedje die je misschien nog nooit hebt gehoord. Het kan ook zijn dat het liedje is wat je mee kan zingen, waar je een bepaald gevoel bij krijgt. Kortom, het gaat echt alle kanten op in de week. Maar dat vinden wij juist leuk, want dan kun je weer eens gaan kiezen of je koffie of thee wil. Mocht je dadelijk denken, nou, bij een van de twee, dat vind ik wel leuk om die te horen, dan mag je gaan appen naar 06-573-282-03. En laat dan vooral even van je horen.
2: Wil jij koffie?
0: Bij koffie, Sam Veld, Summer on You.
1: Of toch liever een bakje thee?
0: Gerard Joling, zing met me mee bij thee. Ja, zeg het maar. Wat vind jij nou leuk om te horen? Ga je voor Sam Veld, komt uit Bokstel. Summer on You. Een klein zomerhitje van een aantal jaar geleden. Of zeg je, nee, doe maar Gerard Joling met Zing met me mee. Dan kom je uit bij thee. Gerard Joling, die overigens fantastisch van start is gaan met de ticketverkoop van zijn Ahoy-concerten. Er komt zelfs nog een zondagmiddag bij. Ik weet niet of je het filmpje hebt gezien op Instagram van Gerard Joling die naar buiten loopt om te gaan optreden. Zijn managers die zeggen, we zijn al twee avonden vol, er komt nog een derde bij. En waarop hij heel droog zegt, oh, ik weet niet of ik dat wel kan, of ik daar wel zin in heb. Dus dan moet je maar eens terugkijken, zo grappig. In ieder geval, wat wil jij horen? Laat het nu weten. Koffie is Sam Veld, Summer on You. Gerard Joling, Zing met me mee, hoort bij thee. Stuur even koffie of thee naar 06-573-282-03. Dus 06-573-282-03. Hoe meer stem, hoe beter. Dat is ook echt zo. Dus als je een paar seconden over hebt, help ons even een handje en stuur even door koffie of thee.
3: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: L.O. Living Thing in een kei goeiemorgen. We gaan nog eens even naar koffie of thee.
1: Wil jij koffie?
0: Bij koffie hoort vandaag Sam Veld en Summer on You.
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Gerard Joling, zing met me mee. En nu staan jullie, je hebt nog een minuutje of drie om te laten weten wat je graag wil horen. Ga je voor Sam Veld, Summer on You, dan kom je uit bij koffie. Zeg je nee, doe maar Gerard Joling, zing met me mee. Dan zit je goed bij thee. Laat het weten door even een appje te sturen naar 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Kost je even een paar seconden van je tijd. Wij zijn enorm geholpen. Hoe meer stemmen, hoe beter. Ook op de maandag. En je hoeft alleen maar even koffie of thee te appen. Dan komt dat helemaal goed. En dan ga je zo meteen horen wat het uiteindelijk is geworden.

0: minuten over 6:30. Kijk, goedemorgen. 1 file, Mark.
1: Ja, kort op de A59. Tussen knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en Waspik staat 3 kilometer. En heb je een 5 minuten vertraging.
2: Oh, okay. Omroep Brabant.
0: Het weer van vandaag, het is overwegend bewolkt. Soms valt een spat motregen, maar in de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt vandaag ongeveer 18 tot 21 graden. Het nieuws, dat krijg je van Nick de Vries.
3: Twee mannen zijn gisteravond na een klopjacht in Tongeren aangehouden nadat er eerder op de avond in Bergen-op-Zoom was geschoten bij een ruzie. Volgens omwonenden gingen daarna meerdere mensen er in verschillende auto's vandoor. Bij de zoekactie naar de verdachten werden zeker 15 politiewagens en een helikopter ingezet. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Een vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk in Heeswijk-Dinter. De auto waarin ze als bijrijder zat botste tegen een boom. De bestuurder had volgens de politie te veel alcohol gedronken en is daarom meegenomen naar het politiebureau. De beschadigde auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. Een man is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op een skatebaan in Nieuwkuik. Hij viel ongelukkig toen hij aan het skateboarden was. Vanwege de ernst landde een traumahelikopter bij die skatebaan. Hulpverleners zijn daarna een uur bezig geweest om de man te verzorgen. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is een akkoord tussen Amerika en Iran om de oorlog te beëindigen. Dat is gisteravond bekendgemaakt door de premier van Pakistan. Dat land trad als bemiddelaar op bij de onderhandelingen. NOS-correspondent Rudy Bauma over wat er afgesproken zou zijn.
4: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. Maar let

0: Wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
1: De overeenkomst wordt waarschijnlijk vrijdag ondertekend in Zwitserland. Dan nog naar Antarctica. Daar is de hoogste temperatuur ooit gemeten, 15,5 graden. Dat is maar liefst 20 graden warmer dan normaal voor deze tijd van het jaar. Het zou daar nu winter moeten zijn, maar onderzoekers die zeggen dat ze daar nog weinig van merken. Ze zouden er bijvoorbeeld nu veel moeten sneeuwen. Maar eigenlijk valt er vooral veel regen. Komt allemaal door de klimaatverandering, zo zeggen ze.
2: Oh, ja, dat voelde ik al wel aan. Ja.
3: 15,5 op Antarctica, ja.
2: Ja, dan smelt het wel, ja.
3: Ja, dan gaat het hard.
2: Ja,
3: ja, ja, die gaan in één keer barbecuen in plaats van ijsballen gooien.
2: Ja, worstjes erop en alles.
3: Ja. Maar goed.
2: Ja.
3: Ben je ooit in, is een van jullie ooit in Lapland geweest of zo?
2: Ik niet.
3: Maar dat schijnt ook, dus dat is gewoon, daar is gewoon extreme kou. Maar dat schijnt dus ook volgens mij net weer een graadje of 2-3. Ja. In ieder geval als je buiten komt, dat het in ieder geval nu een beetje beloopbaar is op in sommige perioden, terwijl het eerst ook nooit kon. Dus,
2: zeker, nee, het is overal goed druk.
3: Nou, we houden het weer in de gaten voor Antarctica. Bij deze 15,5 gemeten. Yes, kei goedemorgen en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent. Dit is de ochtendshow met zometeen koffie of thee de uitslag. Wij gaan stemmen tellen.

0: goedemorgen. Gerry.
1: Goedemorgen.
0: Heb je een fijn weekend gehad?
1: Zeker.
0: Ja, ja, heb je wat leuks gedaan?
1: Weekendje Luxemburg geweest. Dus altijd.
0: Een weekendje Luxemburg. Nou, zeker. Ben je naar Luxemburg stad geweest?
1: Ja.
0: Och, ja, dat is altijd leuk, hè?
1: Supergezellig. Lekker
0: en sliep jij toevallig bij een bekende keten?
1: Nee.
0: Oh.
1: Nee.
0: Ja, ik ga heel vaak naar dat hotel in Arlon.
1: Oh ja, ja, ja.
0: Naast de snelweg. Dan weet je wel over welke ik het heb, hè?
1: Ja.
0: Wat leuk, zeg. En ga je daar vaker heen, naar Luxemburg?
1: Nee, we gaan wel regelmatig eens naar weg. Maar Luxemburg was de eerste keer. En zeker goed bevallen.
0: Zeker? Ja. Oh ja, ik heb nog... dus Luxemburg is keileuk. En het is natuurlijk goed te rijden, hè? In 3 uurtjes ben je toch een heel eind in Luxemburg.
1: Nou, dat is het. Ik ben er zo.
0: Wat leuk. Ja. Ja. Hey, gaan we deze ochtend voor koffie of gaan we voor thee?
1: Nou, normaal voor koffie, maar dit keer toch wel voor thee.
0: Ja, dus ben je...
1: gezellig wakker worden.
0: Dat is waar. Nee, als er gezongen moet worden, dan zijn we erbij natuurlijk met z'n allen. En ik moet je zeggen, heel veel mensen die hebben ook wel echt zin om even te zingen. Dus laten we dat vooral doen. Mag ik jou hartelijk danken voor jouw stem. En wij gaan met veel plezier draaien. En je mag meezingen, Gerry. Dat is helemaal geen punt.
1: Dank je zeer zeker.
0: Houdoe, hè. Fijne werkdag vandaag. Hoi. Dankjewel voor het stemmen. Uiteindelijk met een paar stemmen verschil. Het was spannend tot op het einde. Gerard Joling, het is tegenwoordig.

0: Ben. Het is de grote vraag, hoe is het vorige week gegaan met het raden van de titels?
1: Nou, John, die had er een hoop.
0: Echt?
1: Ja, eerlijk is eerlijk, die is hier echt goed in.
0: Hoe kan dat nou? Wij zitten,
1: ja, of hij speelt vals.
0: Wij zitten wekelijks zitten wij hier te kloten met
1: z'n allen. Of hij is hier heel goed in. Ja, één van de twee.
0: Oké, nou. Het volgende, want Niek gaat straks natuurlijk weer ons een nieuwsoverzichtje geven. Eén van die berichten die wordt voor ons altijd angstvallig weggehouden. Want wij moeten aan de hand van de titel van Niek raden waar het over gaat. En wij zeggen het vaker, mocht je nou een idee hebben, dan mag je altijd appen, hè. 06-573-28203. Dat is het appnummer van de studio. Ja, Niek, zeg het maar.
2: Dit moet je heel snel van je telefoon gooien.
1: Ik weet niet precies dan welke app, maar het zal wel te maken hebben met dat het dan zo'n Chinese app is, die dan net als bij TikTok toen dat kwam, zei ze ook, oh, dit is gevaarlijk, want de Chinezen kunnen met je meekijken. Ja. Zo'n nieuwe app zal er wel zijn, Temu of...
0: Dat denk ik ook. Ik denk zo'n shop-app. Temu of AliExpress. Ja. Zo'n dat je dat echt van je telefoon moet gooien, omdat namelijk de kans bijzonder groot is, omdat je daar toch gegevens in moet vullen om te bestellen. En dat daardoor mensen heel snel bij jou dingen kunnen komen.
2: Oké. Okay. Ja, eensgezind.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Nou, bij deze...
2: Ik ga het antwoord nog niet geven.
1: Nee, dat was ik al helemaal
0: Ja, weet je, we zijn niet anders gewend.
1: Nee.
0: Zometeen krijg je het antwoord na de klok van 7. Eerst Katy Perry.

0: over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
2: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
3: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
7: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
10: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
9: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
11: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
9: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Dat abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
12: 7:02. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Ja, daar zijn we weer met een file. Het is nog niet heel druk, gelukkig. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat al wel een file tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. 9 kilometer. De oprit is voor onbepaalde tijd dicht, want er zitten gaten in de weg. Dus,
12: ik denk dat mensen allemaal wat later van huis gaan, denk ik. Hè? Omdat ze natuurlijk allemaal laat in bed lagen met WK. Ja,
13: ik zie ook dat het waar is. Je hebt gewoon gelijk.
12: Nou potverdorie.
13: Zeg. Nou, dat mag ook in de krant.
12: Ja, tot straks, hè.
13: Ja, doe.
12: Het is maandagochtend, dus betekent dat we zometeen... Ja, laten we hopen dat hij wakker is. Misschien heeft hij ook wel het WK gekeken gisteravond. En is het een latertje geworden. Maar we gaan ervan uit dat hij in zijn oranje shirtje klaar zit. Zometeen even bellen met Jan Bikkel op de maandag.
14: Hé, Het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
21: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: Bij Casemate Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
25: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
27: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
28: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
27: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
29: Mijn papa verkoopt stoelen.
30: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
31: Dit
30: voordelig en snel.
32: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
33: Luister vanaf vrijdag.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Kei, goedemorgen.
34: Jordi Graat.

0: Even terug naar de jaren 90 met Moloko en...
1: Goedemorgen.
0: Dat allemaal om 10 minuten over 7. Van harte welkom. Het is vandaag maandag 15 juni. Deze ochtend is het overwegend bewolkt. Soms valt een spat motregen. Maar in de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Je zegt 15 juni, maar dan is deze week... Zondag wel, helemaal aan het eind van de week.
0: De langste dag, hè?
2: De langste dag al gewoon. Ja, dan, en daarna gaat het alweer langzaam terug. Terug. Ja, dat gaat toch ook snel. Even een blik in de geschiedenis. Dat ook vandaag in 1956 ontmoeten Paul McCartney en John Lennon elkaar voor het eerst.
0: Kijk.
2: Ja, in 1990 het Volk van Laaf wordt geopend in de Efteling. En in 1752, lang geleden al, de bliksemafleider wordt ontdekt. En dat gebeurt terwijl het bliksemt, terwijl er iemand aan het vliegen is.
0: En die wordt ontdekt.
2: Ja, die vlieger, daar slaat de bliksem in. En toen kwam het idee... Oh, zo werkt dat dus. Kijk, en toen is dat allemaal gemaakt.
0: Ja. Vandaag onder andere jaar. Rini van der Elzen, 65 jaar. Hugo Borst, 64 alweer.
2: Ja.
0: Okay. En Courtney Cox, 62 jaar. En die ken je dan weer van... van Friends natuurlijk. Heb je dat vroeger gekeken?
2: Ja, heel veel. En nu nog, als ik dan... Laatst was ik natuurlijk ook op vakantie. En in het vliegtuig heb je altijd Friends. Op dat televisietje, op dat schermpje.
0: Ja.
2: Zit altijd wel een aflevering of 5-6 Friends in. En ik vermaak me dan gewoon 5 keer 20 minuten. En dan ben je weer 2 uur verder in de vlucht. Dat is ideaal.
0: En dan moet hij nog 10 uur.
2: Ja, dan wel. Maar ja, de rest slaap ik dan.
0: Wat zit er in nieuws, Cindy?
3: Het Nederlands elftal is de WK begonnen met een 2-2 gelijkspel tegen Japan. Nederland kwam 2 keer op voorsprong, maar moest in de 88ste minuut toch Japan weer langzij zien komen. En de andere wedstrijd in de pool won Zweden van Tunesië. Nederland speelt de volgende wedstrijd aan. Aanstaande zaterdag, en dat is dan tegen Zweden. Politie van Boksel, Vught en Sint-Michiels Gestel heeft bij een controle een fatbike in beslag genomen. Die hou je vast een snelheid van 100 km per uur kan rijden. Officieel mag je op een fatbike natuurlijk maar 25 km per uur rijden, maar fatbikes die staan er onbekend dat ze vaak worden opgevoerd.
2: Ja, maar niet naar 100.
3: Nou, 100, dat is wel heel erg.
0: Kun je gewoon de snelweg mee opbreiden.
3: Ja, nou, waar die bestuurder precies is beboet, dat heeft de politie niet bekendgemaakt.
2: En moet je dan nog trappen? Nee, toch?
3: Ik denk dat je 1 keer zo'n zetje moet geven of
2: en
3: zo.
2: En dan ga je gewoon 100.
3: Dat denk ik.
2: Ja, hij is gewoon harder dan mijn Citroën C1, hè? Ja, die haalt hij niet, hoor.
0: Okay, dat is al, waar, ja.
2: Dan zit ik al te schudden.
0: Ja, dan gaat het zuur van Mark op en neer, hoor.
2: Ja.
0: Maar ook 100 km per uur, dan moet je ook echt een flinke accu erop hebben. Want die...
2: Ja, dan zuigt hij wel leeg,
0: is gewoon binnen...
3: Ja, dan wel zeggen dat ik 100 km per uur op een fatbike, dan heb ik ook nog echt niet...
2: Nee,
3: dat is nou
2: veel, dat zou ik ook niet aanraden.
3: Nee, maar ik heb het dus de eerste keer dat ik hoor...
2: Ja, gelukkig wel. Nee, en
0: als je dan op je
2: laatste,
0: gezicht gaat, dan,
2: dan hang je erin.
0: Het leek niet te overzien.
3: Want... En dan wat ik voor zevende zei, dit moet je heel snel van je telefoon gooien. Ja. Jullie zeiden eigenlijk allebei van, ja, het zou wel om een of andere Chinese app gaan of zo, of een app van een webwinkel. Ja, dat is het dan niet helemaal, maar het heeft wel echt te maken met de apps op de telefoon. Dus nou ja, goed, ik zal mild zijn.
2: Half puntje?
3: Ja, nou dat sowieso.
2: Oké,
3: Dat sowieso wel. Het gaat om dode apps. Veel smartphones die hebben dode apps op hun telefoon staan... die niet meer in de Play Store of de App Store staan... maar wel nog op je telefoon dus. Die apps die hebben geen updates meer... en vormen daardoor een gigantisch beveiligingsrisico. En hackers die weten dat ook... en gebruiken juist die apps om dan in je telefoon te komen.
2: Ah.
3: Calculator Plus is er bijvoorbeeld zo een die... Nou ja,
2: ik denk dat ik dat ook wel heb, hoor. Van die dingen die ik jaren geleden een keer op mijn telefoon... in een mapje heb gezet.
3: Ja,
2: en dan,
3: ik moet zeggen, ik zat net even op mijn telefoon te kijken. Ik ben toch apps aan het weggooien, inderdaad. Want experts die zeggen, je moet eigenlijk iedere 3 maanden... Moet je gewoon even een keer door je apps scrollen en gewoon kijken van, nou, gebruik ik die app nog? Nee, doe ik het niet? Nou, eraf ermee.
2: Nee, maar weet je wat het is met dat soort dingen? Nu zeggen deze experts, je moet 1 keer in de 3 maanden even dit doen. En andere experts zeggen, je moet 1 keer in de 2 maanden even dit doen. Op een gegeven moment ben ik alleen maar takenlijstje van experts aan het afhandelen in mijn leven.
0: Ja.
2: Ik heb geen tijd meer voor andere dingen, man.
0: Dus is je telefoon vol? Heb je dat weer?
2: Ja, moet je je foto's weer op de Google Cloud zetten?
3: Het is wel herkenbaar, inderdaad. Want als ik ben wel eens ooit dan op vakantie geweest en dan staat van, ja, je moet dan bijvoorbeeld die app downloaden.
2: Ja, om een scootertje te huren zoiets. Of om wat dan ook.
3: Doe je nooit weer iets mee. Ja,
0: hotel-app heb je dus ook vaak.
2: Ja.
0: Kan beter er allemaal afgooien. Nou, wij zullen het in de gaten houden, want heb jij een van die apps, denk je? Of,
2: ja, ik denk het echt. Ik denk dat ik er wel een paar op heb staan. Van vakanties inderdaad, of van lang geleden een of ander pretpark of zo. De Land van Ooit app? Nee.

0: gezelligheid
1: en de grootste variatie in muziek.
0: Dat is Omroep Brabant.
1: Omroep Brabant, het gevoel van hier.
2: Mijn man die zijn altijd, het is één grote poppenkast.

0: Girls en American Girls. Het is 10 minuten voor 7:30 op de maandag. En dan bellen we altijd natuurlijk met Jan Biggel. Jan, goedemorgen.
1: Een kei goedemorgen, Jordi. Oh. En Mark natuurlijk.
2: Ja, hallo.
0: Hoe is het met je?
1: Hey. Goed, ik kan wel zeggen, ja, mag wel zeggen dat ik in ieder geval nu laat opgeknapt ben. Ben ik goed ziek geweest, jongens.
0: Ja, ik zag ergens op volgens mij op Facebook of zo, wat was er precies aan de hand?
1: Nou, ik was door in Frankrijk aangekomen en ik kwam erom met een berg koppijn, joh. En ik had allemaal kou en van alles en nog wat. Ik denk, nou, ik weet niet wat ik heb, maar ik dacht in eerste instantie, misschien komt de vermoeidheid eruit, weet je niet, want we zijn door in Helga's huis bezig geweest, in mijn huis, in de caravan.
0: Tuurlijk, ja.
1: Dus je denkt dan toch, ja, omdat je nog aan druk hebt, misschien is dat de vermoeidheid die eruit komt, maar... Ja, op een gegeven moment trek ik... Ik denk, als mijn been toch gevoelig op een gegeven moment, weet je niet, een paar dagen naar de rand... En ik denk, nou, volgens mij is hij dik. Ik kijk, ik zag allemaal rode vlekken zitten. Ik denk, nou, dat is volgens mij niet goed, want ik denk, wat, ik weet wat het is.
0: Ja.
1: Dus ik had een dokter gebeld. Ik zeg, ik denk dat ik iets heb. Ik zeg, ik weet al wat het is. Ik zeg, kan je op de naam komen? Iets met die rode vlekken allemaal op mijn been. Wondroos. Ja, die bedoel ik. Nou, ik kan je vertellen, dat is pijnlijk, hè, jongen. Want
0: ik weet het.
1: Dat is uitgezet, jongen. Dat is net een olifantenpoot. Ja. En dan lag dat als een klein potje in verhouding, weet je niet. Dus het leuke is wel, ik had mijn korte broek aangetrokken toen ik naar de dokter moest. Want ze zeiden, kom maar langs. Ja, toen zat ik in Frankrijk, dus ik heb mijn eigen de volgende dag weer naar huis laten brengen. Dan ben ik naar de dokter gegaan.
0: Ja.
1: Dus ik had een korte broek gedaan. Ik denk, dan zien ze meteen witte niet tussen de ene poort en de andere. Dus ja, toen kon ik wel blijven. Toen zijn ze ook, ja, dan heb ik een antibiotica-kuur gekregen. Het nadeel daarvan is wel natuurlijk, ik mag toch niet meer drinken.
0: Oh,
3: dat is eigenlijk het zwaarste. Nou, dat is die pijn, dat is wel prima. Ja, maar,
0: ik wou zeggen, dat dikke pootje maakt niet uit, maar dat jij niks meer mag. Maar, heb jij wel het idee dat het dan snel minder wordt? Of heeft dat echt wel een paar weken nodig?
1: Nee, nou, dan moet ik eerlijk zeggen, nou begin ik eindelijk het verschil te voelen. Want heb ik pijn gehad, joh. Want het is toch heel pijnlijk, hè.
0: Zeker.
1: Dat is ook niet.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben er gelukkig, nou is het dan beter in de hand. Dus daar ben ik dan wel heel blij mee. Maar ik kwam er ook bij een dokter binnen. Ik zeg tegen iedereen, beterschap. Ik zeg, jullie zullen allemaal ook wel ziek zijn.
0: Zeg je dan weer, jongen Jan. Natuurlijk. Ja, snap ik. Maar ja, hoe doe je dat dan met optreden, zit ik nou te denken? Want het is natuurlijk nou ook een beetje de periode dat het allemaal druk is en veel festivals, dingen, kermissen, noem maar op.
1: Ja, dat klopt. Maar gelukkig had ik er afgelopen weekend maar eentje.
0: Uh-huh.
1: Dus die heb ik gedaan. Maar ja, ik kan met twee broeken ook inpassen, joh, met mijn dikke poot. Dus ja, ik kon kiezen twee broeken. Nou, toen heb ik er eentje al getrokken. Het teken stond door te presenteren. Ik zeg tegen jongen, je moet kijken. Hij zag het ook weer. Iemand in de broekspijp stond strak. Zo strak is iets. Ja, die andere, ja, die was een slappe. Ik zeg, oh, man.
0: Oh.
1: Ja, ik ben dat podium opgegaan. Ik heb mijn ding gedaan, want ja, mijn stemmen keer ik niks. Het was alleen maar mijn potje, dus...
0: Ach.
1: Denkt hij, nee, die kan ik dan nog wel doen. Dus die heb ik toen gedaan en... En nou zit ik in de... Ja, zou ik maar zeggen, in de herstel.
0: Ja, want je bent wel op de camping nu.
1: Ja, dat klopt. Ik ben nou op de camping.
0: Kijk, dat moet langzaam ook een beetje vol gaan lopen, 30 juni.
1: Nou, in de weekend, moet ik eerlijk zeggen, is het hier best wel... redelijk waar mensen komen. Maar ja, het is afgelopen weekend geen weer geweest.
0: Nee.
1: Dus ik verwacht komend weekend dat het kei druk is. Want ja, er komt weer goed weer, 30 graden, zag ik. Dus ja.
0: Ja, het zal wel, gaan mensen toch heel snel weer even een lang weekend weg, denk ik.
1: Ja, maar dan moet ik optreden, dus dan heb ik er wel 6. Dus dan ben ik vrijdag, zaterdag en zondag lekker onder de pannen. En dan kom ik alweer terug als die weer leeg is.
0: Ja, ik
1: ben alleen. Ja, het zwembad ook.
0: Maar hoe lang
1: mag ik nog niet zwemmen?
0: Nee, want hoe lang staat er nou nog voor? Of wat heeft de dokter gezegd?
1: Nou, je kunt het wel merken, hoor. Als het weer is net als nou, weet je niet. Het kan regenen, weet je niet, en bewolkt. En ja, dan komen de mensen ook de vaste bewoners, die komen dan toch weer minder.
0: Ja.
1: Maar ik vind het beste, want het is net zo rustig nou als hier op de camping, dus...
0: Ook lekker, hè? Een keertje toch?
1: Ja, zeker wel. Ik vind het lekker. Ik zeg Helga ook. Ik zeg, nou meid, weet je wat het is? Als het blijft regenen, dan rijden we ook eens een paar dagen op en neer naar jouw huis. Dan gaan we ook die alles repareren en verkoop klaarmaken.
0: Ja.
1: Doe ik mijn tuin even. Ik zeg, dan is dat ook gedaan. Dan zijn we er ook vanaf. Kunnen we wat lijstje afschrappen.
0: Ja, dat is waar.
3: En dat allemaal met wondroos, hè?
0: Ja, ik vind het wel knap, hoor, Jan. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja, knap. Ja, je moet iets, joh. Ik kan niet onder op mijn bed liggen.
0: Dat is ook waar.
1: Dat is ook niks.
0: Nou, dan spreken we elkaar maandag alweer. En dan zijn we benieuwd hoe het op de camping was.
1: Nee, ik zal het doorgeven, joh.
0: Ja? En doe rustig aan. Veel beterschap namens ons, Jan.
1: Dat ga ik doen.
0: Kijk, bedankt,
1: tot volgende week, hè.

0: Cool Kids. 1 minuut voor 7:30. Zometeen naar het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over Europa dat zich gaat bemoeien met de jacht op Bolle Jos en een man met bijzondere bagage is opgepakt op het vliegveld van Kaapstad.

0: 1000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt. Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
1: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
0: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
1: Koppens biedt veel meer.
0: Kom langs in Volkel.
1: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
2: Het is exact 19:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Even dacht bij de ANWB. Het was een half uurtje geleden nog best rustig. Is er wel iets bijgekomen of is het gewoon allemaal goed te rijden vandaag?
3: Het is allemaal goed te rijden vandaag. Er staat wel wat vertraging op de A2 Utrecht en Bos, zoals altijd. Maar minder vertraging dan anders tussen Afrit Geldermals en Afrit Kerkdriel. Namelijk 7 minuten over 11 kilometer. En meestal is dat meer dan 20 op dit moment. Op de A27 Breda-Gorkum is het niet anders. Tussen Hank en de brug bij Gorkum. 8 minuten, 7 kilometer file. En dat waren de files.
4: Omroep Brabant.
2: Deze ochtend is het overwegend bewolkt en mogelijk valt soms een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen de zon door. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden. Dadelijk het uitgebreide weer, maar eerst Niek met het nieuws.
5: De EU gaat zich actief mengen in de jacht op de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos. Er wordt op de komende EU-top over gesproken, schrijft de Telegraaf. Bolle Jos is in Nederland en België in totaal tot 81 jaar cel veroordeeld. Hij houdt zich al jaren schuil in Sierra Leone. De EU zou financiële steun kunnen opschorten, zolang er niet wordt meegewerkt aan zijn uitlevering. De drie Brabantse omgevingsdiensten gaan bedrijven helpen om over te stappen naar andere brandblusinstallaties waarin geen PFAS-houdend blusschuim wordt gebruikt. Als de bedrijven niet meewerken, dan kunnen ze uiteindelijk boetes krijgen. In onze provincie zijn er nog meer dan 100 bedrijven die blusinstallaties hebben waarin het giftige PFAS wordt gebruikt. Nederland heeft in de eerste WK-wedstrijd tegen Japan 2 keer een voorsprong uit handen gegeven. Het werd uiteindelijk 2-2. Je hoort de aanvoerder Virgil van Dijk uit Breda die ook de openingstreffer maakte.
6: Je krijgt hem heel laat tegen, dus dat is gewoon balen. En daar heb ik geen goed gevoel over. Alleen, we speelden wel tegen Japan die het heel compact hield vandaag. Het was moeilijk om er doorheen te spelen. En uiteindelijk beginnen met gelijkspel en moet verder.
5: De volgende wedstrijd is volgende week zaterdag tegen Zweden. In het Zeeuwse Aksel is gisteravond een stille tocht gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk afgelopen week. 3 kinderen kwamen daarbij om het leven en de directeur van een basisschool. Duizenden mensen liepen mee met de stille tocht.
7: Ik ben gekomen omdat het belangrijk is om bij elkaar te komen en in situaties waarin het nodig is.
8: Ik ben hier heel lang huisarts geweest in Aksel, dus ik ken veel mensen. En een dochtertje van een collega is overleden in dit ongeluk. Dus ja, het is heel belangrijk om bij te zijn, ja.
5: De stille tocht eindigde bij de basisschool van de slachtoffers. 3 kinderen die raakten bij het ongeluk zwaar gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Een man is op een vliegveld in Zuid-Afrika opgepakt omdat hij wel heel bijzondere bagage meesleepte, namelijk 150 schorpioenen. Die giftige dieren die had hij verstopt onder zijn kleding, ja, en in koffers. De man die werd opgepakt op een vliegveld van Kaapstad. Agenten die waren in actie gekomen uiteindelijk omdat er bij de politie een tip was binnengekomen over die man, dat hij mogelijk dus die schorpioenen mee aan het slepen was.
2: Maar die leefde nog?
5: Ja, die leefde nog.
2: Ja.
5: Die waren allemaal afzonderlijk verpakt in zakjes en
2: je
5: dat
2: zal
5: ernaast
2: zitten. Ja, het is echt hoe mensen dat af en toe ook gewoon al dat
5: ik dan denk, dat hoor je wel regelmatig van dit soort verhalen.
2: Ja, daarom. Dat mensen dan denken van nou, we gaan vliegen of we gaan op vakantie en we nemen die dingen mee. Daar weet je toch van tevoren. Ja, dat is toch echt. Maar goed.
9: Dan kom je eraan en dan vraagt hij, wat heb je nog schorpioenen? Jazeker, kopen.
2: Wat moet je? Maar überhaupt, ja. En dan ook in tussen de kleding en
9: dat is ook goor.
2: Ja, het is ook. Ja,
5: het is trouwens de leeftijd inderdaad, want die zijn opgevangen dus door een dierenopvang.
9: Oh ja, oké.
5: Logisch. En die man die moet vandaag voor de rechter verschijnen.
9: Ja, dat lijkt me een goed idee.
2: Ja. En weet je wat de eerste vraag is van die rechter? Meneer, wat is uw sterrenbeeld? Kijk, goedemorgen, dadelijk het uitgebreide weer. En we mogen weer gaan voorspellen in het voorspelspel.

0: Adams en The Summer of 69. 8:08. We gaan eens kijken of we deze week een beetje summerweer gaan krijgen. Berend van Weerplaza, kijk, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, dit weekend was natuurlijk nog wel een beetje afwachtend weer. Met alles erop en eraan. Maar we gaan volgens mij echt naar temperaturen. Oei. Ik zou zeggen, zet de airco maar vast aan.
1: Ja. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, nee, we staan wel aan de vooravond van een zomerse week die eraan zit te komen. Ja, daar merken we op dit moment nog niet zoveel van. Want het is grijs op de meeste plekken in de provincie. Veel lager van de bewolking. Wat nu overtrekt temperatuur op dit moment rond de graad of 12. Maar ook daar gaat vandaag wel verandering in komen. Want in de loop van de ochtend zien we dat vanuit het westen de zon door gaat breken. En vanmiddag, ja, dan wisselen zonnige perioden elkaar af met stapelwolken. Het blijft gewoon droog dan. En de temperatuur die gaat vanmiddag oplopen naar een graad of 20 op de meeste plaatsen in de provincie. Ietsje warmer dan in het weekend, maar nog steeds natuurlijk niet echt zomers. Maar goed, je zei het net ook al even, er gaat wel zeker iets aankomen.
0: Ja, wat komt eraan?
1: Voor de warmteliefhebbers deze week inderdaad. Er komt allemaal om die wind die gaat vanaf morgen draaien naar zuidelijke richtingen. En daarmee wordt dus echt warme lucht vanuit Zuid-Europa richting ons land aangevoerd. Dinsdag wordt het zo'n 23 of 24 graden in Brabant. En vanaf woensdag dan kunnen we gewoon rekenen op een reeks zomerse dagen van 25 graden. Of hoger. Woensdag nog wel flink wat bewolking. Hier en daar een buitje misschien ook niet uitgesloten. Maar vanaf donderdag wordt het vaak gewoon zonovergoten. Met temperaturen die richting de tropische 30 graden gaan op vrijdag. Dus dat ziet er zeker goed uit voor warmteliefhebbers. Vrijdag misschien wel ook stevig onweersbuien.
0: En in die dag...
2: zei je heel snel. Ja, we zijn zo maar we hebben het gehoord, Berend.
0: Ja. Ja, en in die nacht, hoe zit dat dan eigenlijk? Want wordt dan van die plaknachten of gaat het wel een beetje zakken iedere keer?
1: Nou, kijk, vrijdag en zaterdag ziet er wel echt naar uit dat het behoorlijk benauwd kan gaan zijn. Vandaar dus ook die onweersbuien die dan mogelijk zijn op vrijdag. Uh-huh. En ook de nachten kunnen dan best wel aan de warme kant gaan verlopen. Dus dat kunnen best wel plaknachten gaan worden. Met, zoals wij dat noemen, hoge dauwpunten zien we terug. Dus dat betekent dat het echt vochtig is. Dus voor de meeste mensen misschien niet altijd even lekker.
0: Nee.
1: Maar het is natuurlijk wel gewoon ronduit zomer. Zaterdag natuurlijk de tweede wedstrijd van het... Van het Nederlands elftal. En dat kan waarschijnlijk gewoon buiten worden gekeken in de korte broek aan. 7:00 avond natuurlijk, een stuk eerder dan gisteren.
0: Zeker.
1: Dus dat ziet er op zich ook wel hoopvol uit. Maar ja, alleen die buitjes moeten we dan nog in rekening gaan houden.
0: Ja, nou, komt vast wel goed.
1: Zie je dan wel weer.
0: We houden het allemaal in de gaten. Dankjewel hè, en een fijne ochtend nog.
1: Hetzelfde.
3: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: Ja, zolang het WK loopt, hebben we iedere dag een wedstrijd die we natuurlijk gaan voorspellen. Tenminste, wij hopen natuurlijk, want laten we eerlijk wezen, we hebben in Nederland miljoenen bondscoaches.
2: Zeker.
0: Niet alleen voor Oranje, maar ook voor alle andere landen. Heel veel mensen die horen dan een wedstrijd die denken, oh, dat wordt dit. Of dat gaat dit worden. Of maak je geen zorgen, dit is de einduitslag. Maar het geval...
2: ja, maar wat is aan de hand? Kijk, wij zijn hier vrijdag natuurlijk mee begonnen.
0: Ja.
2: En de eerste wedstrijd die we uiteraard voor dit spel hebben gebruikt... is de wedstrijd van het Nederlands elftal. Nederland-Japan. Die was gisteravond om 10:00, mocht je nog niet hebben meegekregen.
0: Ja.
2: Het werd 2-2.
0: Ja.
2: Nou hebben wij vrijdag... tientallen.
0: Ja, echt heel veel.
2: Tientallen.
0: Mensen doen echt massaal mee.
2: Antwoorden binnengekregen voor het winnen van een Omroep Brabant medaille. Want die kun je winnen. Niemand. Helemaal niemand. Had 2-2. Normaal is dit het moment dat het je de telefoon over hoort gaan.
0: Dan gaan we bellen.
2: Dat we een winnaar hebben.
0: Ja, ik snap
2: dat iemand 2-2 heeft voorspeld.
0: Ja.
2: Niemand.
0: Ja.
2: Had 2-2 voorspeld.
0: Ja.
2: Helemaal niemand. Van de echt. Ik denk dat we wel bijna 200 berichtjes hebben gehad.
0: Ja, het is ongekend.
2: Niemand.
0: Ja, dus dan blijft de medaille blijft in de kluis zitten.
2: Ja.
0: Maar ben niet getreurd, want we hebben natuurlijk het voorspelspel. Dat betekent dat we weer een nieuwe wedstrijd hebben. En die mag je gaan voorspellen. Welke wedstrijd is dat?
2: Vandaag is het België tegen Egypte.
0: Ja.
2: En die gaan we voorspellen.
0: Ja, dus mocht jij een idee hebben wat volgens jou de einduitslag gaat worden van België tegen Egypte, laat het dan weten via de app 06-573-282-03.
2: En stuur voor de zekerheid gewoon ook even 2-2.
0: Ja, dus
2: gewoon
0: de eerste die dat doet, die nu stuurt. het is de eerste.
2: Voor de zekerheid, hè?
0: Ja, de eerste apper gelijk. Maar wij willen van jullie dus weten, wat gaat de uitslag worden van België tegen Egypte vanavond? 06-573-282-03. Laat het weten en maak dus kans op een Omroep Brabant medaille.
2: En die wil je hebben, want die zijn echt tof.
0: Ja, doe gewoon een poging en het mag van alles zijn. Hè. Ik bedoel, er zijn genoeg aparte uitslagen. uitdagen. Maar het kan ook misschien een hele saaie wedstrijd worden. In die zin met bijvoorbeeld 0-0. Maar dat laten we aan jou over. Dus zeg het maar. Wat wordt voor jou de einduitslag van België tegen Egypte? Je mag nu appen naar de studio 06-573-28203. En wie weet gaan we je dan wel bellen morgen met toch een hele mooie Omroep Brabant medaille. En natuurlijk alle eer dat jij de meester voorspeller bent van de wedstrijd België tegen Egypte.
3: En dit is de Favoniek. De Favoniek.

0: tijd van New Kids.
1: Ben jij doof of zo? Brek de koekboos.
0: Hives.
2: Welkom op Hives.
3: Laat een krabbel achter. En misschien krabbelen we wel terug.
0: En MP3-spelers.
4: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
1: Hoe zit het nou met die vier bakbouw, jongen?
4: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
0: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
4: Het Zero's Weekend. Expect

0: Zeg je zero's, zeg je ook Agda en de Munnik. En nou is het leuke dat het zero's weekend eraan komt. Volgend weekend bij Omroep Brabant. Nu in ieder geval het aankomende weekend.
1: Het Omroep Brabant WK voorspelspel.
0: En geloof me, daar wil je bij zijn. Dus zet het in de agenda. Dat komend weekend gaan we... Ja, dat is helemaal ons man.
2: Ik ga vrijdagavond ook een extra programma maken.
0: Vet.
2: Met Maarten Kortlever.
0: Ach, kijk.
2: En dan zijn we zo de liedjes aan het uitkiezen die we dan gaan draaien.
0: Ja.
2: En dat is
0: moeilijk, hè?
2: Er zijn zoveel pareltjes en dan wil ik in 3 uur alles draaien. Maar ja, dat gaat niet.
0: Nee, dat gaat niet.
2: Dus dat is echt... Ja, dat is kiezen. Het is allemaal hele mooie dingen.
0: Ja, aankomend weekend dus het Zero's weekend. Maar we zitten ook even in het nu, want er had dus niemand 2-2 voorspeld. Nederland tegen Japan, het is ongelooflijk. Anders hadden we die nu gebeld en natuurlijk compleet in het zonnetje gezet. Dat zit er even niet in. Maar wij zoeken nog wel een aantal voorspellingen voor komende wedstrijd. Die is vanavond. België tegen Egypte. Wat gaat dat worden? Je maakt kans op een Omroep Brabant medaille en een plekje in de Omroep Brabant eregalerij.
2: Dat sowieso.
0: Dus als je denkt van nou, ik wil wel een voorspelling erop loslaten, dan mag je nu appen naar de studio 06-573-28203.
2: En 2-2 is dit keer binnengekomen.
0: Kijk,
2: dus dan kan het veilig worden. Geen probleem.
0: Laat het weten via de app. Wij noteren het. En wie weet hebben we jou morgen wel aan de telefoon.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
6: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
7: Met Rousseau chocolade.
6: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
8: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
9: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
14: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
15: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
13: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen, daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Hartelijk dank. 8:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Even de hart bij de ANWB. Komt de spits een beetje op gang of blijft het vandaag rustig?
2: Nou ja, hij is wel degelijk op gang gekomen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen Beest en Knoop het Empel. Zoals gewoonlijk is het daar druk. 17 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht door gaten in de weg. En dat geeft dus een half uur vertraging. Dat voldoet helemaal aan de verwachtingen. Het is best wel gezellig eigenlijk volgens mij. Want het rijdt lekker door overal. Op de N69 Neerpelt Veldhoven. Uh-huh. Dan weer een kwartier vertraging tussen Valkenswaard en Steensel. 7 kilometer file.
1: Kijk, dankjewel. We gaan zo meteen naar onder andere muziek van James Morrison. En het is weer tijd. Dat doen we iedere maand. Dit uur voor de Brabantse dierenmanieren. Dus er komt weer een complete dierentuin hier straks studio ingezet. Welk dier er vandaag mee komt, blijf luisteren.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Ik 10.000 kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
11: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en cobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
14: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
15: SVK Benelux.
14: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
16: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
17: Luister vanaf vrijdag.
16: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: Johnson, Nothing Ever Hurt Like You. In een keigoedemorgen. Het is 10 minuten over 8.
1: Keigoedemorgen.
0: Op deze maandag, het is 15 juni. Deze ochtend is het overwegend bewolkt. Mogelijk valt soms een spat motregen. In de middag is het droog en breekt vanuit de westen de zon door. Het wordt 18 tot 21 graden in ieder geval. Ja, dat is wel helemaal...
2: Zeker. En dat allemaal op de dag van de fudge, de dag van de boomwerker en ook de dag van de verse groenten.
0: Nou,
2: ja.
0: Vandaag jarig, want er zijn natuurlijk weer een aantal mensen die kaarsjes uit mogen blazen. 30 en deze man wordt 60. Siem van de Ploeg. En de Naaie Dij. In een Naaie Dij. Natuurlijk begint Van de Kast. 60 jaar van harte. Proficiat allemaal. Het nieuws krijg je van Niek.
3: Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde aan de onderlinge oorlog en de opening van de straat van Hormuz. Dat meldt premier Sharif van Pakistan dat bemiddelde bij de onderhandelingen. Wel wordt er benadrukt dat het nog niet om een volledige vredesdeal gaat, maar puur nu om de straten open te krijgen waar veel schepen met bijvoorbeeld olie doorheen moeten. Twee mannen zijn in Dongen aangehouden omdat er in Bergen-op-Zoom mogelijk was geschoten bij een ruzie. Dat meldt een woordvoerder van de politie. De politie opende een klopjacht op de verdachte en begon uiteindelijk een grote zoekactie in Dongen. Daar werden dus twee mannen opgepakt. Een Amerikaanse politieagent heeft een collega per ongeluk in zijn schouder geschoten. Ja, dit is toch wel weer een verhaal. In een parkeergarage stonden twee agenten bij hun wagen en een andere politiewagen kwam toen aangereden. De collega's die richtten daarna als grapje hun geweren op elkaar. Bij eentje schoot alleen per ongeluk echt in de schouder van zijn collega.
0: Ja, en dat is volgens mij regel nummer 1 bij de politie. Nooit wapens naar elkaar richten.
2: Nooit voor de grap.
0: Nee, dat is allemaal... Maar ja, dan erop in die schouder. Ja, het is echt...
2: Ja, heerlijk.
0: Waarom ook, denk
2: ik dan. Ik vind dit dus heel grappig.
0: Ja.
2: Ja, nee, ja. Het is echt zo dom. En die man heeft waarschijnlijk ook nog uren aan papierwerk achteraan moeten doen, weet je wel. Dus ja, dat is heerlijk.
0: Ja, ja, dat is echt, ja, bij Uber.
2: Dit kan ook alleen in Amerika.
0: Ik wou zeggen, dit is echt weer zo'n Amerikaans verhaal. Dat zijn van die gasten, die zijn een beetje baldadig op een dooie zondagmiddag. Die hebben niks te doen. Die denken, ja, we zijn al 3 keer door de McDrive gereden. En we hebben het wel een beetje gehad met
2: elkaar.
0: Ja,
2: ik heb 14 donuts in mijn giegel.
0: Ja, en
2: wat moeten we nu toch eens doen?
0: Ik ga lekker, we gaan eens even lekker een beetje cowboy en indiaantje spelen. En pats, daar gaat hij.
2: Ja,
0: hoppakee.
2: Maar per ongeluk schieten, dan moet er een hoop gebeuren. Hè. Dan moet je hem eerst eens van zijn veiligheidsdingen afhalen.
0: Ja, moet je nog richten.
2: Dan moet je ook je vinger in de buurt van de trekker houden.
0: Ja.
2: En dan moet je daadwerkelijk...
3: Ik ga schieten.
2: Dus, nou ja, ik zou haast denken... Hij had iets tegen die collega.
0: Ja.
2: Nou hebben wij hier alleen maar leuke collega's.
0: Ja, zeker.
2: Maar blijkbaar dacht hij misschien wel... Ja. Ik schiet gewoon en zeg daarna dat het per ongeluk was.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Dan daar als Hubert Mol binnenkomt... doe ik heel per ongeluk die hengel zo keihard tegen de man.
2: Draaien we per ongeluk al alle liedjes die hij eigenlijk wil draaien.
0: Ga ik nu mee beginnen. Het is maandagochtend, begin van een nieuwe week. Vandaag dus nog even een klein beetje grijs en grauw. Maar het zomerse weer komt eraan, jongens.

0: Karma en Love in the First Degree. Het is momenteel 9:10. Je luistert naar een keigoeie morgen op deze maandagochtend.
1: En jij bent bruin geworden van jou toen, moet ik zeggen.
0: Ja, ik heb toch zeker 2 keer een uur in de zon gelegen.
1: Ja, dus, maar serieus wel. Je hebt een kleurtje. En normaal kom je helemaal niet in de zon.
0: Nee, dat klopt. Maar ik moest me ook heel goed insmeren.
1: Ja, want jij bent op vakantie geweest.
0: Ik was even een weekje naar Spanje. Het was ongelooflijk fijn. Ik moet zeggen, we hadden geluk met weer. We hebben maar 1 dag slecht weer gehad. Als ik dan kijk hier hoe het in Nederland was, dan...
1: Was daar beter herfst.
0: Hebben wij echt heel veel geluk gehad. En daar werd het nou de hele week ook ruim boven de 30 graden. Dus dan is het ook echt puffen en zweten onder je parasol. Nee, het was echt een prima weekje. Maar ik zei al tegen jullie toen ik straks binnenkwam, er waren wel echt 2 dingen waar ik me toch weer zo ontzettend over verbaasd heb.
1: Ja, eentje denk ik dat ik het weet.
0: Ja, daar zal ik daar wel even op komen. Maar die andere, daar gaat over het vliegen.
1: Oh, ja.
0: Want, en die kan dat beamen. Het is gewoon, kijk, ik was natuurlijk met onze look van 1. En als je gewoon met een kind gaat vliegen, dat is sowieso al een beetje spannend. Hè? Want dat kind is natuurlijk, dat moet dan op je schoot zitten. Dat is, moet een beetje bezig gehouden worden.
1: Ja, hoe lang was het? 2 uurtjes vliegen?
0: 2 uurtjes vliegen, ja. Ja. Nou moet ik zeggen, op de heenreis heeft hij 2 uur in coma gelegen. Die moesten we echt wakker maken toen we het vliegtuig uit moesten. En op de terugweg heeft hij ook ruim een uur geslapen. En daarna lekker met allerlei dingetjes gespeeld. Dus wij hadden wat dat betreft echt een relaxte vlucht.
1: Ja.
0: Maar er zitten natuurlijk ook altijd kinderen in. Die krijgen last van hun oortjes. Of die hebben wat moeite met stilzitten. Of die vinden überhaupt vliegen gewoon niet fijn. Of nou, dat kan gewoon. En waar ik me dan echt ook mateloos aan stoor, dan op een gegeven moment, ja, wat gaat een kind doen als hij niet op zijn gemak is? Dan gaat hij huilen.
1: Ja.
0: Ja, daar kun je van alles van vinden. En ik snap ook echt, als je lekker naar Spanje gaat en je wil relaxed in het vliegtuig zitten, ja, dat dan, als je dan, het is gewoon, je hebt gewoon in een vliegtuig, als je gewoon met alle leeftijden zit, heb je gewoon jankende kinderen in dat vliegtuig. Ja.
1: Ja.
0: De ene keer is daar fijn, de andere keer is daar niet fijn. Daar heb je oordopjes voor.
1: Nou, dat is nooit fijn, hoor.
0: Koptelefoon.
1: Ik weet niet wanneer die ene keer is dat fijn is, maar die keer die moet ik dan ook mee gaan maken.
0: Maar goed, laat ik het erop houden. Ja, dat is gewoon een feit als je gewoon gaat vliegen. En zeker met de maatschappijen waarbij het in ieder geval nog betaalbaar is om te vliegen.
1: Ja, laten
0: we
1: dat
0: ook even vooropstellen. Maar als je dan ziet in zo'n vliegtuig, mensen gaan omkijken expres, weet je. Dan is die vader of moeder is helemaal bezig om dat kind rustig te krijgen.
2: Oh, van die geïrriteerde blikken.
0: Ja, die gaan dan troosten en dan kijken ze weer om. Of dan gaan ze van die goed bedoelde tips geven. Of mensen gaan een beetje omkijken van, zien jullie het ook wat daar gebeurt? Dan denk ik, laat nou even die ouders met dat kind even gewoon...
1: Die doen ook hun best.
0: Ding doen. Die ouders vinden het al verschrikkelijk.
1: Maar ik kan ook, kijk, ik stoor me er ook aan. Maar niet dat ik dan denk, ja, dit is iemands schuld. Het is gewoon wat er gebeurt.
0: Ja.
1: En die ouders in mijn hoofd denk ik ook altijd, ja, die doen ook maar gewoon hun best.
0: Juist, precies. En die vinden het net zo erg voor de rest van het vliegtuig. Want die willen ook gewoon relaxed, gewoon na de
1: vakantie. Ja, die hebben ook liefst dat die slaapt. Ja.
0: Of terug naar huis. Maar ja, dat is gewoon af en toe niet. En ja, zeker met kindjes, die hebben heel snel last van de oortjes door de druk, et cetera. En dan gaan ze
1: vind ik wel aanstellerieten zo.
0: Ja, daar. Dus dan denk ik echt, oh, als je gaat vliegen, hou gewoon, weet je, ja, het is af en toe inderdaad...
2: Zit het even uit.
0: Ja, zit het even uit. En ga niet nog meer druk leggen op ouders en kinderen, want het is al zo vervelend.
1: Ja, en wat was het tweede?
0: En natuurlijk het tweede, jawel, daar was hij weer, dames en heren. U gaat het niet geloven. Maar ook bij ons in het hotel was het weer vanaf 9:00. Want
1: daarvoor mocht het niet.
0: Daarvoor mocht het niet.
1: Oh, okay.
0: Met linten afgezet en zelfs een of andere Spaanse waakhond in de vorm van de mens die echt je vingers eraf beet.
1: Ja,
0: als je
1: was een kino?
0: Jazeker. Het ouderwetse handdoekje leggen. Ja, jawel. Ja, en ja. De vraag is natuurlijk, hebben wij handdoekje moeten leggen, ja of nee?
1: Hey, jij doet het sowieso niet.
0: Nee.
1: Dus dan is Sabine gemoeten.
0: Klopt. Nee, we hebben van de hele week hebben we het 1 keer gedaan.
1: Oh ja.
0: En dat was echt de laatste dag dat we dachten, we moeten
2: even nog 1
0: dagje goede plek hebben. Ook voor Luke. Weet je wel, dat hij een beetje rond kon kruipen en zo. Maar de rest van de week hebben we gewoon gekeken wat er aan plekken vrij was. Maar de mensen om 9:00, het rennen, het letterlijk smijten op die bedjes.
2: Echt die beelden die je voorbij ziet komen, dat gebeurde.
0: Ja, dat was dus ook echt parasols die echt gewoon van de andere kant... die echt gewoon van de andere kant van het zwembad terug werden getild. Op een gegeven moment was er 1 familie die had zeg maar 4 bedjes en 4 parasols. Dat was gewoon 1 grote schaduwplek. Dat ik dan denk, ga dan aan de andere kant zitten.
1: Heerlijk.
0: Maar goed. De vraag is wel een beetje, daar ben ik wel benieuwd naar, wat is

0: dan jouw ultieme vakantie-irritatie?
1: Ja.
0: Waar kan jij dan echt niet tegen als je op vakantie bent? Is dat, ja, dat kan bijvoorbeeld inderdaad met vliegen zijn of het handdoekje leggen, maar er zijn vast nog 100 andere dingen waar jij niet... En dan mag ook bijvoorbeeld iets zijn over het hotel of een kamer of het eten of...
1: Wat dan ook.
0: Ja, laat het even weten via de app.
1: Dan ben je daar vanaf voordat je zelf op vakantie gaat, ben je dat even kwijt allemaal.
0: 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Wat is jouw ultieme vakantie-irritatie? Laat het even weten. Vinden wij wel leuk om te lezen. Gaan wij ondertussen naar Pink Floyd. Dit is Another Brick in the Wall.

0: Floyd and Another Brick in the Wall. Het is momenteel 8:30. We gaan zo meteen naar het laatste nieuws met Nick.
1: Onder andere gaat het over twee mannen die in Dongen zijn opgepakt na een klopjacht. En op een veiling werd er een enorm bedrag betaald voor een computerspel.
2: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram, dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90.
4: Dat is genieten.
5: Met Rousseau.

0: Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Koeker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Koeker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: 1 minuut over 8:30. Het Omroep-Brabants verkeer krijg je van Erwin de Hart. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, dat is een beetje oneerlijk. Want er is eigenlijk nergens een file behalve op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beesterknoop en Empel, 18 kilometer. Vertraging 43 minuten.
4: Jeetje.
3: De rechterrijstrook is dicht. Dat is zo'n Uber-Mol-file eigenlijk, hè?
4: Hoezo?
3: Van Utrecht naar Den Bosch.
2: Ja, oh zo, nee, zeker. Ja. Ja, Hubert heeft ook vaak file, maar dan rijdt hij voorop.
3: Dus daar heeft iedereen last van.
2: Ja.
3: Nou ja, dat
2: maar
3: zijn
2: hij is al binnen, Al ruimschoots dus, voor 8 uur was hij al binnen. Dus,
3: dat kan niet de oorzaak zijn.
2: Nee.
3: Er zitten gaten in de weg en de rechterrijstrook is voor onbepaalde tijd afgesloten. En dat is het eigenlijk. Dat wou ik het graag bij laten.
2: Bij deze zit al straks al. Brabant. We gaan naar het weer van vandaag. Deze ochtend is het overwegend bewolkt en mogelijk valt soms wat regen. In de middag gaat uiteindelijk weer de zon doorbreken en wordt het 18 tot 21 graden. We gaan naar het nieuws, krijg je van Niek.
5: Twee mannen zijn gisteravond na een klopjacht in Dongen aangehouden nadat er eerder op de avond in Bergen-op-Zoom was geschoten bij een ruzie. Volgens omwonenden gingen daarna meerdere mensen er in verschillende auto's vandoor. Bij de zoekactie naar de verdachten werden zeker 15 politiewagens en een helikopter ingezet. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Een bestuurder van een fatbike is gisteren op de bon geslingerd omdat hij maar liefst 100 km per uur reed. Dat meldt de politie van Boksel en Vught op sociale media. De fiets is in beslag genomen. De officier van justitie bepaalt of die fiets wordt teruggegeven. Fatbikes staan erom bekend dat ze vaak worden opgevoerd, maar dat mensen met dit soort snelheden rondrijden komt niet vaak voor. Marco van Gerwen en Gian van Veen die zijn er niet in geslaagd de World Cup of Darts te winnen. Ze verloren de finale van het WK voor landenteams van Engeland. Dat team bestond uit de nummers 1 en 2 van de wereld, Luke Littler en Luke Humphries. Er is een akkoord tussen Amerika en Iran om de oorlog te beëindigen. Dat is bekendgemaakt door de premier van Pakistan. Dat land trad als bemiddelaar op bij de onderhandelingen. Het gaat nog om intentieverklaringen en over veel ingewikkelde onderwerpen moet nog worden gesproken, zegt NOS-correspondent Daisy Moore.
6: Bijvoorbeeld over de bevroren tegoeden van Iran, het opheffen van de sancties. Dus er is opluchting vandaag, maar het gaat ook echt nog heel lastig worden, want in essentie is er namelijk niks opgelost, niks veranderd. Het is meer een proces dat hiermee van start gaat.
5: Israël heeft nog niet gereageerd en ook dat land moet aan boord zijn, want Iran eist dat de aanvallen op Libanon stoppen. Komende vrijdag dan zou er een overeenkomst worden ondertekend in Zwitserland. Op een veiling is een recordbedrag betaald voor een computerspel. Het gaat om een oud Super Mario-spel. 2,5 miljoen euro is daarvoor betaald. Op zich is het spel zelf niet extreem zeldzaam, maar er is vooral zoveel voor betaald omdat het spel nog in de originele doos zit en daar zat ook nog een soort van zegel op. Dus hij was ook nog nooit geopend, die doos. Bij het spel zat ook nog een NES. Dat is dan weer een van de eerste spelcomputers. Maar de kans is klein dat die koper het spel daarop gaat spelen. Want ja, als die zegel eraf gaat van die doos,
2: ja, dat is
5: dan schijnt het meteen zo te zijn dat het miljoenen euro's minder waard is.
2: Ja. Oh ja, maar wat heb je er dan aan?
5: Ja, geen idee.
2: Investering voor later.
4: Ja, een jubileumstuk is het gewoon,
5: Je moet het er maar voor over hebben en het geld trouwens ook hebben. Maar ja, dan zou ik toch iets anders kopen voor dat geld.
2: Mensen zijn zo gek van die dingen. Ik weet dat bijvoorbeeld inderdaad die oude Nintendo spelcomputers, die heb ik ooit nog wel eens keer bij de rommelmarkt op de kop getikt. Maar daar betaal je echt gewoon heel veel geld voor. Ja, en ook de oude spellen die het allemaal nog doen, dan is het echt wel aftikken uiteindelijk. Ja.
4: Nooit geweten.
2: Maar dan vraag ik me, zou dit dan het eerste spel zijn? Dat allereerste dingetje dat
4: wel toch?
2: Ja, dat lijkt me toch wel. Of het is niet dat Duck Hunt, toch?
4: Duck Hunt was echt fantastisch.
2: Ja, dat was ook met dat geweertje. Ja.
5: Ja, met die geweer.
4: Ja, Pong heb ik ook nog gespeeld.
5: Dat ken ik dan weer.
2: Daarna kwam Super Mario. Dus, maar goed, ik zal het maar heel eerlijk zeggen. Over 10 jaar verkoop ik hem weer. Kijk, goedemorgen. Zometeen gaan we eens even naar jullie vakantie-irritaties. Want er zijn er heel veel op binnengekomen.

0: Ja, het is One Republic en Runaway. Hier in de kei, goedemorgen op deze maandagochtend. Ik mocht even een weekje richting Spanje met het gezin. Kei leuk geweest, maar ik had het dus over twee dingen. Een beetje de vakantie-ergernissen kunnen we het noemen. Eén is dat in het vliegtuig als kinderen dan echt even een moeilijk vluchtje hebben met oortjes of gewoon even wat moeilijk stilzitten. Al die mensen die gaan kijken en afkeurend gaan kijken.
1: Er zijn ook mensen die het andersom hebben ingestuurd. Die zeggen, wat ga je toch met zo'n jong kind vliegen? Dat is wel echt een van mijn irritaties.
0: Ik ken niet heel,
1: wat doe je zo'n kind aan?
0: Ik kan toch niet tot vijf...
1: Maar je kunt toch naar de camping in Nederland of Duitsland met de auto of naar Frankrijk met de auto?
0: Dat kan, maar daar kiezen wij niet voor met heel veel mensen ook
1: mee. Nee, maar ik zeg gewoon dat het binnenkomt.
0: Oh, hè? Zeker, ja. In ieder geval, en natuurlijk, ja, we hebben in ieder geval met onze clubje waar we mee waren, hebben we er één keer aan moeten geloven, het handdoekje leggen. Ja. Maar iedere ochtend om 9:00 bij het hotel, compleet met linten, werd het zwembad afgezet tot 9:00. En zodra het lintje weg was, werd er nog gezegd, loop rustig naar het plekje. Maar er was er geen houden meer aan. De filmpjes die je ziet op Dumpert, op social media, dat je denkt, och man, het zal toch niet mijn hotel zijn? Nou, dat hadden wij dus.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Toen vroegen we, wat zijn dan jouw vakantie?
0: Ja, waarom kwam er allemaal een beetje binnen, Mark?
1: Caroline zegt, ik vind het altijd zo vervelend dat je dan op de laatste dag om 10:00 je huisje uit moet. Dat je zo vroeg, zeg maar, moet uitchecken. En, want je wil eigenlijk nog gewoon even op je gemak doen.
0: Ja, dat is waar.
1: En dat is ook, wat ik soms doe, als het echt pas 's avonds vliegen is, boek gewoon een dag bij.
0: Ja, dat doe ik ook.
1: Dat kost je even. Ja. Maar dan kun je gewoon lekker uitslapen. Kun je gewoon vertrekken wanneer je wil. Maar ik snap het ergernis wel als dat even niet gaat.
0: Ja, want als jij 's avonds pas om 5:00 wordt opgehaald, je moet om 10:00 je kamer uit. Nou, dan krijg je dus dat gezeik van, dan om 10:00 ga je eruit. Dan ga je toch nog iets doen die dag. Je gaat zwemmen.
1: Maar dan zit je met je koffers, die staan ergens.
0: Sta je daar ergens in een bagagevak, sta je je zwembroek uit te doen. Nou, met je tante Annie net binnen.
2: Met jonge kinderen, slaapjes.
0: Ook nog. Zeker, dat is een goeie,
1: Het sluiten van het zwembad ineens midden op de dag, omdat er gewoon geen badmeesters zijn, of gewoon lief zijn, omdat er mensen in gepoept hadden, werd het even gesloten. Ja, camperaars, dat is ook een irritatie. Dat is een irritatie van Marianne, die op een camperplaats vinden dat hun honden wel los mogen lopen, en dat die dan overal gaan schijten en pissen.
0: Snap ik ook wel. Snap ik nog wel. Dan moet je gewoon, dan gewoon aan de lijn.
1: Ja, wat een paar keer binnenkomt, is Nederlanders. Ja, wij zijn overal, dus dat is, snap ik wel.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook nog wat mensen aan de lijn.
0: Oh ja, dat is heel goed. Carla, kei goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, waar kan jij je echt aan irriteren op vakantie?
3: Nou, als je in een inclusief hotel zit en de mensen gaan naar het restaurant en hun bord volladen met eten en dan een paar hapjes en de rest laten staan, daar erger ik me dood aan.
0: Deze week ook gezien.
3: Dan denk ik bij mezelf, pak een klein beetje en ga nog een keer terug.
0: Ik
1: weet wel hoe dat gaat, want ik doe dat ook wel eens. Nou eet ik daar dan altijd op. Ik eet het altijd op, maar dan begin ik vooraan bij zo'n buffet en denk, dit is lekker.
0: Ja.
1: En dan loop ik verder en denk, dit is ook lekker.
0: Ja.
1: En dan ben ik op een gegeven moment halverwege de rij en dan denk ik, ik heb al wel veel.
3: Ja, maar er is toch genoeg? Ik bedoel, je kan toch gewoon een keer teruggaan?
1: Absoluut. Dat klopt.
0: Maar ik bedoel meer de manier van het indelen van het bordje.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment ligt er al een pizzatje en een frietje en een vleesje.
3: Een hele berg eten en dan denk ik, nou, ga dan een keer terug.
0: Nou, mij viel het op bij het ontbijt. Er waren dus gewoon gezinnen die hadden gewoon complete broodjes, dingetjes, weet ik het allemaal wat. Ja. En dan wordt er overal een hap van genomen of blijft gewoon liggen. En dan, dat is wel zonde.
3: Of ze stoppen het in de tas, hè? Dat kan ook nog. Broodjes klaarmaken en dan voor de hele dag.
1: Maar heb jij dat nog nooit gedaan, Carla?
0: Heb je nooit broodjes gesmeerd voor mee te nemen?
3: Nee. Zo ben ik niet opgevoed.
1: Oké, heel goed.
0: Nou.
3: Nee, dat heb ik nooit gedaan.
0: Het is wel een goeie. Die vinken we even af, Carla. Bedankt, hè?
3: Dankjewel, Jordi.
0: Hoi. Willy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wat vind jij nou echt vervelend op vakantie?
4: Nou, ik vind het vervelend als jij allerlei verschillende mensen en je zit dus heerlijk te eten en ze zitten constant bij je op de knijen te kijken en zo. En ook allerlei die opmerkingen die je van die mensen krijgt. Nou, dat is helemaal niet leuk, want ik heb het zelf gehad. Ja, ik ga nog veel naar Turkije omdat ik daar familie heb wonen.
0: Ja.
4: En dan kom ik daar zo en dan zitten ze daar. Je weet wel, ik ben daar toen met de Ramadan-tijd geweest. En dan zit je daar en dan zitten de gasten. die van een, uit een ander land, die gaan expres gaan ze hun boterhammen opeten. Je weet wel in de tijd dat de bevolking daar aan de Ramadan bezig is. En dan gaan ze zeggen, lekker hè, lekker. En ook, je weet wel, die seksuele opmerkingen die ze dan maken. Nou, af en toe dan denk ik bij mezelf van, man, blijf alsjeblieft thuis. En bijvoorbeeld zeggen van, komt er een ober aan. Ja, weet je wat lekker is, hè? Seks op de keukentafel of tegen die mensen. En nou, dan zit ik me af en toe dood te erg. Dan denk ik bij mezelf van, blijf thuis en zoek iets anders. Want daar hou ik niet van.
0: Nou,
1: staat genoteerd.
0: Ook genoteerd. Ook een vinkje, Willy.
4: Graag gedaan.
0: Wanneer ga je weer naar Turkije?
4: Nou, nu even niet, want het is, ja, daar, op het ogenblik waar ik wezen moet, daar is het met die oorlogen allemaal.
0: Ja, ja.
4: En de benzine is heel erg duur om met vliegtuig. Dus
0: ja, precies.
4: Ik denk dat ik wel weer een beetje, zeg maar, ik ga altijd meestal september, oktober of in het voorjaar. Want dan is het daar lekkere temperatuur. Want nou
0: klopt,
4: moet je daar niet komen, want het is daar nou ook 40 graden. Dus,
0: nou, laat ons even weten als je weer geweest bent. Ik ben benieuwd hoe het dan is. Vind ik altijd fijn om even te weten. Stukje nazorg doen wij graag aan, hè, ja. Willy? Dat weet je.
4: Heel goed.
0: Dankjewel, hè.
4: Ja hoor. Fijne dag nog.
0: Hoi, hoi. Nou, hoi, zo hoi. Zie je maar weer, hè. Genoeg vakantie.

Tijdstof, 9:05 hier in een kei goeiemorgen. Dank jullie wel voor al jullie mooie vakantie-ergernissen. En ook mensen die zich zorgen maken of ik wel een leuk weekje heb gehad. Het was verder een prima weekje, jongens. Maak je niet druk, dat komt echt helemaal goed. Wij gaan straks na 9 natuurlijk weer aan ons ratje draaien. En dan mag je weer wat aanvragen. We hebben weer een categorie en een letter. En dan komt het helemaal goed. Nu tot het nieuws, weer en verkeer. Jam in een kei goeiemorgen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139.
11: Voordeeluitjes.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
12: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Hulp.
15: Nou, het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
14: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
16: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
14: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het.
11: Kijk, goedemorgen. 9:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Erwin de Hand bij de AMB, maar moet je lachen.
17: Dit was het.
11: Maar ja, we hadden het idee dat, Jeroen Tjepkema, die heeft denk ik gisteren ook even de wedstrijd gekeken. Die had denk ik kort nachtje. En dat snappen wij, want er hadden heel veel mensen. Dus dat is geen
18: heel veel mensen. We hadden ook nauwelijks een spits eigenlijk in Brabant. Maar ja, des te meer valt op de file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en Afrit Kerkdriel, 11 kilometer. Vertraging is nog steeds een half uur. En dat komt ook door gaten in de weg. De rechterrijstrook is dicht.
11: Kijk, dankjewel. We gaan zo meteen weer naar ons ratje. Mag je weer wat aan gaan vragen. En er komt muziek aan van onder andere MC Hammer.
19: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
25: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Bij Kaysmith Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
27: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
28: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
29: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
28: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen. Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
30: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
31: Luister vanaf vrijdag.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
31: Kei, goedemorgen. Jordi Graat.

0: girl, Anouk. Bijna kwart over negen op deze maandagochtend. Het is 15 juni. Deze ochtend is het nog overwegend bewolkt. Soms valt er wel wat motregen. In de middag is het droog en komt vanuit het westen, gaat de zon doorbreken. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Het is de internationale dag tegen ouderenmishandeling vandaag. Het is de dag van de wind. Nou, die staat er, dus dat komt helemaal goed.
0: De dag van de wind.
1: De dag van de wind. Ja,
0: echt. Jullie hadden afgelopen week natuurlijk veel wind, hè?
1: Ja, zeker. Het waaide flink.
0: Dan moet ik zeggen, bij veel mensen thuis is iedere dag de dag van de wind.
1: Als Sabine blij mee zijn bij jullie thuis, ja. En het is ook dag 5 van het WK voetbal. En Nederland vliegt terug naar Kansas na een gelijkspel tegen Japan.
0: Ja, Nieke, in het nieuws vandaag.
2: Ja, Marius Borg Hoijby, de oudste zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Dat werd vanmorgen duidelijk in de rechtbank van Oslo. Hij is schuldig bevonden aan verkrachtingen en mishandeling. En de vrouw is gisteravond gewond geraakt bij een ongeluk in Heeswijk-Dinter. De auto waarin ze als bijrijder zat botste tegen een boom. De bestuurder had volgens de politie te veel alcohol gedronken. Hij is daarom meegenomen naar het politiebureau.
0: We gaan weer een slinger geven aan het rad. Staat
1: heb
0: hier
1: je geoefend
0: in de studio? Nee, ik heb niet meegedaan aan de spelletjes. Ze hadden daar heel dag activiteiten. Ik wilde nog meedoen aan de ochtend zwemyoga. Maar ja, hè? Ik kwam er helaas niet van.
1: Helaas ging de wekker te laat.
0: Net iets te laat. Ja. Dat soort dingen. Nee, ze hadden wel een soort bingo gehad één avond. Ja, dat kon je allemaal met dingen doen.
1: Nou, kijk maar even of het nog lukt dan.
0: Nou, kijk. We gaan naar de categorie en de letter.
1: Ja, de letter is de P van Pieter.
0: Ja.
1: En de categorie waar je er dus bij iets moet verzinnen is dingen die je kunt verliezen.
0: Dingen die je kunt verliezen.
1: Met de P.
0: Met de P. Dingen die je kunt verliezen met de P. Als je iets weet, mag je nu appen 06-573-28203. En vraag dan ook meteen iets aan. Want dan kunnen wij het misschien wel voor je draaien. Tussen nu en 9:30.
1: Dus zal jou verbazen misschien.
0: Ja, nou.
1: De jury is ook na jouw vakantie. Ja, het is altijd zo gebleven.
0: Ja.
1: Ook gewoon na jouw vakantie?
0: Zeer soepel.
1: Zeer soepel.
0: Ongekend. Dus als jij iets weet wat je kan verliezen met de P en je wil iets horen tussen nu en 9:30, dan kun je nu appen naar 06-573-28203. En degene die meteen appt en volledig, die gaan we goedkeuren. Dat is Femke, die zegt pakketje.
1: Pakketje?
0: Best een goedje.
1: Pakketje kan zeker verloren raken.
0: En die vraagt iets aan van Shakira.
1: Come on.

Ik heb Truus helemaal blij gemaakt. Dingen die je wel eens kunt verliezen met de P. Natuurlijk de portemonnee en speciaal voor haar. Summer Holiday van Cliff Richard. Dan gaan we naar eentje. En dat is ook wel hele leuke. Want de jury is natuurlijk zeer soepel. Maar als we dan hebben over dingen die je kunt verliezen. Op de maandag is productiviteit met de P. Alex die kwam daarmee. En daarom hebben wij natuurlijk hier voor Alex ook wel een leuk liedje. Namelijk Rootman Magic. Alex, dankjewel voor jouw zeer originele toevoeging.

0: Zo, dat was hier weer ons ratje. Dankjewel voor al jullie verzoekjes. Fijn dat jullie weer zoveel hebben ingestuurd. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. We gaan daar eerst naar het nieuws met Diek.
1: Ja, onder andere gaat het over een groot politieonderzoek dat bezig is bij een huis in Spancapelle. En in Peru is een drugsdealer op een opvallende manier opgepakt.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
3: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
0: Ja, het is bijna 9:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Er is op dit moment weinig te melden. Alleen de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Zaltbommel is het wegdek in slechte toestand. De oprit is daar dicht. Verder kun je gewoon overal doorrijden en zijn we dus filevrij.
5: Omroep-Brabant.
0: Het weer van vandaag. Nou ja, kijk eens naar buiten. Het houdt nog niet over. Het begint met een dag die overwegend bewolkt is. Soms valt er ook nog wel een spatje motregen. In de middag dan gaat de zon doorbreken vanuit het westen en wordt het nog 18 tot 21 graden. Het nieuws krijg je van Niek.
1: Een groot politieonderzoek is vanmorgen bezig bij een huis in Spancapelle. Vermoedelijk ligt daar een dode in het huis aan de Kaderbol. Er lopen agenten in witte pakken en de omgeving is afgezet. Meer details zijn nu nog niet bekend. Een man is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op een skatebaan in Nieuwkuik. Hij viel ongelukkig toen hij aan het skateboarden was. Hulpverleners zijn een uur bezig geweest om de man te verzorgen. Daarna is hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In Frankrijk begint vandaag de G7-top. Een top van 7 grote westerse industrielanden. De leiders van die landen praten ongetwijfeld over de afspraken.

0: Ik heb even een fotootje toegevoegd.
1: Ja, wat een
0: goede
1: foto.
0: Met een stormram openden ze daarna de voordeur en kon die dealer worden opgepakt. Er werden in dat huis duizenden verpakkingen met cocaïne gevonden en er lag ook een pistool. De agenten gaan in Peru trouwens wel vaker verkleed op pad. Ja, niet alleen dus als mascotte voor het WK, want er zijn ook eerder verdachten opgepakt toen agenten verkleed gingen als bijvoorbeeld de Kerstman of de Grinch.
1: Maar je ziet op die foto ook, zeg maar, de verdachten met zijn armen achter zijn rug. En dan die zitten in boeien. En die mascottes erbij. En die mascottes, eentje is een vogel. Ja, eentje is een vogel. En eentje is een soort draakje-achtig ding. Maar die hebben hun pak nog aan, ook terwijl ze hem de bus in.
2: Met dat ding van de politie om zijn nek.
1: Ja, heerlijk.
2: Ja, echt fantastisch. Nou ja, je staat ook graag te kijken als je een paar auto's hebt gejat en Foxy staat in één keer voor de deur.

0: Spyro. En Material Lover. Precies. Nieuwe muziek hier bij Omroep Brabant. 9:50 bijna op deze maandagochtend. Ja, gisteren is het dan echt voor ons allemaal een beetje begonnen. Hè?
1: Ja, dan begint het echt. Als Nederland dan de eerste wedstrijd
0: gespeeld. Als de eerste wedstrijd eigenlijk klinkt, dan komen de Viva Hollandiatjes komen voorbij. Wij houden van Oranje, dat soort liedjes. Maar er is natuurlijk ook ongelooflijk veel nieuwe muziek uit. En daarom hebben we hier Bjorn en Milan uit Den Bosch in de studio. Mannen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jullie waren gewoon vrij vandaag.
2: Ja.
0: Lekker zeg.
2: Heerlijk. Speciaal voor dit.
0: Nee joh.
3: Ja, bij mij kwam het toevallig uit. Maar ik
0: ben Hoe is het ermee? Want waar hebben jullie gisteren gekeken? Laten we daar even mee beginnen.
2: Bij mij thuis.
0: Ja?
2: Ja.
0: En dan gewoon met de vriendenclub of de familie?
2: Ja, we hebben nou een gezellig kroegje achter in de tuin. Dus tv'tje erbij en met z'n allen gezellig kijken.
0: Kijk, en hoe laat zijn jullie begonnen? Want ik zag echt heel veel mensen die al een uurtje of 3 smiddags al...
2: We hebben wel even Curaçao gekeken nog.
0: Ja.
2: Maar rond een uur of 8 toen kwamen de mensen wel binnen.
0: Ah, kijk. Wat vond u van... Ja, sorry, waar heb jij gekeken gisteren?
3: Ik heb gisteren bij Bjorn ook Curaçao gekeken van tevoren. Samen.
2: Ja.
0: En Oranje ook nog.
3: Ook Oranje, samen.
0: En hoe fanatiek zijn jullie? Is het echt bijna de glazen door de tv als het even niet lukt? Of zijn jullie stille supporters?
2: Ja, dat ook weer niet, maar ik vind het vooral gezellig.
0: Ja, nee, snap ik. Snap
1: en ben jij dan de fanatieke van de twee?
3: Ik ben wel redelijk fanatiek met voetbal, Allee, hij geeft er ook al minder om. Ik zit zelf ook op voetbal, hij niet. Dus het is toch weer een andere beleving.
0: Snap ik. Wat vond je van de wedstrijd gisteren? Hoe hebben jullie die 90 minuten Oranje zien spelen?
3: Ik had mezelf er niet veel bij voorgesteld, maar het kwam beter uit dan dat ik dacht.
0: Ja,
3: dat mijn vertrouwen in Oranje die is alleen maar gegroeid.
0: Oké.
2: Ja, ik vond het ook niet tegenvallen, eerlijk gezegd.
0: Nee, wat waren vooral, wie vielen vooral op? Wie was er positief volgens jullie daar bezig in?
3: Summerville vond ik goed. Die was op het begin, moest je even inkomen, maar na de rust toen vlamde die erop en hij schoot een mooie bal binnen. Dat had ik niet verwacht. En verder rest. Virgil van Dijk is altijd goed.
0: Ja, dat blijft toch wel een... dat is sowieso in Engeland een grootheid.
3: Zeker,
0: maar die maakt het wel weer waar even. Ja. Wat leuk.
1: Maar jij had eigenlijk dus niet zoveel vertrouwen.
3: Nou, na die voorbereiding, na die oefenwedstrijden... toen dacht ik wel van...
1: Brengen wij een keer een WK-plaatje uit? Is het helemaal niks?
3: Iedereen zegt, die wetenschapper... ja, Nederland wordt wereldkampioen. Ja. En dan krijg je zo'n voorbereiding. Ja, dat doet wel iets met het vertrouwen natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar...
0: ja, dat
3: gaat helemaal goed komen.
0: Ja, want we kennen jullie natuurlijk, hè, vooral van alle carnavalsplaatjes, hè, die jullie altijd met z'n tweeën maken. Want jullie zijn echt al heel lang vrienden. Hè? Want hoe zijn jullie ooit bij elkaar gekomen? Is dat echt vanuit school?
2: Nee, wij zijn familie. Milan is mijn achterneef, dus, maar ook beste vrienden. Dus,
0: daarom, ja.
2: Ja, zo is het eigenlijk gekomen.
0: En wanneer was het allereerste plaatje, of in ieder geval, wanneer dacht je voor het eerst misschien moet samen een plaatje maken? Dat is leuk.
3: Nou, we hadden ongeveer, want het eerste nummer is... 3-4 jaar geleden uitgebracht.
2: Drie, denk ik.
3: Ja, 3 jaar. En we staan eigenlijk al sinds dat we zulke mannekes zijn op podium.
0: Heb ik in de clip gezien, eerste clip. Ja.
3: We hebben altijd al samen opgetreden met Carnaval.
2: Ja, met de Carnavalsclub, met Carnaval samen gezongen. En toen is het zo gekomen dat we zelf een nummertje gingen maken.
0: Ja, wat leuk. En weet je wat? Heel even, we gaan zo over de EK. Maar natuurlijk, met zo'n ding als... Een carnavalsplaatje.
3: Mm-hmm.
0: Jullie zijn echt volgens mij, vanaf dat je nog überhaupt niet kon lopen, denk ik, al opgegroeid natuurlijk met carnaval.
2: Ja, toen ging al mee, ja.
3: Onze ouders die hebben al 26 jaar een carnavalsclub.
0: Ja, maar er moet toch op een gegeven moment een keer een moment komen dat jullie denken, ja, nu willen we het even zelf doen. We vinden het leuk om met papa en mama mee te gaan, maar nu willen we even zelf weer een keer iets...
2: Ik moet zeggen... We houden het nog goed voor om met ze mee te gaan.
0: Ja,
2: nog steeds.
0: Ja, want het gaat natuurlijk ook...

0: dit jaar. En toen dachten jullie, nou, nu gaan we even voor oranje aan de slag.
1: Ja.
0: Waar kwamen de eerste ideetjes? Was dat aan de keukentafel?
2: Ja, eigenlijk was het idee om misschien gewoon een Nederlandse tekst. Of ja, Nederlands. Een algemene...
3: ABN.
2: Ja, ABN.
0: Ja. Ja.
2: ABN.
0: Hup, Holland, hup.
2: Ja, ja. Ja. En, maar toen het WK kwam eraan, dachten we, ja... Dan maar een WK-liedje.
0: Ja.
3: Ja, we hebben sinds dit jaar, heeft Bedschoot voor ons een nummer gemaakt en geschreven.
0: Was leuk.
3: En die kwam eigenlijk met het idee van, jongens, waarom doen we niet ook gewoon een WK-versie ervan? Ja. Want hij sloeg zo goed aan dit jaar.
0: Mm-hmm.
3: We hebben de meeste streams op ons nieuwe nummer binnengehaald dit jaar, zeg maar.
2: Ja, dat was, dit liedje was, we hebben de meeste streams opgehaald.
0: Ja, ja. Dat is toch superleuk.
3: Dus toen kwam, Bed met het idee van, laten we ook gewoon een WK-versie opnemen.
2: Ja.
0: Maar dat idee was er nog niet... Toen het uitkwam met carnaval, begrijp ik. Dus nee, dat is pas later
2: geworden. Ja, ja, ja, ja.
0: Ah,
3: dat is echt pas 2 maanden geleden ontstaan.
0: Jeetje. En dan moet je natuurlijk snel even gaan inzingen. Ja. En dan moet er een tekst gemaakt worden.
2: Ja, of even verzinnen waar we de clip op gaan nemen. En dat soort dingen. Want het moet wel allemaal in het sfeerthema zijn natuurlijk.
0: Ja, maar, hoe lang ben je daarmee bezig? Want ik kan me voorstellen, het moet een lekker lopende tekst zijn. En je wil dat als je het aflevert, het liedje, dat helemaal compleet is.
3: Klopt.
2: Ja. Ja, hoe lang zijn we daarmee bezig?
3: Ja, videoclippen die hebben we eigenlijk zo opgenomen. 1 avondje bij het Philips Stadion.
0: Ja.
2: Dus een oefenwedstrijd
0: heel goed. Ecuador. Ja,
1: slim.
0: Ecuador, ja.
3: En nog een paar andere clipjes opgenomen dan in een cafeetje. Maar ja, die versieren zelf oranje. Dat maakt niet uit wanneer je dat doet.
0: Nee, dat kan altijd. Ja. En dan de deur dicht en dan is het 30 december. Dat maakt toch niet uit.
2: Ja, inderdaad.
3: Dus dat was eigenlijk al redelijk snel gepiept. En toen was hij af.
0: Ja.
3: En dan moet je nog een datum in gaan plannen natuurlijk wanneer je hem uit wil laten komen.
0: Ja,
2: en dan uiteindelijk... Niet te vroeg zijn.
0: Nee, dat is natuurlijk lastig. Ja, en je wil ook niet dat je met de hele bubs mee gaat.
2: Precies.
0: Want dat is natuurlijk ook nog wel een dingetje. Want op een gegeven moment komen er 40, 50 liedjes uit.
1: Ja, nou maakt dat bij WK-liedjes minder uit dan bij carnaval. Wanneer je hem uitbrengt. Want Viva Landia bijvoorbeeld, die was eerst in 2008 een keer uitgebracht.
0: Ja.
1: Toen waren we niet zo goed.
0: Nee.
1: En toen dacht hij in 2010, toen we de finale haalden, weet je wat ik doe? Breng hem nog een keer uit.
0: Klopt.
1: En toen kwam hij in de top 40.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Dus ja, je moet er ook gewoon even geduld hebben.
2: Ja,
1: stel, het wordt dit jaar helemaal niks. Doe je het gewoon over 2 jaar nog een keer en dan worden we kampioen. En dan is het ineens een hit, weet je wel. Dus
3: het
1: kan alle kanten op.
0: Ja,
2: je weet het nooit.
0: Ja, dat is waar. Dan uiteindelijk komt hij natuurlijk, voor het eerst wordt hij overal gedraaid. Maar hoe vaak krijgen jullie filmpjes met waar die voorbij komt? Of word je vaak getagd op social media?
2: Nou, we zien wel regelmatig films voorbij komen. Als we dan, net als gisteren, krijgen we wel wat filmpjes binnen dat hij gedraaid wordt.
0: Maar hoe leuk is dat?
2: Ja,
0: want dat is toch, het lijkt me toch een enorme kick. Ja, uiteindelijk maak je je plaatje maak je helemaal oranje, om het zo maar te zeggen. En dan in één keer komt hij voorbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Dat is leuk om die mensen zo te zien met jouw plaatje, zeg maar.
0: Ja, wat leuk. Ja. En heb je al mee opgetreden? Of ga je dat nog doen? Of zijn er nog dingen waarvan je zegt van, nou, daar zou ik graag wel even naartoe willen dit WK? Of misschien niet alleen in Den Bosch, maar daarbuiten ook. Waar je graag wil optreden komende zomer?
2: Wij treden eigenlijk alleen maar carnaval op. Wij samen.
0: Ja, maar je maakt nu wel een oranje plaat. Ja,
3: we hebben niet gevraagd ergens.
2: Nee, we hebben nog geen aanvraag gehad.
1: Nee, maar stel, Nederland haalt de kwartfinale, halffinale.
0: En er komt een plein.
1: In Den Bosch is er een plein met een scherm. Ja, dan hang je erin, hoor.
0: Tuurlijk.
3: Dan willen wij zeker ons liedje daar wel zingen, hoor.
2: Dat zou wel mooi zijn.
0: Hoe ver gaan we komen, mannen? Hoe ver gaan we in het toernooi komen? Wat verwachten jullie?
3: Ik denk dat we een lastige start hebben, maar als we helemaal de smaak te pakken hebben, dan gaan we gewoon door naar de finale.
2: Als we er goed in zitten, dan gaan we door.
0: Ja, Mark,
1: we worden wereldkampioen.
0: Ja, Mark is nog steeds. Mark is er eigenlijk van overtuigd dat we half juli.
1: Op de boot ergens in de gracht.
0: Ergens,
1: het maakt niet uit.
2: Ik hoop het helemaal goed.
0: We gaan het met veel plezier draaien, mannen. Heel Nederland oranje. Bjorn en Milan.

0: Ja, Björn en Milan en heel Nederland oranje. En hebben de mannen ook nog bosse bollen bij. Nou, ik was net vandaag besloten om...
1: En daarom draaien we hem nog een keer. Om, nee, dat is niet waar.
0: Om rustig aan te doen, want ik denk...
1: Terug van vakantie.
0: Terug van vakantie. Ik heb een weekje natuurlijk compleet buiten mijn boekje
1: gegaan. Nee, bosse bollen, dit is wel.
0: Nee. Hey mannen, sowieso super lief. Dat had echt niet gehoeven, maar wij gaan met heel veel plezier jullie single nog komende weken draaien. Zolang als Nederland in het...
1: Zeker.
0: Mooi zit, kunnen we hem draaien.
2: Ja, dus dan wordt hij nog de hele maand gedraaid.
0: Kijk, nou,
1: dat is de positieve insteek. Ken ook over anderhalve week klaar zijn, maar ja.
0: En ook even een kleine voorspelling. Volgende wedstrijd, wat gaat Oranje dan doen?
2: Ik denk 3-1.
0: 3-1.
3: Ik ook.
0: Kijk, nou, dan gaan we die noteren.
1: Zeker.
0: Doen we die alvast voor het voorspelspel, hè? Fijn dat jullie er waren, jongens.
2: Ja, gezellig.
0: Björn en Milan uit Den Bosch.

0: Beatles en Na Na Na.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Jazeker. Ach, Celine. Onze Celine. You
2: Het is zo'n lekker karaoke liedje.
0: Ja, dit moet je gewoon zaterdagavond om 12 uur in een karaoke bar doen.
2: Met Tribaco in de...
0: Dan klinkt alles goed, kan ik je vertellen.

0: Ik doe gewoon als twee, gewoon als stem.
1: Oh nee, ja, één.
0: Nummer twee.
1: Titanic. Ja. Zo heet hij niet, maar... Ja.
0: En verder, Huub, wat heb je nog meer in Brabants Mond, buiten Celine?
2: Nou, ik heb afgelopen week heb ik een prijsvraag gedaan om een vlucht te winnen met een aerobatic team.
0: Ja, wat vet.
2: Cynical. En vandaag gaan we de winnaar bekennen.
0: Hey.
1: En Hubert heeft zelf gewonnen.
0: En Hubert heeft gewonnen. Gefeliciteerd, Hubert.
2: Nee, ik ben eerlijk,
0: Nee, dat is waar. Zometeen tussen 10 en 1, onze eigen Hubert met Brabants Mond. Wij zijn er morgen weer vanaf 6 uur. Dank voor het luisteren en maak er een fijne dag.

0: Keep my love. Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Pas op hoor, deze is heet.
10: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
11: Ja, lekker.
10: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
11: En voor mij, man.
10: En een frisje voor jou.
11: Dank je.
12: Proost.
13: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
14: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
0: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
14: Koppens biedt veel meer.
0: Kom langs in Volkel.
14: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten tientallen varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Als je nou jezelf hebt opgegeven voor Sendical, dat is die vliegshow net over de grens, achter Valkenswaard in België. En je hebt jezelf opgegeven, je hebt dat formulier ingevuld. En je zou graag willen meevliegen met zo'n heel klein vliegtuigje achterin. Zo'n aerobatic vliegtuigje. Is het zaak dat je, ik heb het net al even gezegd, maar misschien is het je ontgaan, dat je vandaag wel luistert. Want wie weet dat jij degene bent die dus meegaat. En verder, als je daar niet aan hebt deelgenomen, is er ook veel meer anders te beleven. Muziek. Dat is het belangrijkste waar we onszelf op focussen. Tot 1 uur deze middag. Blijf erbij.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
23: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
24: Hans, alleen de prijs is anders.
25: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
26: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
27: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
28: Hoe kom ik hier weg?
27: Vragen die over je toekomst gaan.
29: Hoe word ik beter in mijn vak?
27: Of één die je wakker houdt.
30: Hoe begin ik weer met werken?
27: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
31: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
32: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
33: Luister vanaf vrijdag.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Je eigen pad kiezen, let go all the way. En misschien een beetje begeleid worden door Omroep Brabant. En dat doen we hartstikke graag voor je, iedere dag.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Bernal op Omroep Brabant.
0: Nou, het was een latertje gisteren, ik heb er toch wel van genoten. Het was toch wel een spannende wedstrijd, vond ik dan. Hè. Ik ben niet echt te kennen, ik heb ze te kijken. Nederlands elftal was goed op weg gisteren. Tja, eerste helft was echt niet verkeerd. Tweede helft moest er wel wat gebeuren. En dat gebeurde, 2-1. Tot echt vlak voor het einde van de wedstrijd 2-2 werd gemaakt. Zaterdag speelt ons elftal tegen Zweden dan. Ik ben heel benieuwd. Spannend ook wel. Want ik hoop dat we genoeg ballen hebben dan.
2: Koffie in je hand. Brabant in je oor.
3: Bernal.
2: Dit is Brabants Bond.

verlangen naar die ene plek waarvan hij hoopt dat zijn liefde hem daarmee naartoe zal nemen. Dat is de vraag. Question van de Moody Blues. Er was een kleine wisseling in de band, eind van de jaren 60 zo'n beetje. En Justin Hayward kwam erbij. Die hoorde je net voorbij komen in deze question. Een lekkere lange op deze toch nog grijze dag, maandag 15 juni 2026. Maar het wordt beter vandaag. Is mij beloofd, is ook jou beloofd. Dus we gaan het in de gaten houden. Zometeen even kijken naar het weer. En later vandaag in de uitzending hoor je uitgebreide weersverwachting. Met wat geduld.

0: mocht er al een klein beetje een soort van verlangen zijn geweest... naar misschien een heel klein kusje. Ik ben niet van wie. Dat is er, die krijgen daarna gewoon van mij. Alsjeblieft. Sixpence, None the Richer. En Kiss Me. Het is ook een liedje om te zoenen, toch? Even terug naar decennium 90. Nick de Vries, goedemorgen. Bijna, ja, we zitten een beetje voor tijd. Maar het kan wel zo ongeveer half elf aan het worden. Wat zit er in het nieuws?
1: Ja, dat er een dode is gevonden in een huis in Sprangkapelle. En in Zevenbergen was er gisteren een wedstrijd met tackles in de hoofdrol.
2: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
3: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
5: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
0: Een file van 3 kilometer op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Werkendam.
6: Omroep Brabant.
0: Nou, het is een beetje grijs, het is een beetje bewolkt. Er kan een spatje regen vallen, maar het gaat echt allemaal beter worden. In de middag is het droog en breekt vanuit het westen dan de zon door. En wordt het een graad of 21. Nick de Vries voor het nieuws.
1: In een huis in Sprangkapelle is vanmorgen een dode vrouw gevonden. Politie wil niet zeggen of er sprake is van een misdrijf. Te zien is dat er agenten lopen in witte pakken. Er is net ook een zogenoemde PD-unit gearriveerd. Dat is een mobiel politiebureau dat wordt ingezet op een plaats delict. De EU gaat zich actief mengen in de jacht op de Bredaanse drugscrimineel Jos Leidekkers, oftewel Bolle Jos. Er wordt op de komende EU-top over gesproken, schrijft de Telegraaf. Bolle Jos is in Nederland en België in totaal tot 81 jaar cel veroordeeld. Hij houdt zich al jaren op in Sierra Leone. De EU zou financiële steun kunnen opschorten zolang dat land niet meewerkt aan zijn uitlevering. Het was tijdens corona wel degelijk code zwart. Dat betekende dat artsen moesten kiezen wie wel en niet behandeld kon worden. Dat zeggen IC-artsen van 4 ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Oud-premier Rutte zei vrijdag tegen de parlementaire enquêtecommissie dat we in Nederland net geen code zwart hebben bereikt, meldt de Nieuwsuur-redacteur.
7: Zelfs ook bijvoorbeeld voormalig IC-hoofd van het ziekenhuis in Groningen, Peter van der Voort, die zegt ja, continu werden er keuzes gemaakt. En bijvoorbeeld in de eerste golf was het heel opvallend dat er niemand ouder dan 70 op de IC...

0: Winnende tackle die kreeg uiteindelijk een grote zak met voer en de eeuwige roem als tackle-renkampioen van Brabant en Zeeland. We hebben beelden op onze site en de app. Dus als je nou een beeld wil voorbeelden van hoe die tackles daar rondliepen, ja, dan moet je even kijken.
1: Ja, die beestjes hebben wel karakter, toch? Dat is ook alweer leuk. Ja, charmant. En daarom is zo'n tackle-race hartstikke mooi.
0: Ja, je kunt wel denken, ga naar links. Maar ja, die tackle die denkt, gewoon naar rechts.
1: Ja. Ja, tenzij die flinke knakkers ruikt. Dat wil je nou wel, ja. Oké, okay. Nick, dankjewel. Tot een uurtje met. Tot zo. Hoi, hoi. Koffertje van Mol gaat zo meteen weer open. Het wordt een fijn plaatje. Het is een romantisch liedje, kan ik je vertellen. Een heel zoet schuimbekkend plaatje. Omroep Brabant. Ja, de vraag is dan ook of hij bij je binnenkomt, zo'n plaatje. Dat is zo meteen maar even kijken of je het een beetje leuk vindt. Het is oude, uit de jaren 70 zo'n beetje. Het komt uit de film. Nou goed, daar heb ik al te veel gezegd. Je hoort er zo meteen meer over. Blijf lekker luisteren. En mocht je trouwens reactie willen geven, 06-573-2803. Ik geef het maar even, dat telefoonnummer, dat appnummer eigenlijk van Omroep Brabant, wat je straks nodig hebt voor de platen die in de ultieme Bonte 50 moeten.

0: Zij heet Miley Ray Cyrus en het is The End of the World. En daarvoor hoorde je ook nog voorbij komen de Jacksons met Can You Feel It?
1: Het koffertje van Mol.
0: Sloten gaan steeds gemakkelijker over. Slotjes is eigenlijk een beetje versleten. Het is een oud koffertje. Slotertjes niet meer nodig, want er zit ook zoveel in en het wordt steeds voller. Dus je begrijpt dat hij een beetje uit zijn voegen komt. Het gaat uit zijn voegen. Het hele koffertje is maar een klein koffertje, maar er zit wel heel veel in. Er zit een romantisch liedje in van de Bee Gees in dit geval. Het wordt gebruikt in de film Saturday Night Fever. En het mooie wil dat ze het hebben opgenomen in Honky Chateau. Dat was een Frans kasteel waar ook Elton John zijn plaat had opgenomen. En die Bee Gees dachten, nou, dan moeten we er ook naartoe, dat zal wel goed zijn. En niet weten waar ze terecht kwamen. Ze kwamen in een bouwval terecht. Maar ja, er stond wel een studio, alles werkte nog. Dus toch maar geprobeerd. En Elton John had er gezeten, dus dat was er ook wel een soort voorbeeld, een soort boegbeeld voor de Bee Gees. Het liedje wat eigenlijk bedoeld was voor Yvonne Anyman. Ze zou in de film terechtkomen met het liedje If I Can't Have You. Nou, maar ze zou ook nog het liedje zingen How Deep Is Your Love. Maar de producent van de film die zei van nee, ik denk dat het beter past bij jullie zelf, bij de Bee Gees zelf. En zo werd deze plaat, dit lied, een romantisch liedje. Ga ervoor zitten, stel je open, werd het een hit dankzij de film.

Het kan voor de liefhebber de meest perfecte orale bevrediging zijn die je maar kunt treffen. I can get no satisfaction, want het zijn wel de Rolling Stones die je hier even wisten te bevredigen met een oud liedje. Aan het einde van, bijna het einde van het eerste uur Brabants Bond voor vandaag, zometeen tweede uur en het derde uur nog, inderdaad, we zijn onderweg, gaan de winnaar van Cynical de Raven-vlucht bekendmaken, meevliegen over dat vliegveld, even daar.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
11: SVK Benelux.
10: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
12: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt een plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op dat zonnetje hoeven we niet lang te wachten. Ewen de Hart van de ANWB, goedemorgen.
3: Hey.
2: Hallo dan.
3: Hey, hoe is het met jou, jongen?
2: Ja, lekker, dankjewel.
3: Nou, dan verkeersinformatie. Er is net een ongeluk gebeurd op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. En de weg is dicht bij knooppunt Klaverpolder. Dus dat zal wel impact hebben zometeen. Op de A58 Tilburg richting Breda gaat het langzaam bij Ulvenhout. 5 minuten vertraging. En de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen België en Eersel. 2 kilometer file en de vertraging 10 minuten.
2: Hartelijk dank, dames en heren. Dag, hoi.
3: Dag, hoi.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Reis Specialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tony's Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
23: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
22: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
24: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
25: Luister vanaf vrijdag.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: maanden benemend als je ervan houdt. Als je het mooi vindt. Deze Take My Breath van The Weeknd.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: En daarvoor met Ongekende Vrijheid voor je gedraaid. Sweet Freedom, dat was Michael McDonald. Op dit moment weer actief en af en toe wat radioactief. Is weer bekend bij de Doobie Brothers. Wat de Doobie Brothers achter zich gelaten. Maar de Full Beliefs was een grote hit. En dat speelt hij en zingt hij weer met de mannen van weleer. En dat is buitengewoon succesvol. En ik zou haast denken dat er nog een nieuwe plaat aan komt. Maar ik ben niet paranormaal, nee, was ik het maar. Dus we moeten daar nog een beetje geduld voor hebben. Zometeen toch eens even luisteren naar de nieuwe fragmenten voor de Bond Ultieme 50. Je hebt ze al eerder vanochtend kunnen luisteren bij Jordi. Ze komen zo meteen nog een keer langs.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
0: Het zijn grootheden die zitting nemen in de Ultieme Bond de 50. Zo ook vandaag, deze week kennismaken met Celine Dion. En de grootste platen van haar. En dan is de bedoeling dat je uit al die liedjes er eentje haalt. En dat wordt dan de meest ultieme. En die mag plaatsnemen op het hoofdpodium van de Ultieme Bond de 50. En dat podium dat wordt gedeeld door 50 andere iconische grote artiesten. En zij, Celine Dion, hoort daarbij. Straks de fragmenten nog een keer beluisteren, dat heb ik je beloofd. Dus dan kun je gaan stemmen. En misschien, als je het uit je hoofd kunt, mag dat ook al op My Heart Will Go On uit de film The Titanic. En die andere die er tegenover staat is Think

0: Later zou het introotje van dit liedje nog een keer een remake worden voor Angie Stone. Die heeft nog een plaatje beter te maken en dat weer gebruikt. En dat wordt dan ook weer een hit en zo. Dus zo blijft zo'n liedje toch nog langer leven dan we denken. Die OJ's, het origineel met Backstabbers.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme Bonte 50.
1: Wat is de grootste van deze twee als je het voor het zeggen hebt? Wat is de meest iconische? Wat is de meest aansprekende? Wat is de meest lekkere? Wat is de meest leuke van deze twee? My Heart Will Go On of Think Twice? Dat wil ik van je weten. 06-573-28203. Nou, dat weet je wel inmiddels, hè? En ik ben heel benieuwd waar je mee komt. En de stemmen worden opgeteld. En je raadt het al, liedje met de meeste stemmen gaat naar de finale komende donderdag.

0: High Hopes past wel een beetje bij datgene wat je dan verwachten kunt. Want je hebt je afgelopen week kunnen opgeven voor Sandy Cole, voor die vliegshow. En straks, na 12, dan gaan we de winnaar bekendmaken die met zo'n klein vliegtuigje meevliegt. Misschien wat aerobatics uitvoert en wellicht vanaf de lucht, vanuit de lucht, een prachtige omgeving kan zien daar bij Sandy Cole in België. En degene die dan dat heeft gewonnen, die wordt straks bekendgemaakt en wordt gebeld. Dus het is wel zaak, als je jezelf hebt opgegeven, dat je in de buurt van je telefoon zit en dat je hem oppakt. Het is alvast een hele kleine waarschuwing. Verder zeg ik er nog niks over. Nick de Vries, wat zit er nieuws?
1: Ja, onder andere dat er een dode vrouw is gevonden in een huis in Sprangkapelle. En in Turkije liep een balletvoorstelling niet helemaal zoals de bedoeling was.
2: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen. Voor deskundig advies naar Pijnenburgschoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
3: Voordeelhaartjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all inclusive, al voor €223,50.
4: Voordeelhaartjes.nl. Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
0: Eerst maar eens even naar het verkeer voordat we naar het weer gaan en het nieuws. Hoe staat het ervoor dan, Erwin?
6: Nou ja, er staat een file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Knopend Klaverpolder. 5 kilometer, kwartier vertraging. Ook richting Breda staat op de A16 6 kilometer file en een kwartier vertraging vanaf Dordrecht. En dat komt door een ongeluk op de A17 met 2 vrachtwagens en een auto. De weg is helemaal dicht al bij Knopend Klaverpolder tot aan Moerdijk. En verkeer richting Roosendaal rijdt om via Breda, via de A16 en de A58. Hoe lang dat moet duren is onbekend. Verder nog een file op de A58 Tilburg.

0: Idee zijn er meerdere betrouwbare bronnen in de voetballerij die bevestigen dat er een akkoord is op hoofdlijnen. Sabari was op persoonlijk rond en ook de club zouden er nu bijna uit zijn. PSV krijgt voor de Belgische aanvaller een bedrag dat kan oplopen tot 55 miljoen euro. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daarbij zouden, ik zeg trouwens Belgische aanvallen, maar volgens mij klopt dat trouwens niet. Maar goed. Rusland heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïense hoofdstad Kiev. Daarbij zouden 4 mensen om het leven zijn gekomen en zo'n 20 mensen gewond zijn geraakt. Bij de aanvallen werd ook een historisch kloostercomplex geraakt. Je hoort NOS-correspondent Christian Pauwen.
1: Ontzettend belangrijke plek voor de orthodoxe kerk, 1000 jaar oud. In de Oekraïne zijn ze een hoop gewend. Zijn er in het verleden ook al aanvallen geweest op kerken, maar dat Rusland ook nu deze, ja, echt een van de meest heilige plekken voor de orthodoxe kerk aanvalt, ja, dat is toch echt wel een shock.
0: Bij aanval op de stad Kharkiv kwamen 5 mensen om het leven. Balletvoorstelling in Turkije is niet helemaal gelopen zoals de bedoeling was. Een kat liep ineens het toneel op en verstoorde de voorstelling. En dat gebeurde precies tijdens een scène waarin de hoofdrolspelers doodgaan. Maar ja, door die kat moest iedereen juist heel erg lachen op dat moment. Nou, de acteurs die hadden nog geprobeerd om die kat te negeren. Dat lukte niet, ook omdat het dier onder meer aan de haren zat van een van de hoofdrolspelers. Omdat die kat uiteindelijk zo de show heeft gestolen, kreeg hij wel aan het eind nog een applaus van het publiek.
2: Ja, schat, maar kan toch gebeuren? Is er ook
0: wel, ja, nou ja, zo is het. Ze gingen er wat dat betreft ook losjes mee om. Ja, het is leuk. Het zijn beelden te zien, dat is wel grappig.
2: Leuk bericht. Oké, Nick, dankjewel. Een fijne dag verder. Ja. Zometeen toch even een keer luisteren voor het gevoel, voor het idee, na 2 liedjes van Celine Dion. En dan een keuze maken. De definitieve keuze van vandaag. Hoe gaat het met je? Heb je een beetje een leuk weekend gehad? Hebben we dat niet gevraagd aan je, toch? Hoe staat het in het leven? Is je leven een rollercoaster? Moet het niet zo zijn dat het water altijd een beetje kabbelt, dat het een beetje heen en weer gaat? Als stilstaat is het niet goed, hè? Krijg je alg. Life is a rollercoaster. Ronnie Keating. Hey, baby.

0: Oh, dan zit het altijd goed. Als je maar de liefde gebruikt. Of het nou om de muziek gaat. Of het gaat over je leven. Of het gaat over je passie. Als het maar liefde heeft. Liefde ook voor Celine Dion. Maar welke?
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme bonte 50.
1: Maak een eerlijke keuze. Dat is het allerbelangrijkste. Dat geldt voor alles. Eerlijk zijn. Tegenover jezelf en tegenover alle medekandidaten die ook stemmen. En dat je niet gaat zeggen, nou, ik denk wel, ik stem op nummer 2 omdat misschien 1 gaat winnen. Of ik stem op 1 omdat 2 gaat winnen. Nee, het gaat erom dat je met je hart een stem geeft. 1, my heart will go on. En 2 is think twice.
2: Presenteert
0: een nieuwe plaat die je moet horen.
2: En dit
0: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
1: Sinds afgelopen vrijdagmiddag is dit voor deze hele week de tipplaat. Chaotic, Dame I Think I Love You 2.0.

0: dat vind ik toch wel bijzonder. Jarenlang geen platen meer gemaakt en nog steeds zijn er heel veel fans. Die heel trouw zijn gebleven. En die af en toe nog wel een cd'tje wil opzetten of een liedje willen draaien. En dus was er genoeg reden om de eerste keer bij elkaar te schrapen. Damn Thing I Love You 2.0. En dat is dus de tipplaat.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Met de meeste stemmen. My Heart Will Go On. Uit de Titanic. Celine Dion.

0: Spelen wel terug.
1: En MP3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Wie zit er nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
15: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7... de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbal-international Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Het verkeer in Brabant, hoe staat het ervoor, Erwin de Hart?
19: Nou, het is niet best op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Er is een ongeluk met twee auto's en een vrachtwagen bij Moerdijk gebeurd. En daarom is de weg al bij knooppunt Klaverpolder met de aansluiting met de A16 afgesloten richting Roosendaal. Dus omrijden geblazen via Breda, via de A16 en de A58. Een en ander leidt tot een file op de A16 vanaf Breda naar Rotterdam. Met een kwartier vertraging tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder staat een 7 kilometer file. Richting Breda vanuit Rotterdam tussen Dordrecht en Klaverpolder ook 7 kilometer file. Maar daar is de vertraag nu 5 minuten.
18: Oké, dankjewel. Als je jezelf hebt opgegeven voor een rondvlucht boven San Nicole met de Raven, het Raven team, zorg dan dat je zometeen bij de telefoon zit en dat je hem oppakt.
20: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
21: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
24: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
25: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
26: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
27: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
28: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
29: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis in je koeker. En ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
28: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
30: Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
31: Luister vanaf vrijdag.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
31: Brabants Bond en Bermol.

0: een beetje vraag naar de bekende weg. Wij mannen weten dat vaak wel. Who's the boss? In dit geval waren het de Braxtons.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Ik heb je gewaarschuwd. Zometeen nog één liedje draaien. Zometeen, en dan ga ik iemand bellen. De winnaar voor Raven, Team Raven. Dat zijn de Engelse stuntvliegers. Aerobatic is het tijd. Het is stuntvliegen. Aerobatics voeren ze uit. En zij geven de show op Sandy Cole. En daar zijn we met volle aandacht aan bezig geweest. En daar gaan we nog een keer bij terugkomen. Want we houden je op de hoogte. We praten hierbij. En het is een beetje Brabant en België. Het is hier net over de grens. Dus het valt allemaal reuze mee. Maar wie, oh wie stapt er zometeen in dat vliegtuig?
2: Koffie in je hand. Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabant.

0: dan? Ja, het is zover. Oké. Nou, zeg, ik hoop dat je bij de telefoon zit. Ik hoop dat je hem kunt oppakken. Want ja, dat is ook nog wel een dingetje, vind ik. Maar, nou, ja, oké. We zijn niet te flauw. Even kijken waar hij dan over gaat. En wie zich heeft opgegeven en gaat meevliegen. Nou, dat gaat dan meteen niet goed. Pak de telefoon nog niet op. Probeer het nog een keer. Oké. Check. Het is wel belangrijk dat je de telefoon echt oppakt als je jezelf hebt opgegeven. Want anders wordt het toch een beetje lastig. Ik vind het ook al fair dat je jezelf even meldt en wie je bent. Nou, probeer nog één keer in te toetsen. En echt oppakken. Ja, hij wordt weer weggedrukt. Oké. Dan hou ik het nog even voor me.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: We zijn overal.

Single Sharky in the Good Heart. 180 keer gebeld. Hij pakt toen niet op. Is wellicht druk, buiten bereik, wie zal het zeggen. Maar de winnaar is geworden. Ik vind wel dat we het dan toch moeten doen. Dus dat is, even kijken. Pierre Braber komt uit Rijen en is de winnaar. Dus we gaan kijken of we contact met hem kunnen krijgen. Als we geen contact met hem kunnen krijgen, dan gaan we gewoon naar iemand anders toe. Dan gaan we nog een keer de grote hoed pakken en dan gaan we nog een keer iemand eruit halen. En die krijgt dan die vlucht, want het betreft al vrij snel komende woensdag. Pierre, gefeliciteerd sowieso.

0: Pierre. Try again.
1: Pierre.
0: Pierre.
1: Pierre. Sorry, Hubert.
0: Hoe dan? Hoe dan? Ik zit een fucking oud nummer te bellen.
1: En ik dacht dat jullie op de hoogte waren. Jullie hebben ook maar een nieuw nummer gekregen. En ik, volgens mij naar de firma toe, waar ik die lijst in moest stellen, staat ook mijn nieuw nummer bij.
0: Ja, ja. En we hebben je oude nummer gekregen. Maar in ieder geval, ja, toch even nog één keer weg, gauw.
1: Yes.
0: Gefeliciteerd, yes. Je gaat vliegen in ieder geval. Ik denk van, ik moet toch nog even een keer proberen. Oh, en maar goed dat je hebt gereageerd via de app, want ja, want anders zou het echt mis zijn gegaan.
1: Ja, nee, u bent vaste luisteraar.
0: Ja, dus woensdagmiddag, hey, jezelf inriemen, want je gaat vliegen. Veel plezier.
1: Dankjewel, Hubert. Fantastisch.
0: Houdoe. Fantastisch. Hoi.

0: Kijk een beetje uit voor de glazen. Kan zomaar misgaan. Sugar Baby Love van de Rubettes. Paul da Vinci, die Rubettes, dat waren gewoon muzikanten. Door een platenmaatschappij bij elkaar gezet. En die zeiden van, ja, er moet ook wel een zanger bij. Toen hebben ze Paul da Vinci gevonden. En die is mee gaan doen. Maar eigenlijk was het gewoon een geformeerde groep om een beetje geld bij elkaar te krijgen. Niet wetende dat ze zoveel succes uiteindelijk zouden hebben. Zo, Jasper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het met je?
1: Goed.
0: Spierpijn?
1: Nee, valt eigenlijk reuze mee.
0: Ja, je bent een soort tocht heb je gedaan in je eentje, in een tentje, op de fiets.
1: Ja, zeker. Ik ben 3 dagen door Ardennen gaan fietsen.
0: Ja, wat was dat? Had je even tijd nodig voor jezelf?
1: 30 is crisis, denk ik.
0: Ja, is het zo? Ja?
1: Ja,
0: loop je tegen allerlei dingen aan?
1: Nee, het viel mee, maar het was wel even lekker.
0: Ja, was confronterend wel?
1: Natuurlijk, altijd. Ja.
0: Wat was het meest confronterend?
1: Dat ik in een plensbui reed, door de modder en in een modderplas viel.
0: Ja, dat is gewoon een beetje fysiek. Maar geestelijk heeft dat nog wat opgeleverd?
1: Nou, toen dacht ik wel, waar ben ik mee bezig?
0: Ja, en?
1: Ja, fietsen was het antwoord.
0: Ja, toch weer gewoon fietsen. Ja. Okay. Nou, je hebt het goed volgehouden, trots op jezelf.
1: Zeker.
0: Oké, wat zit er in het nieuws?
1: Ja, er is een dode gevonden in een huis in Sprangkapelle. Vertel ik je zo meer over. En het is misschien slim om toch even goed je telefoon te controleren.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: Erwin de Hart, hallo.
5: Ik meld me met de afsluiting van de A17 weer. Hè. De A17 van Dordrecht naar Roosendaal is helemaal dicht, al bij knooppunt Klaverpolder tot aan Moerdijk door een ongeluk. Omrijden via Breda via de A16 en de A58. Op de A16 staat richting Rotterdam een file vanaf Breda-Noord tot Klaverpolder, 7 kilometer. Op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, 7 kilometer file. En de vertraging is een kwartier.
0: Oké, dankjewel. Later weer. Dag, Erwin.
6: Omroep Brabant.
0: Het weer voor vandaag. Nou, het is al een klein beetje aan het opklaren, voor zover ik dat kan beoordelen, mag beoordelen, want ik ben geen wetenschapper, dementiejockey. Maar het ziet er al wat beter uit. En vanmiddag wordt het wat zonniger en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Maar je hoort zo meteen weer Plaza en dan weten we precies hoe het ervoor staat. Nu eerst even het serieuze nieuws, Jasper.
1: Ja, goedemiddag. De politie is bezig met een groot onderzoek naar de vondst van een dode vrouw in een huis in Sprangkapelle. Je hoort onze verslaggever Evie Hendricks.
7: Het lichaam van de vrouw werd rond 4:30 vanochtend gevonden in het huis. De omgeving is afgezet en er is onder meer een zogenoemde PD-unit neergezet. Dat is een soort mobiel politiebureau.
1: Het is nog niet duidelijk of de vrouw is vermoord. De politie wil ook nog niks zeggen zolang het onderzoek bezig is. Militair is vorig jaar gewond geraakt na een explosie op vliegbasis Woensdrecht. Het ging mis toen tijdens een afscheidsfeest gasflessen in een vuurkorf werden gegooid. Dat schrijft de krant Trouw. De militairen zouden te veel hebben gedronken. De krant deed onderzoek naar ernstig wangedrag van militairen nadat ze alcohol hadden gedronken. Het Openbaar Ministerie zegt dat ze de boel onderzoeken. Mensen kunnen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen met de trein. Het speciale abonnement is bedacht toen de benzine- en dieselprijzen enorm stegen, zegt staatssecretaris Annette Bertram.
8: We proberen eigenlijk iets slims te doen om en meer mensen in de trein te krijgen en in een periode dat je weet, het is ook duur voor gezinnen, want het is vakantieperiode, je wil uitjes maken. En als dat lukt met dit ticket, dan denk ik, nou, dan hebben we in ieder geval 2 vliegen en 1 klap.
1: Ja, het onbeperkt reizen geldt alleen in de zomer en in de daluren. Wel onhandig, want door een storing bij NS kan je op dit moment het abonnement even niet bestellen. Veel mensen die doen het. Een app downloaden als je bijvoorbeeld naar een festival gaat of als je ergens op vakantie bent en een app nodig hebt om te parkeren. En zo gaan ze maar door. Veel van die apps die krijgen op een gegeven moment geen update meer. En volgens het blad Panorama vormen juist die apps een enorm beveiligingsrisico. Want die verdwijnen dan wel uit appstores, maar niet automatisch van je telefoon. En omdat ze dus ook nooit meer een beveiligingsupdate krijgen, kunnen hackers via zo'n app een stuk makkelijker hun slag slaan. Volgens TechExpert zou je eigenlijk iedere 3 maanden even al je apps op je telefoon moeten checken. En zie je er dan eentje die je nooit gebruikt, gooi je hem dan echt van je telefoon af.

0: met dingen waar precies, ik nooit meer wat mee doe.
1: Je denkt, soms, probeert soms een leuke app of zo. Dan denk je, nou, is toch niet helemaal wat ik wil.
0: Ja.
1: Maar als je dat wachtwoord kwijt bent en ook je e-mail, welke e-mailadres heb ik dan gebruikt? Ja, dan zit je er eeuwig aan vast. Dus ik zwerf eens rond op Snapchat wat ik niet wil. Nou, en niks meer eens rondzwerven.
0: Nee, ja, er gaan niet allerlei foto's van je rond. Je hebt geen idee. Zeker.
1: Nee, precies. Nee. Maar goed, als je de Snapchat bekijkt, ik ben er wel beter op geworden live.
0: Zeker.
1: Al foto's.
0: Dat zeker. Goed maar, opgedroogd, zeg maar.
1: Ja, het gaat de betere kant uit. Maar ik ga het dankje, Jasper.
0: Tuurlijk.
1: Oké, dag, tot later weer. Dat ben ik, wat zometeen zoals beloofd. Weer plazen, ze zijn er al. Ik ga zo meteen even met ze praten. En dan even kijken van hoe laat dan...

0: ergste is als iemand niet meer tegen je praten wil. Als iemand je negeert. Of als iemand met je praat en eigenlijk niet met je praat, maar wel praat. Snap je dat er niks wordt uitgewisseld? Dat is heel erg, vind ik altijd. Talk to me van Damiano David en Tila. We hebben elkaar weten te vinden. En zo weten wij ze nu en dan ook beren te vinden, die praten ook. Dat is heel goed. Ja, die weten heel wat te vertellen over het weer. Zeg, Berend, het lijkt erop hier, maar ik ben geen deskundige, ik heb het al eerder vermeld, dat het een beetje aan het lichter worden is. Klaart een beetje op.
1: Dat klopt inderdaad. Ja, ja, ja. We hebben op dit moment dus nog wel te maken met wat bewolking over Brabant. Maar zoals je zegt, is die bewolking dunner aan het worden en de komende uren verwacht ik dat die zon overal door gaat breken. Dus er staat echt nog wel flink wat zon op het programma vanmiddag, bij temperaturen die nog op gaan lopen naar lokaal misschien wel 20 graden. Dus ja, dat is natuurlijk nog steeds niet heel warm voor de tijd van het jaar. Maar wel ietsje warmer dan afgelopen weekend. Maar we staan toch wel aan de voorramen van een grote weersverandering. En dat is natuurlijk goed nieuws voor mensen die een beetje zin hebben in wat zomerwarmte. Het begint eigenlijk morgen een beetje, want er gaat de wind draaien. En we krijgen vanaf woensdag dan te maken met opvallend warme lucht vanuit Zuid-Europa. Er wordt dus met een zuidelijke windrichting aangevoerd. Morgen krijgen we te maken met temperaturen die lokaal misschien al wel een zomerse 25 graden kunnen gaan aantikken in het zuidoosten van de provincie. De dag verloopt dan overal gewoon droog met flink wat zon. Vanaf woensdag

0: gaat de temperatuur echt flink oplopen. Woensdag verwacht ik zo'n maxima van 27, misschien wel 28 graden in Brabant. Wederom, flink wat zon. En donderdag, dan wordt het zon overgroter en kunnen we zeer lokaal misschien wel die tropische 30 graden gaan aantikken. Dus het wordt echt een stuk warmer deze week. Ja.
1: Een mooie vooruitzicht, Berend. Ik heb niks te vragen daarover. Het is goed, denk ik zo, hè?
0: Nou ja, als we. Ja, dat.
1: Tenzij je zegt van nou, ik moet er nog een kleine kanttekening bij maken, heb ik niet verteld. Want anders gaan we door.
0: Nou, nee, dit wordt gewoon echt wel een zomerse week. Vrijdag kan het wel benauwd worden met temperaturen die lokaal misschien wel 33 graden aantikken. Later op de dag mogelijk onweer. Maar goed, voor de details is het natuurlijk nog wel veel te vroeg. Dus laten we daarvoor maar gaan genieten van volop zon. Met elke dag wat hogere temperatuur.
1: Gaan we doen, Berend, dankjewel.
0: Doei, doei.
1: Dag, hoi.

0: Het blijft een lekkertje, deze Blue Sweat Shoes van Elvis, die nog lang niet dood is.
1: Gezellig, zeg.
0: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Was je weekend een beetje een leuk weekend gehad?
1: Ja, was lekker. Lekker asperges gegeten weer. Daar word ik altijd heel vrolijk van. Ja. Ik had zelf een bolognese sausje gemaakt, waar ik ook heel vrolijk van. Kortom, het draaide veel om eten en daar word ik heel vrolijk van.
0: Ja, is er verder nog wat gebeurd in je leven, los van het eten?
1: Oh, ja, met een kind gebeurt er altijd wel wat, hè.
0: Oh, oké. Okay.
1: Grote bult op zijn kop, was van de bank afgeflikkerd.
0: Oh, de bank.
1: Ja, dus er gebeuren daar al dingen. En gaat hij ook voor de deur liggen als zijn moeder net binnenkomt? Weet je, tok, nog een blauwe blauw bult erbij.
0: Waarom gaat hij voor de deur liggen? Weet
1: ja,
0: wil je
1: kind van 2,5, ja, wat wil je daarmee?
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus, I don't know. Maar goed.
0: Maar het was wel een weekendje waarbij je wel zo... Er gebeurde wel wat.
1: Er gebeurde wel wat. Bij jou?
0: Nou, het was allemaal niet zo spannend.
1: Echt niet?
0: Nee, het was niet spannend.
1: Had je niet nog gevlogen? Had ik al...
0: Nee. Ik zou gaan vliegen, maar er stond te veel wind. Ah. En die helikopter van mij, die kan er niet tegenop.
1: Nee, dat is niet handig.
0: En dan moet ik een hele dure helikopter van een paar miljoen. Die kan er wel tegenop.
1: Ja, misschien een crowdfunding starten.
0: Ja, dat zou kunnen. Maar goed, ik zit nog te wachten op het feit dat energierekening omhoog is, dat we worden gecompenseerd door de regering. Maar dat gaat niet gebeuren.
1: Nee, voorlopig niet. Nee.
0: Wat ga je doen zometeen?
1: Zometeen ga ik natuurlijk weer het WK mooie liedjes houden. Ja, dan mag je stemmen. Nou, dat mag eigenlijk nu al. Duimpje omhoog voor Spanje of duimpje naar beneden voor Kaapverdië. Ik kom met iets. Dat beloof ik. Of Spaans op Kaapverdiaans.
0: Okay.
1: Ja?
0: Het klinkt veelbelovend. Uitdagend ook, zou ik haast willen zeggen.
1: Okay. Ja.
0: Veel plezier zometeen, Koen.
1: Dankjewel.
0: Een mooi programma maken.
1: Morgen
0: ben ik er weer om 10 uur. Maar er is nog veel te gebeuren hier. Dus veel plezier allemaal. Nee,

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.

0: vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Ik heb heel veel buikpijn.
2: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
3: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
7: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
8: Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Daarvoor Erwin bij de ANWB. Er is volgens mij genoeg te melden, of niet, vanaf de weg?
10: Jazeker. Er is nog steeds een ongeluk dat de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht houdt bij knooppunt Klaverpolder tot aan Moerdijk. Dus maar omrijden dan via Breda, via de A16 en de A58. Op de A16, maar dan vanuit Breda, staat een file bij knooppunt Klaverpolder door dit allemaal. 5 minuten vertraging, 4 kilometer op de A58 Eindhoven-Tilburg. Een 30 minuten vertraging tussen Best en Broegestel. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Op de N65 Tilburg richting Den Bosch staat een file van 2 kilometer... tussen afrit Haren en afrit Comfort. Een 15 minuten vertraging.
9: Dankjewel en tot over een 30 minuten... want die kunnen we bijna met zekerheid dan in gaan tekenen. In dat 30 minuten gaan we zo nog een strijdje uitvechten. Dat doen we met eenzelfde strijd die vandaag op het WK speelt. Vanavond speelt namelijk Spanje tegen Kaapverdië en ik wil van jou weten, wordt het Spanje of wordt het Kaapverdië? Laat het mij eens eventjes weten. Spanje, duimpje omhoog. Kaapverdië, duimpje naar beneden.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
12: ANWB en gaan. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Dit is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, twee bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
17: Por favor.
15: Proost. Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
18: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
20: Voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
21: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
22: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
23: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
24: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
25: Luister vanaf vrijdag.
24: Dit is Omroep Brabant. Met nu
25: Wijn in de Middag. Koen Wijn. Woe!

0: Sheeran.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Welcome aboard. Ed Sheeran dus met The A-Team. Wat helemaal niet gaat over Murdoch, Hannibal, BA en Face. Nee, in tegendeel, het gaat over heroïne. Ja, want dat is een A-drug in Engeland. En dat meisje waar die over zingt, die zat dus in het A-Team. Die gebruikte heroïne. Heel treurig eigenlijk. En daarvoor Let's Get Loud, Jennifer Lopez in 99 op het album verschenen, in 2000 uitgebracht. Dus goede kandidaat om ook te verschijnen in ons Zero's Weekend vanaf aankomende vrijdag. Dus op Omroep Brabant. Dat sowieso. Maar nu... ben je een beetje zwanger geworden van het voetbal gisteren? Of viel het toch tegen? Nou, bij mij viel het wel een beetje tegen, moet ik zeggen. Ik had gehoopt dat ik er met deze wedstrijd echt in zou komen. Is niet echt gebeurd. Ja, het is natuurlijk niet echt heel leuk om naar het Nederlands elftal te kijken. Spelen niet heel sprankelend voetbal. Die Summerville, vond ik dan nog wel leuk, weet je wel. Die ken je nog niet zo goed. Maar ja, Frenkie de Jong is toch de beste speler van het Nederlands team. Maar die doet alleen maar balletjes ophalen en breed geven. Dat weten we, maar toch. Ja, het zijn niet meer de Snijders, de Robbins, de Van Persies... die opeens iets geks doen waarvan je denkt, wow, vet. Maar goed, laten we het niet te snel allemaal begraven. Dat zou wel heel Nederlands zijn. Maar ik heb natuurlijk ook mijn parallelle WK lopen hier bij Wijn in de middag. En daar heb ik jou voor nodig. Want zometeen om 6 uur is de wedstrijd Spanje tegen Kaapverdië. Kaapverdië zit ook nog wel wat Nederlandse invloeden in. Spanje natuurlijk topfavoriet. Maar de vraag is aan jou, waar ga jij voor? En ik zeg nog niet wat er nou precies achter zit. Is het een voorspelling, Koen? Nee, dat kan ik jou van zeggen. Nee, dat is het niet. Ik doe geen poeltje of zo. Nee, helemaal niet. Nee, ik doe iets anders. Ik heb natuurlijk een muziekprogramma. Dus ik zal wel iets met muziek gaan doen. Maar jij moet me even helpen. Laat weten, waar ga jij voor? Ga je voor Spanje? Dan stuur je een duimpje omhoog naar 06573-28203. Of ga je voor Kaapverdië? Dan stuur je een duimpje naar...

afgelopen donderdag geluisterd, dan weet je wat ik ermee ga doen. Zo niet, dan is dat misschien nog een verrassing. Nou, dan kom ik daar zo meteen wel op terug. En je hebt nog 3 minuten om jouw stem te laten horen en daarna die tussen aanhalingstekens verrassing. Eerst deze.

Robert Palmer, Bad Case of Loving You en Dr. Doctor, want die werd geroepen. Nou, ik heb jou net geroepen en gevraagd van waar kies je voor? Ga je voor Spanje of Kaapverdië? Want die spelen vanavond om 6:00 tegen elkaar op het WK. Ik heb er niet bij gezegd waarom je dat moest laten weten, maar dat ga ik nu uitleggen. En let goed op, want dit gaat dagelijks gebeuren. Ik pak vaak de 6 of de 9 uur wedstrijd, dus iets wat je vanavond nog gaat zien. En daar ga ik iets muzikaals aan koppelen. Jij kiest en dan pas maak ik bekend welk muzikaal iets ik aan de winnaar heb gekoppeld. En soms is dat een hitje uit de hitlijst van dat moment in dat land. Of soms wordt dat iets ouders. En vandaag reizen we af naar Madrid. Want er is in meerderheid gekozen voor Spanje. We gaan naar de straat Rios Rosas, nummer 54 om precies te zijn. Een appartementje daar in het noorden van de stad. En daar wordt de groep Mecano beroemd. Schrijven daar diepgravende teksten. Maar wat is nou dat ene liedje wat zo bekend van ze is? Hijo de la Luna. Het liedje dat vertelt het verhaal van een zigeunerin die graag een zigeuner wil trouwen. En ze richt zich in het gebed tot de maan. Die wil dat wel fixen voor haar, maar ze wil daarvoor haar eerste kindje in ruil. Ja, vreemd. Maar toen ze besloot dat niet te willen doen, kreeg ze een albino. Ja, de maan die greep in. Wit haar, rode ogen, witte huid. De man die was woest en vermoedde dat de vrouw was vreemd gegaan en vermoordde haar. Het kind liet hij achter in de bergen. En de maan die zorgt daarna voor het kind. Daarom Zoon van de Maan. En het is zo'n verschrikkelijk mooi liedje dat je daar vandaag voor hebt gekozen. Oh ja, de meerdere duimpjes gingen omhoog voor Spanje. Niet Kaapverdië, maar Spanje.

0: Welcome inside. En dat is hij al. Want zometeen eerst Jasper, maar dan... Het goede doel. En weet je wat? En deze doe ik er ook even bij. Had ik lang niet gehoord en komt uit de Zero's, weet je. En dat zit toch weer voor aan dit geheugen. Dankzij het Zero's Weekend. Max zei het al, eerst Jasper. Met het nieuws, wat zit daarin?
1: Nou, Diederik Gommers, de IC-arts, die is ondervraagd tijdens de coronaverhoren. En er zijn mensen die tienduizenden euro's krijgen om het WK voetbal te kijken.
2: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Zilvermeel maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
3: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
4: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
5: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
4: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
2: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Zilvermeeuw.nl.
0: Erwin bij de ANWB. Het was net opvallend druk, is het dat nog steeds?
6: Ja, maar er komen betere tijden. Kijk. Op de A17 Dordrecht-Roosendaal is nog steeds de weg dicht bij Knoopend Klaverpolder tot aan Moerdijk door een ongeluk. Omrijden via Breda dus, via de A16 en de A58. Op de A16 Breda-Rotterdam, daarom 9 kilometer langzaam rijden. Tussen Knoopend Zonzeel en Dordrecht een kwartier vertraging. Er staat ook een kapotte vrachtwagen op de rechterrijstrook. De A58 Eindhoven richting Tilburg. Door een kapotte vrachtwagen nog steeds 25 minuten vertraging tussen Best en Moerengestel. 9 kilometer file en daar komt hij. De weg is vrij.
2: Omroep Brabant.
0: Dankjewel Erwin. Eens kijken naar het weer. Steeds meer ruimte voor de zon vanmiddag. Al is het op veel plekken nu nog bewolkt, maar hij gaat er doorheen komen. En ook dan wordt het een graad of 20. Het nieuws krijg je van Jasper.
1: Goedemiddag. Agenten die liepen gisteravond met kogelwerende vesten door Oosterhout. Een bewoner zag iemand rondlopen met iets dat leek op een vuurwapen. Belde meteen de politie. Die gingen uit van een ruzie waar wapens bij betrokken waren. Nadat agenten meerdere mannen hadden gecontroleerd, vonden ze pepperspray en een nepvuurwapen. De mannen zijn allebei opgepakt. Vanochtend vloog er een politiehelikopter boven Eindhoven op jacht naar een gestolen BMW. De eigenaar die had aangifte gedaan van diefstal. En de politie kwam meteen in actie. Met meerdere eenheden werd de BMW klem gereden. De twee bestuurders die zijn opgepakt. De eigenaar die heeft zijn auto inmiddels weer terug. Bij de coronaverhoren was het nu de beurt aan IC-arts Diederik Gommers. Hij zei dat het achteraf een slechte keuze was van het kabinet om de ziekenhuizen vol te laten lopen. Vooral tijdens de tweede coronagolf.
7: In de tweede golf was er een andere tactiek. Toen kwamen de economische en maatschappelijke gevolgen... stonden, denk ik, meer op de voorgrond. Je zag ook binnen het OMT werden wij heel onrustig in september... omdat we het idee hadden dat we achter de feiten aanhielpen... en dat we moesten wachten op hardere maatregelen.
1: Volgens Gommers had het personeel veel last van die keuze. De artsen vonden het moeilijk dat ze niet meer de kwaliteit konden geven... die ze gewend waren. En je hebt het vast meegekregen, het WK is begonnen. Je hebt misschien zelf ook al wel een wedstrijd gekeken. Misschien gisteravond, het Nederlands elftal. Maar waarschijnlijk kregen er toen geen geld voor. Dat is anders voor twee fans uit Amerika. Zij hebben hun droomjob gescoord. Zij krijgen allebei ruim 40.000 euro... om alle meer dan 100 wedstrijden te kijken. En dat doen ze dan vanuit een glazen kubus op Times Square... midden in het drukke centrum van New York... Moeten er wel iets voor terug doen, want tijdens het kijken moeten ze continu reageren en dan ook nog content maken voor social media. Nou, die vacature was enorm populair. Duizenden mensen hadden gereageerd. Maar ja, die duizenden die grepen bijna allemaal naast de baan. Zij moeten thuis kijken zonder dat ze iets verdienen.
8: Ik vind het zo saai.
1: Wat?
8: Het WK tot nu toe.
1: Oh ja?
8: Ik vind het zo verschrikkelijk saai. Ik kom er
1: maar
8: niet
1: kijk je ook echt alles?
8: Nee, maar dat is het juist. Weet je, het is midden in de nacht. 'S ochtends word je wakker, dan kijk je, oké. Er hangt een zweem, maar er zijn natuurlijk al tijden van macht en geld omheen.
1: Ja.
8: Infantino die daar met die beker staat. Ik denk, je bent gewoon een pleurisjong. Er is een hoop aan. Er zijn heel veel teams en heel veel van die wedstrijden... die je van tevoren al kan invullen. Het leeft nog niet. Ik vind Nederland speelt saai voetbal.
1: Maar ik heb toch het eerste half uurtje gisteren Curaçao tegen Duitsland. Wel genoten. Ja,
0: dat vond ik inderdaad
1: wel prachtig.
0: Maar daar zat iets in wat ik tot nu toe bij Nederland ook nog niet. Weet je, daar zat

0: Dat kan hadden we
1: natuurlijk ook een tijdsverschil. En het zijn pas de wedstrijden die we onthouden zijn. De kwartfinales tegen Brazilië. De halve finale tegen Argentinië. De finale tegen Spanje. Dat zijn de wedstrijden die je onthoudt. En niet, ik weet nog 2010, toen speelden we 2-0 tegen Japan in de groepsfase. Ja.
2: Ja, nee, klopt. Die kan ik me ook niet meer herinneren.
1: Wat ik wel mis, die wedstrijd tegen Japan en ook tegen Australië 2014... die keek ik in het Philipsstadion. Daarvan dacht ik wel gisteravond, was lekker geweest.
2: Ja, maar was je zo laat nog naar het Philipsstadion gegaan?
1: Nee, maar dat was toen ook wel. En dan had je eerst concert en daarna had je voetbal
2: kijken. Ja, met Guus. Ja, dat klopt inderdaad. Dat was wel waar, ja. Ja, ik weet het niet. Ik mis het nog, maar misschien gaat het wel komen. Misschien heb je helemaal gelijk.
1: Groepsfases is nooit op grote plein.
2: Als we straks in de kwartfinale zaten, hoor je wat ik zeg? Als we de kwartfinale zaten. Nou ja, maar misschien komt het
1: wel. We worden wereldkampioen.
2: Ja, met hockey. Met hockey, 100%. Zeker. De hockeydames worden wereldkampioen. Nou jongens, ik ga vanaf nu weer proberen een beetje aan mijn positiviteitsscore te werken. Dankjewel Jasper, tot over een uurtje.
1: Alle landen die het goede doel noemt, kunnen we allemaal hebben.
2: Dat denk ik ook.
3: Bijna allemaal.
2: Bijna allemaal.

0: is bijna 14:15. En de radio die is van jou.
1: 06573-28503.
0: Laat mij weten wat je wil horen hier op de radio. En het kan zijn dat ik er zo meteen al op terugkom. Ja, dat gewoon jouw plaatje er al wordt gedraaid. Waarom ook niet? Dat doe ik met alle plezier namelijk. Dus laat het maar weten via dat welbekende nummer wat je wil horen. En wellicht is het zo meteen al op de radio als ik me niet verslik. Ja.
1: 06573-28803.
0: Gebeurde, hè? Hoorde je net. Huh?

0: We wel terug.
1: En MP3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit het nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: Chris Warren, Jelly Roll, Bloodline. En zojuist komt de push van de NOS bezig met datgene wat wij al lang wisten. Dat Ismail Saibari, een voetballer van PSV, voor 55 miljoen euro verkocht wordt aan Bayern München. Ik ben nog eventjes zitten rekenen. Als ik nou ongeveer als ik met mijn inkomen, dan moet ik 917 jaar werken om 55 miljoen te verdienen. De vraag is alleen, bij wie kan ik dan blijven eten?
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja,
3: ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
5: Proost.
6: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
17: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
18: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
19: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
2: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
3: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. 2 van de 3 verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft hiervoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië en gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Daarvoor. Ik zit nog een beetje met... wij spreken elkaar af en toe natuurlijk net even voor de uitzending, Erwin. Jij zei iets tegen mij, maar dat, ik vind het eigenlijk zonde om dat niet met de hele wereld even te delen.
4: Ja, dat is... hallo. Je hebt tegenwoordig Beeld en Geluid in Hilversum, hè, waar ze eigenlijk alles over televisie en radio in Nederland bewaren en laten zien. Sinds kort hebben ze daar zo'n website. Dan kan je echt oude Radio Tour de France terugluisteren en zo. En echt heel veel dingen van vroeger op televisie ook terugzien. Ja. En er is ook een reportage over Tilburgers uit het jaar 2000, is te zien. En die heet ook Tilburgers. En er is echt... ik heb daar zelf toen gewoond. En dat is echt schitterend. Ja. Een soort tijdmachine is dat, ja.
0: Want ik heb hem even opgezocht. Want je bent er inderdaad zo. Maar ik zend met alle liefde even het linkje door. Dus zit je te luisteren en denk je... ik wil wel een linkje van die documentaire. Ik zend hem met alle liefde even door. En ik ga hem zelf ook op een zeer korte termijn kijken.
4: Dat is echt leuk.
0: Nou, top. Hey, maar dan, het verkeer natuurlijk. Want het is, er is wel wat te melden.
4: Zeker weten. Op de A2 Utrecht en Bos staat een file tussen Zaltbommel en Knoopend Empel. 7 kilometer door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Duurt waarschijnlijk nog... een uur en 3 kwartier, dus 4:15. En dan zal die file opgelost zijn. Op de A16 Breda-Rotterdam nog steeds een file tussen Zonzeel en Dordrecht 6 kilometer. Omdat de A17 dicht is van Dordrecht naar Roosendaal. Tussen Knoopend Klaverpolder en Moerdijk. Na een ongeluk aan het eind van de ochtend was dat al gebeurd. En waarschijnlijk duurt het tot 3 uur vanmiddag. Dus nog een uur. En dan kan de weg vrijgegeven worden. Omrijden dus via Breda. De N65 Den Bosch-Tilburg door een afgevallen lading. Heel veel vertraging tussen afrit Helvoort en afrit Oost. In 3 kilometer file.
0: Nou, we zijn in ieder geval weer op de hoogte. Dank ik jou zeer hartelijk. En ga ik de linkjes doorsturen van de documentaire Tilburgers op advies van Erwin de Hart van de ANWB. Dank daarvoor. Zometeen neem ik je heel even mee in mijn privéleven. Daar gebeurt af en toe hele gekke dingen. Simpelweg omdat niet alle verbindingen in mijn hersenen het heel goed doen. Hoe dat zit en wat dat is, dat vertel ik je uiteraard. Zometeen.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido. Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren... een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
11: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles.
20: Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
22: Haal nog meer uit je koekerkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
23: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
24: Luister vanaf vrijdag.
23: Dit is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Koen Wijn.
25: Wijn in de Middag.

0: vet liedje is dit van Bruno Mars. Met die trompettertjes en alles erin. Het is echt heerlijk. Je hoort het bij Omroep Brabant. Dit is Wijn in de Middag.
1: Wijn in de Middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, een hele goede middag, zei ik. Het is 13 over 2 op dit moment. 15 juni 2026. En ik stapte vanochtend mijn auto in met een zak luiers. Ja, waarom met een zak luiers? Dat is heel logisch. Als je een klein kind hebt die nog niet zelf naar de pot kan, dan doet hij het in een luier uiteraard. En we hebben dan zo'n emmer buiten staan. Gelukkig buiten zeggen we, holy shit, we stinken die dingen. Waarin we die luiers deponeren. En dan één keer in de week, één keer in de vijf dagen moet je een keer naar zo'n emmer. En ik kom daar altijd langs als ik naar het werk rijd. Dus mijn vriendin die vraagt altijd, Koen, neem jij even die luiers mee? Dan is dat helemaal goed. Dus dat doe ik eigenlijk altijd. En dus ook vanochtend. Ik heb hem zelf uit de bak gehaald. Nou, een grote prestatie voor mij natuurlijk. Nee, zonder gekheid. Ik heb dat ding zelf uit de bak gehaald. Ik heb hem samengeknoopt. En ik loop met dat ding naar mijn auto. En ik doe mijn achterklep open, gooi dat ding erin. En wat zie ik daar liggen? Nog de luierzak van vorige week. Die lag daar dus nog. Ik denk, hoe bestaat dit nou weer? Maar ja, dit is mijn hoofd. Dit is ADHD, ADD, net wat je wil. Ongelooflijk, maar dat is dus mijn hoofd. En ik heb dat, ik kan daar ook niks. En mijn vriendin die bel ik dan meteen en zeg ik, oh, je gelooft dit nooit, weet je wel. Ik stuur even een foto. Nee, hoe kan dat? Ik snap daar helemaal niks van. Maar dat kan je ook niet snappen. Ja, misschien als je het zelf hebt, dat je ook denkt, oh, maar Koen, ja, dat zou mij ook kunnen gebeuren. Of dat je iemand in de familie hebt waarbij je dat ook ziet gebeuren. Ik had het vroeger al, hè. Toen kwam de melkman nog langs bij ons, toen ik klein was. En toen moest ik altijd het melkmandje buiten zetten. Daar zaten dan die flessen in. En daar zat een lijstje bij met de nieuwe bestelling. Dus daar zette de melkman, die zette weer nieuwe melk. Nou, goed, iedereen kent dat principe volgens mij wel, hè. Maar dat deed ik dus als klein mannetje. Terwijl ik naar school liep, dan zette ik dat ding buiten en dan liep ik door naar school. Totdat ik op een dag op school aankwam met het melkmandje, had ik mijn gymtas bij de poort gezet. Nou ja, dat soort dingen. Ik ga geen advies vragen, dit gaat nooit meer over, maar ik denk ik neem je in ieder geval een klein beetje mee in mijn leven. Dit is mijn leven. Dus als ik af en toe wat waar hierover kom, of vertel ik hier iets dubbel, neem het mij niet kwalijk. Je luistert naar Wijn in de Middag met Koen Wijn. En die zit nou helemaal zo een klein beetje in elkaar.

0: Toto, Pamela, het is 2:30 en we gaan even terugspoelen.
1: Spoelen naar
0: 1994 of eigenlijk 1995. En terwijl ik je dit vertel, denk ik, goh, heb ik die nou niet 2 weken geleden gehad? Maar dit is dus mijn brein, waar ik het net over had. Soms is dat wat heftiger dan de andere keer. Maar voilà, ik doe hem gewoon en denk, hey, ik heb hem laatst ook al een keer bij gehoord. Dan is dat zo. Want dit liedje, ja, die ken je. Die ken je 100%. Als ik zeg Double Vision met Knock-In, dan denk je misschien, wow, oké. Maar als je me eenmaal hoort en ik zeg nak, nak, nakje, nak, nak, nakje, dan denk je, oh, die! Ja, een Spaans duo dat de tweede plek, moet ik zeggen, in de top 40 te pakken kreeg. Alleen Coolio met Gangsta's Paradise, die zat erboven. Maar verder was het een gigahit en daarom uit 1994. Alhoewel, toen kwam die uit, 95 in de hitlijsten. Knocking van Double Vision bij Omroep Brabant.
2: Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Op kantoor, in de fabriek of ben je buiten?
1: Je werkdag vliegt voorbij als je Omroep Brabant luistert.
2: De lekkerste muziek en vooral keigezellig.
0: Omroep Brabant, het gevoel van hier. Soms voor

Suzanne en Freek uiteraard. Als het avond is. Nu vooral aan het genieten van de dag. Want ze hebben alle tijd naar de Gelredome concerten, hè? Zometeen.

0: Gustavo Lima. Gustavo Lima. En met Ballada. Maar dat allemaal zometeen pas. Wat eerst het nieuws, Jasper, wat zit daarin?
1: Ja, een grote reorganisatie bij een Brabants vleesbedrijf. En ik vertel je zo waarom Japan gisteren extra punten heeft gescoord op het WK.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79. Voordeelhuisjes.nl.
4: Mechanica die er toe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
5: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is de situatie op de weg?
6: Nou, gelukkig op de meeste plekken prima en het rijdt overal door. Alleen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar is bij knooppunt Empel een vrachtwagen gestopt met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier.
0: Nou, dat vind ik inderdaad allemaal nog wel redelijk mee.
6: Dat valt mee.
0: Hey, ik dank je zeer hartelijk en tot later.
6: Yo. Ik ga er vanuit. Hoi.
7: Omroep Brabant.
0: Vandaag moet de zon in de middag echt zijn weg zien te vinden door het wolkendek heen. Op sommige plekken zal dat al gebeuren. En is dat zover, dan wordt het maximaal een graad of 20 maximaal dus. En dan nu het nieuws. Jasper.
1: Goedemiddag. De politie is bezig met een groot onderzoek naar de vondst van een dode vrouw in een huis in Sprangkapelle. Je hoort een van de buurtbewoners.
8: Ik heb vannacht wel wat gerommeld gehoord. Maar dat schijnt dat het traumahelikopter is geweest. Dus ik weer vanmorgen, ja, ik ben op tijd wakker. Ja, natuurlijk rol ik op zich wel een politiewagen staan. Dus en dan hoort op een gegeven moment, dat begint het rommeltje, het draaien, dat er een vrouw is overleden. Ja, en daar schrok ik wel van.
1: Nou, de politie wil nog niks zeggen zolang het onderzoek nog bezig is. Vleesbedrijf Fion heeft opnieuw een aantal bedrijven in Duitsland verkocht. Bedrijf uit Bokstel wil zich voortaan vooral richten op Nederland en de rest van de Benelux. En dat is de laatste stap in een grote reorganisatie. Eerder verkocht Fion al 3 slachterijen in Duitsland. Nadat andere landen het al hadden ingevoerd, gaat nu ook Engeland social media verbieden aan kinderen onder de 16 jaar. Volgend jaar moet dat ingaan. Australië die deed het een half jaar geleden al. En de Engelsen die hebben gekeken wat de opstartproblemen daar waren. Dat vertelt NOS-correspondent Fleur Launsbach.
9: Bijvoorbeeld tieners daar toch accounts hebben aangemaakt door te liegen over hun leeftijd of doordat ze een VPN gebruiken. Nou, daarvan zegt de Britse premier dat ze hier weer extra strengere checks daarop gaan uitvoeren. En bovendien is het ook zo dat sociale media bedrijven boetes krijgen als ze niet meewerken met het beleid van de regering.
1: Volgens de Britse overheid steunen 9 op de 10 Britse ouders het social media verbod. Na de wedstrijd tussen Nederland en Japan gisteravond waren het niet de spelers die er met de aandacht vandoor gingen, maar de Japanse supporters. Zij lieten zich weer van hun beste kant zien en bleven na de wedstrijd nog wat langer om al hun afval op te ruimen. Met zelf meegebrachte vuilniszakken verzamelden ze alle bekers en verpakkingen die er lagen. Het is niet de eerste keer dat Japanse fans op deze manier de aandacht trekken, want ook tijdens het vorige WK maakten zij wereldwijd indruk door na de wedstrijden de tribunes volledig schoon achter te laten.
10: Ja, mijn vriendin heeft ook altijd graag vluchten. Die stewardess, hè, die heeft graag vluchten naar Japan, want je hoeft geen reden meer te doen achteraf. Die maken hele vliegtuig voor je schoon.
1: Ja, dat is echt waar. Ja.
10: Die maken het allemaal helemaal, alle kussentjes liggen wel netjes, de tekens zijn opgevouwen. Het is echt bizar. Ja. Het zijn zulke nette, goed opgevoede, dat is altijd moeilijk, want het heeft veel meer kanten. Maar in ieder geval op dat gebied heel goed opgevoed.
1: Ja, maar er is alleen 1 shot van gisteravond waar ik me over zat te verbazen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik zag op een gegeven moment een shot van de tribunes.
10: Ja.
1: En dat was de Japanse tribune.
10: Ja.
1: En ik hoor alleen maar dat die tickets heel duur zijn. Hè?
10: Ja.
1: En daar zat daar een Japanse moeder met naast haar 2

0: Dit nummer is voor mij een beetje verpest. En dat komt omdat ik er iets in hoor. Ja, ik vind het een heel leuk nummer, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar ik hoor altijd hetzelfde. Alsof hij in zijn Lada stapt. Ik stap in mijn Lada. Ja, nog een keer, hè. Is dat gewoon irritant? Ja, dat hoor je dan en dat raak je nooit meer kwijt.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.
0: Dit zijn de Backstreet Boys. En I Want It That Way. Zing maar heel hard mee, want dat kan op dit liedje.

Miss Olivia Dean. Bij Omroep Brabant 10 voor 3 en The Man I Need. Dan gaan we richting een kenmerkend begin van een liedje. Klaksons van de auto's van de band Van Halen. En daarna de bas. Ik zei de bas, juist. Maar af en toe even wachten. Een debuutalbum. Running with the Devil 1978. Een demo van Gene Simmons. Die van Kiss kennen we natuurlijk wel. En de songtekst een indirect gevolg van de nummer Running from the Devil van de Ohio Players. Dit is Van Halen.

0: Brabant. Check je via de website en app.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Ron van Kan met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat het te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dank ervoor. Eens even kijken. Erik Evengroen, die heeft namelijk een aardig zicht op de weg in Brabant. En ik moet zeggen, ik vond het opvallend. Er was veel vertraging deze middag. We hebben elkaar gesproken. Ik heb ook al
17: een paar keer gesproken. Toen was er nog maar één, hè?
16: Ja, maar het neemt ook een beetje af tussen aanhalingstekens, of niet?
17: Ja, zeker. Want daar stond een tijdje een vrachtwagen met pech op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Maar die is inmiddels ook door. Er staat nog wel een restant van de file. Dat is zo'n acht kilometer op dit moment. En een kleine 10 minuten vertraging. En eigenlijk is dat het enige op dit moment in Noord-Brabant. Gelukkig maar.
16: Inderdaad allemaal best wel mee. Ja. Dank ik jou zeer hartelijk. Misschien dan tot over een half uur.
17: Wellicht tot over een half uur.
16: Oké, tot later. Zometeen gaan we oorlog voeren. Dat doen we helemaal niet graag. Maar als er een liedje over gemaakt wordt, dan kan dat wel. Het is geen Brothers in Arms. Het is veel recenter. Het is van Kensington. Welk liedje? Ach, vertaal het maar gewoon.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
21: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
22: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
23: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
24: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
25: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
25: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
27: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
28: Luister vanaf vrijdag.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: Wijn in de Middag. Koen Wijn.

0: An Everlasting Love voor Natalie Cole. En je hoort er hier bij Omroep Brabant. Het is 11:53. Een hele goede middag bij Wijn in de Middag.
1: Wijn in de Middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Ja, ik kijk naar buiten. Ik moet zeggen, hier in de omgeving Eindhoven is er nog niet er echt van gekomen. Ik zit de hele middag te vertellen vanuit het weerbericht dat de zon toch echt moet gaan doorbreken. Ik hoop dat bij jou inmiddels wel zo is. We kunnen wel weer wat vitamine D gebruiken, alleen maar heel erg lekker. Maar hij is er nog hier niet echt door. Het is echt nog een dik wolkendek. Dus hij moet er nog even doorkomen en dan kan de temperatuur oplopen naar een graad of 20. Nog twee nieuwtjes van het voetbalfront. Eén die is echt inhoudelijk van voetbal. De andere is vooral voortbedurend op het verhaal waar Jasper net mee kwam. Zo rond 2:30 las hij in het nieuws dat vooral de Japanse fans gisteren heel erg opzien baarden door de tribunes helemaal schoon achter te laten. Het gebeurt niet vaak in een voetbalstadion. Laat iedereen alles maar vallen en het maakt niet uit. Het komt wel weer voor de schoonmakers. Maar de Japanners niet. Die ruimden alles perfect en netjes op. Je kon er bijna van de vloer eten. En dan zag ik net ook foto's uit de kleedkamer van de Japanse selectie. En ook daar alles tip-top in orde. Daar kun je zo weer met een nieuw team in. Ik vind dat toch wel iets prachtigs. En ik denk ook, maar ja goed, dan ga ik misschien wel veel te hard, maar ik denk als we dat hier bijna zouden invoeren, als we zo mensen zouden opvoeden, dat we met z'n allen een stuk netter zijn en een stuk zuiniger op onze omgeving en op elkaar misschien wel. Maar goed, dat terzijde. En het tweede nieuwtje van Voetbalfront. Misschien wil je het weten, misschien ook helemaal niet. Zeker in West-Brabant zitten er veel supporters van Feyenoord bij deze. Jullie krijgen een nieuwe trainer en zijn naam Giovanni van Bronckhorst, die 7 jaar geleden er ook was en volgens mij zelfs toen de titel pakte. Dus dat is misschien helemaal nog niet zo gek voor de Feyenoorders. Al kan ik ze nu ook al vertellen dat het de komende jaren toch niet gaat gebeuren dat PSV gewoon de titel pakt. Nou, bij deze zometeen een prachtige klassieker van Nederlandse bodem. Maar eerst Teddy Swims.

0: Tell Me Lies, Tell Me Sweet, Sweet Little Lies. Ik kreeg net nog een appje binnen, eventjes luisteren wat daar allemaal op gebeurt.
1: Tell me lies.
0: Oh, dat is iemand.
1: Tell me lies, tell me sweet little lies.
0: Oh, kijk, kwaliteit.
1: Tell me lies, tell me lies.
0: Ja, je moet het durven.
1: So alone, no, you can't.
0: Mochten
1: disguise.
0: We volgend jaar weer mee gaan doen aan het Songfestival?
1: You can't. No, you can't disguise.
0: Each tekst vaster worden.
1: Nou, tell me sweet
0: voor heel Brabant.
1: Lies.
0: Dit wilde je toch?
1: Speciaal voor jou, Koen.
0: Oh, sorry. Speciaal voor mij. Oh, sorry. Nee, dan gaan we snel.
2: De klassieker van Nederlandse bodem.
0: Het was speciaal voor mij. Sorry. Sorry. Ja, inzender. Ik zal je eventjes anoniem houden voor het gemak dan. Oh, eerlijk zeg. Oh, wat een enthousiasme daar ook van. Hè. Dat is het allerbelangrijkste. Oh, sorry. Ik kreeg nu ook binnen. Oh, dit is niet de bedoeling. Sorry, daarom heb ik je anoniem gehouden. Bij deze... Gouden strotje, hoor. Heerlijk, heerlijk. Ik hou van dit soort appjes. Ga er vooral mee door. Al weet ik niet of ik je nu heb bemoedigd of ontmoedigd. Maar dat geheel terzijde, denk ik. Hey, ik ga naar een klassieker van Nederlandse bodem. Ook een hele fijne trouwens, hoor. Uit 1990. Een prachtig liedje van Stef Bos. Dat voor zoveel mannen herkenning oproept. Ik heb dat ook al, zegt onderzoek, dat de invloed van papa's op hun zonen best meevalt. En minder groot is dan gedacht. Nou, I doubt it. Bos die schreef in ieder geval dit liedje toen zijn vader eind jaren 80 kanker kreeg. En mogelijk daaraan zou gaan overlijden. Dat gebeurde overigens pas veel later, want ze hebben nog heel lang samen gehad. En ik hoop dat jij dat ook hebt met jouw papa. Of in ieder geval hele fijne herinneringen. De papa van Stef Bos die overleed pas in 2014. En dit liedje is uit 1990.
3: Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond.

0: Mart Hoogkamer en de hartslag van de stad. Maar dat zometeen pas, want het eerste nieuws. Jasper, wat zit daarin?
1: Op de rekening van PSV worden binnenkort tientallen miljoenen overgemaakt. En een vrouw met een wel heel aparte verstopplek.
2: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
3: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen. Om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
4: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
5: Pijnenburg Schoenen, je dag loopt goed.
4: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
0: Dames en heren, heel even gewoon aandacht. Ja, even aandacht.
6: Ja, ik ben niet voor niets helemaal naar Den Haag naar kantoor gefietst natuurlijk vanochtend.
0: Daarom, dus wat wil je even melden? Niemand heeft
6: dat iedereen in Brabant naar de voetbal heeft gekeken waarschijnlijk. En niet in het werk is, aan het werk is, want we hebben nul files op dit moment in Brabant. Maar geheel, toch wel iets aan de hand.
0: Ja, daar komt het.
6: Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is bij Zaltbommel het asfalt van de oprit in slechte toestand. Die is dicht en die wordt vannacht geasfalteerd. Dus tot morgenochtend 6 uur is de oprit bij Zaltbommel dicht. Is toch nieuws?
0: Nou, ik weet niet wat er gebeurt. Ik zie hier allemaal mensen op de redactie elkaar aantikken. Van, heb je dat gehoord wat hij net op de radio vertelt?
6: Die gaan mensen thuisfront appen. En,
0: het is gewoon een hele oprit dicht.
6: Je zal er maar staan.
0: Zo is dat, Erik. Dankjewel. Tot later.
6: Hoi.
7: Omroep Brabant.
0: Ja, en ik zei een half uur geleden dat ik hem nog niet zag. En nu wordt het toch echt wel wat lichter buiten. Af en toe vallen er dus wat zonnestraaltjes door het wolkendek heen. En betekent ook dat we richting die 20 graden gaan in de provincie. Het nieuws, Jasper.
8: Nou, ik heb eigenlijk ook niks.
0: Oh, mooi. Laten we er ook meteen... Ik kan me trouwens niet voorstellen, want er is goed gecashed vandaag hier in Eindhoven, toch?
8: Ja, zeker. Want het lijkt erop dat PSV volgend seizoen zonder middenvelder Saibari speelt. Volgens de NOS is zijn overstap naar Bayern München definitief. De Duitse club zou 55 miljoen euro voor hem willen betalen. Saibari was jarenlang een belangrijk speler. Vindt ook ex-international en oud-PSV'er Willy van den Kerkhoff.
9: Onze PSV'er Saibari, of Bayern München-man, moet ik zeggen. Die snelheid die hij had en de geweldige paas. Ja, jongens, daar kan je alleen maar van genieten. Ik heb ervan genoten.
8: Ja, dat zei hij in onze eigen PSV-podcast en die vind je in je favoriete podcast-app. Bewoners van een appartementencomplex in Den Bosch schrokken vannacht wakker van een harde explosie. De klap was zo hard dat de voordeur, de postvakken en een ruit kapot gingen. Op de muur stond kankerdief geschreven. De politie die onderzoekt nog wat er nou precies is gebeurd. Defensie moet meer oog hebben voor kinderen van militairen en veteranen. Want militaire missies hebben een grote impact op hun dagelijks leven. Dat zeggen de kinderombudsman en de veteranenombudsman. Deze vrouw van een militair ziet ook dat haar kinderen lang hun vader moeten missen bij uitzendingen of oefeningen.
10: Er zijn altijd ook lange oefeningen die ertussen zitten. Ja, en dan merk je gewoon dat daar minder aandacht voor is. Want ja, vanaf dag 1 missen zij gewoon een ouder. En ik ben nu 19 jaar samen en onze oudste is 12. Dus ja, ik doe het dan 12 jaar. Maar het is wel heel veel dat je het zelf gewoon als ouder doet wat je denkt dat goed is.
8: De kinderombudsman en de veteranenombudsman vinden dat Defensie beter moet kijken wat kinderen precies nodig hebben. Een controle door de politie in Brazilië die liep toch wat anders dan gepland. De politie haalde een echtpaar van de weg voor een controle, want ze kregen een melding over vuurwapenbezit. Nou, na grondig zoeken vonden ze in eerste instantie niks, totdat de vrouw toch maar toegaf en een opmerkelijke verstopplek deelde. Ze haalde op dat moment een geladen wapen tussen haar benen vandaan. Uit haar vagina.
0: Zo.
8: Waar ze al die tijd het wapen verstopt had.
0: Maar ja, was het een raketwerper of was het gewoon een waterpistooltje? Want dat heeft natuurlijk ook nog een...
8: Die details zijn niet bekend, maar ik ken weinig kleine wapens.
0: Ja, nee, precies. Nee, ik weet niet. Maar goed, als het een AK-47 is, dan zit je bijna tot aan je fontanelletje natuurlijk.
8: Ja, en geladen. Dus je mag toch hopen dat hij niet afgaat.
0: Nee, inderdaad. Nou goed, dankjewel Jasper. Dit is wel iets waar we elkaar over aantikken hier op de redactie, denk ik. In plaats van een kapotte oprit in Zaltbommel. Maar goed, maakt helemaal niet uit. We doen het er gewoon mee. Dankjewel. We gaan naar Rick Astley toe. Heerlijk. Eventjes lekker.

0: Sweet About Me, Gabriella Chill Me. De vraag der vragen.
1: Wat zal hij doen, wat zal hij kiezen?
0: Ja, wie?
1: Of

0: Juist, inderdaad, dat is het. Het is makkelijk met jouw naam. Dat is een handige John jou over heeft. Ja. Dan is het Johnny.
1: En Johnny.
0: En anders wordt het altijd alweer lastiger.
1: En Maarten, wat doet het daarmee?
0: Ja, ja,
1: ja, wat doet dat ermee met Maarten? Ja,
0: godsnaam met Maarten. Waar is Maarten eigenlijk vandaag?
1: Geen idee.
0: Heeft hij vrije dag?
1: De hei, denk ik, hè?
0: Oh, zijn ze met z'n allen op de hei?
1: Geen idee.
0: Dat zal dan wel. Hey, maar hele andere dingen, want die zijn nu even belangrijk. Zometeen Afslag Zuid.
1: Ja.
0: Je zit alweer te glinsteren. Dit glinsteren, dus daar komt iets leuks aan. Leuk.
1: Ja.
0: Dat denk ik.
1: Zeker.
0: Ongetwijfeld. Maar ik heb daarvoor nog even een keuze voor jou, want daar ging het over. Wat kiest Ron niet? Nou, luister maar mee naar deze keuze. En dan weet je ook genoeg, toch? Als je dit hoort.
1: Zeker.
0: Tada. Ja, precies. Dus we gaan voor of Boogie Nights, of we gaan voor Be My Love.
1: Ja.
0: Het is 80's of 90's.
1: Ja, ik weet het al.
0: Oh, nu al?
1: Ik weet het nu al, maar ik ga het nog niet vertellen.
0: Dat is verrekkersnel, ja, dan. Nou, dan komen we daar zo meteen op terug, want de eerste Amigo krijg jij Amigo.

0: amigo. We gaan zo meteen maar eens los. Want ik ben zeer benieuwd wat jij in Afslag Zuid gaat doen.
1: Sowieso gaan we het eens even hebben over tanken met een glimlach weer, hoop ik.
0: Oh,
1: vanaf morgen.
0: Zo geleden.
1: Vanaf morgen zal het nog niet gebeuren. Maar wellicht dat het gaat gebeuren.
0: Maar gaat natuurlijk over, er is een vredesakkoord.
1: Ja,
0: er wordt vrijdag ondertekend, geloof ik.
1: Ja.
0: Maar dan is niet zo dat direct...
1: Nou, dat is een beetje de vraag dus. Want het gekke is, op het moment dat de pleuris uitbreekt...
0: Ja.
1: Gaan wel direct de prijs omhoog. Want dan moet die prijs omhoog. Maar nu hebben ze dus nog olievoorraad...
0: Ja.
1: Gekocht tegen hoge prijzen.
0: Ja.
1: Dus blijft die dan langzaam... Tenminste, blijft die dan langer op een hoog niveau?
0: Toen de pleuris uitbrak, toen had je nog heel even... een normalere prijzen tussen aanhalingstekens. Want toen hadden ze ook nog wat olievoorraad natuurlijk tegen oude prijzen.
1: Precies, maar toen ging die toch vrij snel omhoog.
0: Ja.
1: We laten er straks even een expert op los. Die weten er alles van.
0: Ja.
1: En ik hoop dat het lukt. Ik weet niet helemaal zeker of het lukt. Maar een prettig gestoord iemand die vanuit Brabant even op en neer is geweest. Echt even op en neer is geweest. Voor die voetbalwedstrijd van gisteravond.
0: Een prettig gestoord iemand.
1: Nou, dan ben je toch prettig gestoord, of niet?
0: Ja, dan ben je wel prettig gestoord.
1: Ik bedoel, als je even 40 uur onderweg bent voor 2 uurtjes voetbal.
0: Ja, maar ik denk, er zitten er hier een paar die zouden het doen.
1: Die zijn ook prettig gestoord, hè?
0: Zeker maar.
1: Nou, ik weet niet of het lukt, want de persoon in kwestie had vertraging en geen idee waar hij of zij ergens uithangt.
0: Okay.
1: Maar we gaan het wel proberen in ieder geval. En verder maken we er een gezellig einde van de dag van. En misschien een beetje verrassend, Koen. Maar ik zou die 90 wel leuk vinden vandaag.
0: Geen 80?
1: Nee, geen 80.
0: Wordt het...
1: Was 80? Geen 80.
0: Die je dan.
1: Ja.
0: Hey, veel plezier. En zometeen bij Afslag Zuid. Maar dat gaat ongetwijfeld lukken. En dit is dus La Douche en Be My Lover.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand Reis Specialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
8: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
10: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
11: Dat is genieten.
12: Met Rousseau chocolade.
10: Kijk op rousseau.nl.
0: Is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechten nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar een half jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd hem de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel. Even kijken hoe het is op de weg in Brabant. Erik Evengroen van de ANWB. Waar staan de files?
15: Nou, maar op drie plekken. Het is, kan ik wel zeggen, rustig. Ik denk dat veel mensen toch een dagje of wel thuiswerken zijn... of in ieder geval niet onderweg. Want het is nogmaals drie files met nog maximaal zo'n 5 minuten vertraging. Zoals de A2 om te beginnen, Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je 5 minuten. Ook 5 minuten vertraging op de A58 van Tilburg naar Eindhoven... voor knooppunt Batadorp. En daar staat 2 kilometer file. En tenslotte de N279 Den Bosch richting Roermond voor Helmond. Ook daar 5 minuten vertraging.
11: Dankjewel. Nou, het zal waarschijnlijk dan een rustige avondspits worden. We wachten het af. Straks een update als dat nodig is rond 4:30. Wij gaan starten met de allereerste en meteen ook een hele nieuwe aflevering van Afslag Zuid. Jawel, tot 7:00 met zometeen Kid Rock en All Summer Long.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten... vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Als u meer grip wilt op uw investering... en meer helderheid over wat het oplevert... dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
20: Werka Mechanica die er toe doet. Bij Custers draait het om verspanen en precisie. Custers is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustersos.nl.
21: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
22: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
23: Met Rousseau chocolade.
22: Ga naar een van de Rousseau winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
24: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
25: Voordeelhaartjes.nl.
26: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
27: SVK Benelux.
26: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
28: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
29: Voordeeluitjes.nl.
30: Mijn papa verkoopt stoelen.
31: Dit zit
26: in Mil, Reuzel en Riethoven.
32: Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
33: Luister vanaf vrijdag.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
34: Hi, Ronnie.

0: eerste is van Kid Rock en All Summer Long.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Roddy Balk.
0: En krijg je toch zin om naar Amerika te gaan als je dat liedje hoort? Heb jij dat niet?
3: Nee, niet Amerika. Nee, wel dan? Zin om gewoon zomer te hebben.
0: Ik wil meteen naar Alabama. Oh. Oh, meteen naar Alabama.
3: Alabama.
0: Nu nog zo snel mogelijk als het kan. Binnen nu en 10 minuten op het vliegtuig.
3: Nou ja, als jij even je connecties inschakelt hier bij Eindhoven Airport.
0: Ja, maar die vliegen niet naar Amerika.
3: Dat is, voor jou wel.
0: Nou, zeker. Heet u maandag vandaag en de nieuwe week met 4 keer Afslag Zuid uiteraard weer op de kalender. Hè, tot en met donderdag. En we gaan, zag ik qua weersverwachting, op naar een bloedheet einde van deze week.
3: Ja, lekker.
0: En ook dit weekend. Dik 30 graden op de thermometer. Daar zijn we niet vies van. Daar zijn wij, sterker nog, daar zijn we hartstikke dol op. Wat dat betreft vind ik altijd, dat heb ik dan. Soms zeggen ze wel, gij spoort niet. Nou, dat klopt ook voor een deel. Maar ik heb het liever veel te warm als veel te koud.
3: Nou, dat weet ik niet.
0: Jij twijfelt.
3: Dat durf ik niet te zeggen.
0: Nee. Ja. Ik eis nu een uitspraak van je, Marjolein.
3: Dat zeg ik toch niet eens, denk ik.
0: Nee?
3: Nee. Bij koud, dan doe ik lekker een kleedje aan, dikke sokken. Maar bij te warm, daar kan je niks mee. Het is gewoon te warm.
0: Ja, ik vind het gewoon lekker.
3: Ja, ik vind het warm wel lekker. Maar is nooit goed. Ja, gaan we weer zo beginnen. Nou, het is ook nooit goed.
0: We houden erover op.
3: Maakt niet uit.
0: Het is vandaag maandag. Het is de dag waarop bekend werd dat ruim 4,2 miljoen mensen gisteravond voor de buis zaten om de eerste wedstrijd van Nederland op het WK te kijken. Misschien was jij er ook wel eentje van. 2-2, hè? Einduitslag tegen Japan. De cijfers, kijkcijfers, die zijn overigens vergelijkbaar met het vorige WK. Dat was in 2022. Toen zagen bijna 4,3 miljoen, dus dat zijn er net wat meer mensen de eerste wedstrijd van Oranje. Eerstvolgende staat op de kalender als het gaat om het Nederlands elftal voor aanstaande zaterdag. Hè? Dat is wel lekker, gewoon een uurtje of 7. Zaterdagavond, avondvullend. En dan kunnen we kijken naar de wedstrijd tegen Zweden. Jij zei ook dat tijdens de drinkpauzes, dat het, zal ik maar zeggen, sky high ging qua
3: dataverbruik.
0: Ja,
3: heel grappig. Logisch. Dat kon Vodafone en Ziggo, die maakte dat bekend. Die kon dat echt zien, dat iedere keer als die drinkpauzereclame erin ging, dan woep, iedereen pakt de telefoon erbij en allemaal internetten.
0: Ja, en volgens mij zie je dan ook dat het waterverbruik stijgt, want iedereen gaat even pissen.
3: Ja, even doortrekken.
0: Het is maar heel snel en kort, maar dan zie je wel een soort waterverbruik
3: pieken. Ja,
0: het is vandaag ook de dag waarop we aftellen naar het Zeros Weekend, want vanaf vrijdagochtend 6 uur duiken we een weekend lang de Zeros in met uiteraard de muziek uit dat decennium, maar ook zeker de herinneringen, leuk spelletje. En er zijn heel veel herinneringen. Dus daar aanstaande vrijdag vanaf 6 uur in de ochtend veel meer over. Lekker een weekend lang. En ook de dag waarop bekend werd dat er een akkoord tussen Amerika en Iran aan zit te komen. En dat is natuurlijk goed nieuws voor de autorijders. Want de olieprijs op de wereldmarkt die zakte na dit bericht vanochtend al meteen flink met 4%. En vanaf morgen merken we dat als het goed is ook bij de benzinepomp. Dan kan de prijs per liter met meerdere centen omlaag. Ik zou dus nog heel even wachten met tanken sowieso. En straks spreken we een expert hierover. Die laten we daarover aan het woord. En die zal ons ongetwijfeld wat wijsheid meegeven, neem ik aan.
3: Ja, ik hoop dat die kan vertellen waar de prijs naartoe gaat.
0: Nou ja, ik mag hopen dat we een beetje naar normale dingen gaan, toch? Weer, of niet?
3: Onder de 2 euro zou toch wel weer fijn zijn.
0: Ja, 1,80, oh heerlijk.
3: Ja, vroeger, hè?
0: Vroeger, joh.
3: Oh, 1,80.
0: Toen tanken we nog voor 1,80. En het is ook de dag waarop onze AI-muziekgenerator weer iets leuks voor ons heeft gemaakt. Althans, dat hopen we dan maar, want dat weten we nooit. De input is elke dag hetzelfde, qua tekst. De output, ja, hangt af van de stemming van onze AI-muziekgenerator. Oh.

0: Let's go!
1: Let's go!
2: Let's go! Dat was jammer, maar verder heel leuk.
1: Ja, ik vond het niks bijzonders eigenlijk.
2: Echt? Nee, oh, ik dacht eigenlijk voor het eerst juist een beetje iets wat lijkt op een radioplaatje.
1: Oké, maar ik ga met jou mee, dus
2: ja,
1: straks
2: toch?
1: Doen we nog. Ja, zeker wel.

0: dan moet er nog een heel klein beetje lucht uit, volgens mij. Ja, zo. Shanna Spyro en Die On This Hill heeft ook een leuke nieuwe single. Die heet Material Lover. Ook echt wel aan te bevelen. En die hoor je af en toe ook voorbij komen hier bij Omroep Brabant op de radio. Afslag Zuid tot 7 uur. Gisteren was de eerste wedstrijd van Oranje op het WK tegen Japan. Heb jij gekeken trouwens, Marjolein?
1: Nee, ik heb een minuut of zo gezien. Dat is het.
0: Oh, jij bent de fangirl.
1: Ja, vlak voor het slapen gaat, dacht ik, was ik gewoon even benieuwd. Ach, hoeveel zou het geëindigd zijn? Toen moesten ze nog 3 minuten spelen. Stond om 2-1. Dacht ik, nou, die hebben we gewonnen. En toen ging ik op bed.
0: En toen weet je vanmorgen wakker, toen dacht je, hey, potverdorie, wat is daar gebeurd?
1: Ja, ik dacht, hoe kan dat nou? Er stond echt nog 3 minuten op de klok.
0: Ja, maar jij kunt ook gewoon je ogen niet dicht doen. Je moet erbij blijven, dat was niet gebeurd.
1: Sorry, de interesse is gewoon ergens anders.
0: 2-2 was het uiteindelijk, hè. En positivo's die zeggen, niet gewonnen, maar ook niet verloren.
1: Zo is het.
0: Gelijk, ja, dus, dat is absoluut een feit. Wat denk jij, wat is jouw gevoel een klein beetje? Is er al sprake van een soort algehele oranje koorts? Of is dat slechts bij een beperkt gezelschap op dit moment aan de orde?
1: Ja, ik denk dat de echte voetballiefhebbers er wel lekker in zitten. Ja. Die volgen denk ik het WK wel echt.
0: En zeker ook als je je hele kiet versierd hebt natuurlijk. Dat
1: vind ik ook echt leuk om te zien trouwens. Balkonnetjes en zo. Ja, daar hou ik echt van. Maar ik denk het grote grut in Nederland die denkt, oh ja, leuk. Maar nou, het is nog niet aan de orde van de dag.
0: Nee, het kriebelt nog niet echt dat je denkt van potverdorie, ik ga lekker vrij nemen of ik ga...
1: Precies, een groot feestje organiseren met een barbecue.
0: Er staan natuurlijk 11 spelers in het veld. Op een schaal van 1 tot 11. We hebben dat natuurlijk ook bij de carnavalskoorts. Laten we de oranje koorts gewoon eens even peilen. Als jij een getal zou moeten geven.
1: Ja, echt denk ik... nou, dan ga ik in het midden zitten, 5,5. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat het er is, maar ik ben er ook helemaal niet mee bezig.
0: Ik ook niet. Ik denk dat ik nog lager zit zelfs.
1: Echt?
0: Ik denk dat ik maar op een 5 zit of zo.
1: Ah, ja. Ik voel het nog niet helemaal.
0: Nee, ik ook niet. Maar hoe komt dat dan?
1: Ja,
0: omdat het zo ver weg is?
1: Nou, misschien ook omdat... Kijk, als er gisteren nou gewonnen was met 4-1 of zo, dan denkt heel Nederland, we gaan het pakken.
0: Ja, ja.
1: Maar nu denkt iedereen, ja, Japan. Wat is Japan nou voor land?
0: Even afwachten nog. Dat is het gevoel nu, toch?
1: Precies, we zien het wel.
0: Ja, er is nog niet echt excitement.
1: Nee.
0: Nou, misschien wel leuk om toch gewoon eventjes te peilen. Want en dan als we dat dan nou nu doen, hè, want we hebben natuurlijk gisteren die wedstrijd tegen Japan gehad.
1: Ja?
0: Komend weekend hebben we de wedstrijd tegen Zweden. Als we dat dan volgende week maandag nog een keer herhalen.
1: Oh, ja.
0: En dat zal natuurlijk dan die koorts afhankelijk zijn van het resultaat.
1: Ja, van hoe we gaan.
0: Dus dat vind ik wel leuk. Gewoon even kijken dan of die stijgt of dat die zakt uiteindelijk. Dus even de vraag aan jou. En dat kun je laten weten via de app. 06573-28203. Hoe hoog is jouw oranje koorts op dit moment op de schaal van 1 tot 11 dus, hè? Vanwege die 11 spelers. App de hoogte van jouw oranje koorts eventjes door. En dan kijken we straks waar we gemiddeld zo'n beetje uitkomen. Dus een getal ergens tussen de 0 en de 11. Want dat is dan uiteindelijk de bedoeling. Jouw oranje koorts op dit moment. Kijken we straks even wat het gemiddelde is. Doen we na 05:30. 06-573-28203. En hoe meer mensen er meedoen, hoe duidelijker het beeld uiteindelijk wordt. Dus laat even van je horen.

0: jaren 80, kun je dat nog herinneren? Die maakte er ook een liedje van. En dat kwam ook nog in de hitparade terecht. Maar dit was de versie uit de jaren 70 van de Hughes Corporation en Rock the Boat. Ja, eigenlijk gewoon een klein simpel onderzoekje. En dat is kei makkelijk, want we spreken gewoon even je gevoel aan na gisteravond. En na datgene wat er nog komen gaat. En we gaan dat volgende week uiteraard weer peilen. Hè, na de wedstrijd komend weekend tegen Zweden. Jouw oranje koorts op dit moment. Wij zaten echt laag. Hè. Marjolein gaf van 5,5 aan. Op een schaal van 1 tot 11. Hè, want we hebben per slotverrekening toch 11 spelers. Ik zit denk ik nog wat lager op een 5. Hoe hoog is jouw oranje koorts op dit moment? Op een schaal van 1 tot 11. Nou, app dat even naar 06-573-28203. Mijn gevoel zegt dat we nog relatief laag gaan uitkomen zometeen. Maar ja, goed, misschien verrassen jullie mij. Even appen dus, jouw oranje koorts op dit moment. Ergens op de schaal van, ja, eigenlijk moet ik zeggen, van 0 tot 11. 06-573-28203. Laat het even horen. En dan komen we er zometeen even uitgebreid op terug. Die van jou, Jasper, oranje koorts op dit moment?
1: Ja, minimaal 40% zit ik, dus een 4.
0: Viertje. Ja. Dat is nog lager dan hij zelf.
1: Ja, nee, maar na gisteravond voel ik het echt niet meer.
0: Oké. 4 staat genoteerd voor Jasper. Je hebt het nieuws voor ons, Jasper. Wat zit erin zometeen?
1: Ja, onder andere het politieonderzoek naar de dode vrouw in Sprangkapelle. Dat is nog altijd bezig. En robots, die kunnen veel meer dan je denkt.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
0: 1 over half 5, de actuele stand van zaken op het wegdek in Brabant. Erik Evengroen van de ANWB.
6: Ja, hoe hoog de oranje koorts dan ook mag zijn, het heeft in ieder geval wel invloed op het verkeer. Want het is een relatief rustige avondspits op dit moment in Brabant. Er staan wat korte files met hooguit zo'n 5 minuten op onthoud. En dat heeft denk ik toch wel te maken dat veel mensen de wedstrijd gisteren hebben gezien en de nabeschouwing. Wat we zien met korte files onder andere op de A27 Utrecht richting Breda voor Werkendam 4 kilometer met 5 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein ook 5 minuten op onthoud. Datzelfde geldt voor de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 3 kilometer met 5 minuten vertraging. 1 springt eruit, dat is de N279 Den Bosch richting Roermond. Voor Helmond staat 2 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Was het dan maar elke avond een wedstrijd van Oranje rond een uurtje of 10
6: dan,
0: 11?
6: Dan was het in ieder geval lekker snel naar huis.
0: Ja, dat. Hey, tot straks weer, Erik.
6: Hoi.
7: Omroep Brabant.
0: Het is droog op de meeste plekken in onze provincie en de zon die laat zich ook geregeld zien. Heerlijk natuurlijk. Het is zo'n 20 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En rond zonsondergang hebben we nog een temperatuur van zo'n 14 à 15 graden. En voor het nieuws naar Jasper Stad.
1: Goedemiddag. De politie is nog wel even bezig met een groot onderzoek naar een dode vrouw in een huis in Sprangkapelle. Ze werd vanochtend vroeg gevonden, vertelt een buurtbewoner.
8: Ik heb vannacht wel wat gerommeld gehoord. Maar dat schijnt dat het traumahelikopter is geweest. Dus en dan hoorde op een gegeven moment, dat begint het rommeltje, het draaien, dat er een vrouw is overleden. Ja, en daar schrok ik wel van.
1: De politie is al de hele dag druk bezig met onderzoek, maar kan nog niet zeggen wat er nou precies is gebeurd. Ook niet of de vrouw is vermoord. Trainer Carl Hoefkens vertrekt bij NAC Breda en gaat terug naar België. En gaat daar aan de slag bij OH Leuven. NAC degradeerde dit seizoen uit de Eredivisie en supporters wilden al langer dat Hoefkens vertrekt. Agenten liepen gisteravond met kogelwerende vesten door Oosterhout. Een bewoner zag iemand rondlopen met iets dat leek op een vuurwapen. Belde meteen de politie. Die ging uit van een ruzie. Nadat de politie meerdere mannen had gecontroleerd, vonden ze pepperspray en een nepvuurwapen. 3 mannen zijn opgepakt. Nadat andere landen het al eerder hadden ingevoerd, gaat nu ook Engeland social media verbieden aan kinderen onder de 16 jaar. Volgend jaar moet het ingaan. Australië deed dat een half jaar geleden al. En de Engelsen hebben gekeken wat daar de opstartproblemen waren.
7: bijvoorbeeld tieners daar toch accounts hebben aangemaakt door te liegen over hun leeftijd of doordat ze een VPN gebruiken. Nou, daarvan zegt de Britse premier dat ze hier weer extra strengere checks daarop gaan uitvoeren. En bovendien is het ook zo dat sociale media bedrijven boetes krijgen als ze niet meewerken met het beleid van de regering.
1: Dat vertelt NOS-correspondent Fleur Launsbach. Volgens de Britse overheid steunen 9 op de 10 ouders het plan voor het social media verbod. Dat robots langzaamaan steeds meer kunnen, dat weet je misschien wel. Denk aan de auto's die gemonteerd worden door robotarmen of je huiskamer die gestofzuigd wordt door zo'n robotzuiger. Maar nu is het een robot gelukt om de top van de Chimborazo te bereiken. Dat is een vulkaan van ruim 6000 meter hoog in Ecuador. De robot met de naam Pemba had sneeuwschoenen aan en een winterjas. En nu gaat hij zich voorbereiden op de volgende klim. En dat wordt de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest. Heeft die klim trouwens niet helemaal zelf gedaan in Ecuador. Soms moest hij wel omhoog geholpen worden als hij ergens onderuit gleed op een stuk ijs.
9: Ja, en hij had ook geen extra zuurstof nodig natuurlijk, zoals wij dat...
1: Dat scheelt.
9: Maar ik denk wel, wat is hier nou de lol van eigenlijk?
1: Ja, geen idee, ja.
9: Knap, hè, dat het lukt, maar ja, ik denk, wat bereik je er? Ja, de top bereik je vooruit.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen dat wetenschap of zo er wel iets van kunnen leren, van hoe dan zo'n robot... Die...
9: In moeilijke omstandigheden misschien uiteindelijk toch zo'n doel bereikt of zo.
1: Ja, en het is natuurlijk met zo'n klim hoe dat dan gaat in de gewrichten van zo'n robot en hoe je dat dan stabiel houdt.
9: Ja.
1: Maar ja, wat je dan uiteindelijk daar weer mee kan maken, geen idee.
9: Het is vooral voor de kick van deze mensen zelf, denk ik.
1: Ja, toch? Waarschijnlijk.
9: De Mount Everest volgen.
1: Waar het al druk genoeg is, want er staan ze al in de file.
9: Ja, dat bedoel ik.
1: Alle klimmers.
9: Nou ja, goed dat. Hey, dankjewel Jasper. Tot over een uurtje weer voor een update. Intussen tijd natuurlijk meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. En we zijn bezig met een klein onderzoekje, want wij halen de wijsheid niet uit een boek. Wij doen ons eigen onderzoek. Kleine vraag. Naar aanleiding van misschien ook wel gisteren en datgene nog wat gaat komen. Hoe hoog is jouw oranjekoorts op dit moment? Dus hoe hoog is jouw oranjekoorts op dit moment? En dan op een schaal van 0 tot 11. Hè. Laat het even horen op 06-573-28203. Daar gaan we zo meteen eens even checken waar we op uit gaan komen hier. 73 28203, daar gaan we zo meteen eens even checken waar we op uit gaan komen hier.

0: Chaotic and Damn, I Think I Love You 2.0. En dat was ook wel te horen, want het is natuurlijk iets anders dan de uitvoering van het begin van deze eeuw. Die was van Starmaker en die was iets pittiger. En hier zit ook wat Nederlandstalig tekst tussen.
1: Ik, leuk. Ja.
0: Ik vind het ook leuk. En ze stonden vorige week natuurlijk in Utrecht voor de reunieconcerten 2 keer. En wij spraken vorige week ook nog even met Stefan van Chaotic. En ja, het voelt alsof ze weer gewoon terug zijn een beetje.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ik word er ook vrolijk van, merk ik.
0: En het hoort ook echt bij de Zero's. En over Zero's gesproken, we hebben komend weekend ons Zero's Weekend. Dat wordt leuk vanaf vrijdagochtend 6 uur. En dan ook zaterdag en zondag nog gewoon helemaal terug naar dat decennium. Met uiteraard de muziek en ook de herinneringen. En nu even terug naar gisteravond. En misschien eigenlijk ook wel dit moment. Gisteravond was de eerste wedstrijd van Oranje op het WK tegen Japan. 2-2, ik zei al, positivo's die zeggen niet gewonnen, maar ook niet verloren. Wij wilden eigenlijk gewoon even de algehele Oranje koorts peilen. Omdat die bij ons nog vrij laag is. Jij zat op een 5,5, hè? Mm-hmm. Ik zat op een 5. En gevoelsmatig denk ik dat die ook wel laag is. Dus vandaar even de vraag aan jou. Op een schaal van 0 tot 11, want je hebt 11 spelers in het veld staan. Hoe hoog is jouw Oranje koorts? Marjolein, is die hoog of is die laag?
1: Hij is laag.
0: Hij is laag, ja, dacht ik al.
1: Wij zitten eigenlijk nog hoog, hoor. Henry die zit wel ietsje hoger, die zit op een 6. Maar Twan die zegt, nou helaas, na gisteravond is die koorts gedaald naar 0.
0: Zo.
1: Rina die zegt een 4 en niet meer, ook niet hoog. Charles die zegt, mijn gevoel voor Oranje is nu niet meer dan een 3. Ah. En mensen als Depay, Lang, Weghorst en Koeman heb ik helemaal geen vertrouwen in een goede afloop. En ben ik bang dat we na deze ronde naar huis gaan. Patrick wel, die heeft er goed vertrouwen in. Die zit op een 8,5.
0: Lekker,
1: dus
0: Patrick.
1: Echt bijna een van de weinigen
0: positivo
1: die zo hoog zit. Vind
0: maar
1: ik wel leuk,
0: nog niet op 11.
1: Nog niet op 11. Nee, Wim die zit op een 4. Die zegt, ja, dat komt ook door dat tijdsverschil. Het voelt een beetje als een ver van mijn bedshow daardoor. Ja, ja. Is ook zo. Rob die zegt, mijn Oranje koorts is op dit moment een 6. Maar als we van Zweden winnen, dan gaat die flink stijgen. En Joyce die zegt, ja, een 4. Er zit geen vaart in. En dat zullen we nog wel nodig hebben. Er zal gewonnen moeten worden. Maar ik ben er bang voor. En heel veel mensen die zitten ook op een 0. Louis, John, Marij, Hink, Marleen, Mario, Jannie, Roy komt nu nog binnen. Reinier, die zitten allemaal op een 0.
0: Een 0, maar dan voel je dus echt gewoon helemaal niks.
1: Helemaal niks. En
0: helemaal
1: ik heb ook even
0: niks.
1: Een gemiddelde gepakt.
0: Ja.
1: Het is wel, het is,
0: waar zitten we
1: het is om te janken, jongens. Een 2,6.
0: Hou op.
1: Echt waar.
0: Nou, ik noteer het even. 2,6, want Rob die zei het al. Mijn Oranje koorts is op dit moment een 6. Maar als we van Zweden winnen, met goed voetbal, dan stijgt die flink, die Oranje koorts. Dus dat is misschien wel een mooi momentje om dan volgende week maandag die Oranje koorts opnieuw te peilen.
1: Ja, ik hoop het.
0: En dan hoop ik dat we van Zweden gewonnen hebben.
1: Ja, als we verloren hebben, is het een 0.
0: Dan gaat die naar beneden. Maar we zitten nu dus slechts op een schaal van 0 tot 11. Zitten we op 2,6.
1: 2,6.
0: Het is helemaal
1: echt
0: niks.
1: Laag.
0: Het is echt heel laag.
1: Nee.
0: Nou, volgende week een nieuwe peiling na het voetbalweekend. Komend weekend, waarin Oranje speelt dus tegen Zweden. Ik zag op de kalender dat het vandaag de dag van de schoonmaker is. Dus het lijkt me leuk om zo direct even te bellen met een bedrijf waar schoonmakers in dienst zijn. Of met een schoonmaker in ieder geval. Dus dat doe ik zo direct voor een lekker liedje aan het einde van de werkdag. Naar George Michael. Dit is Too Funky.

0: George Michael en... Too Funky. Ja. Rustig. Ik ben nog steeds een beetje verbolgen over de oranje koorts, Marjolein. Weet je dat?
1: Echt laag, hè?
0: 2,6 slechts. Ik dacht, ik vond al dat wij laag zaten rond de 5. Maar
1: ik vond ik ook.
0: 2,6.
1: Ik had het ook niet verwacht. Nee. Ik dacht, we zitten rond de 5, rond de 6.
0: Volgende week maandag een nieuwe peiling. En die koorts zal dan denk ik volledig afhangen van de resultaten komend weekend. Ja. Toch? Nou, volgende week een nieuwe.
2: Voor een lekker muzikaal
0: energy shot. Sowieso kei bedankt natuurlijk voor je deelname aan ons onderzoekje. Want hoe meer mensen er meedoen, hoe betrouwbaarder het onderzoek uiteindelijk ook is. Ik zei al, het is vandaag de dag van de schoonmaker, zag ik. Ik heb ook maar gewoon even een schoonmaakbedrijf in onze provincie gezocht. Een bedrijf dat zit in Blaabol aan het Mastbos nummer 23. Schoonmaakbedrijf Roefs is dat. Die ga ik even proberen te bellen. Eens kijken wat ze graag zouden willen horen. De dag van de schoonmaker.
3: Kom aan, Drijf Roes, met Jeroen.
0: Dag Jeroen, met Ronnie van Omroep Brabant Radio. Goedemiddag.
3: Hallo.
0: Hoi, ik wil jullie nog heel veel succes wensen met de rest van de werkdag.
3: Dankjewel.
0: Op de dag van de schoonmaker vandaag. Ja, ik bel altijd random met een bedrijf. Ik denk, het is de dag van de schoonmaker. Dan moet ik toch gewoon een schoonmaakbedrijf bellen, of niet?
3: Goed gedaan. Ja, klopt.
0: En dan zit ik ook nog in het prachtige Blaabol ook. Het is wel ik ben wel een bofkom, toch?
3: Het is een feest bij jullie.
0: Bij jullie hoop ik dat de feest is om te werken.
3: Ja, zeker.
0: Want ben jij nu op locatie of zit jij op een kantoor?
3: Ik zit op kantoor in Blaal. Dat is onze hoofdvestiging. Of ja, we hebben maar één vestiging, maar dat is onze vestiging.
0: Oké, en dan hoeveel mensen werken er bij jullie daar?
3: Ongeveer 250.
0: Zo, de knetters. Daar zijn er heel veel. En die zijn gewoon elke dag op pad?
3: De meeste zijn elke dag op pad, ja.
0: Ja, klopt. En hebben ze dan ook een radiootje bij zich of niet?
3: Nou, de meeste luisteren wel via oortjes, maar je moet ook met de klant communiceren, dus dat lukt niet altijd.
0: Nee, dat snap ik. Nee. Nou goed, in ieder geval, fantastisch mooi werk doen jullie en ook de mensen die bij jullie werken. Dus ik dacht op de dag van de schoonmaker, laat ik een schoonmaakbedrijf bellen en eens even vragen waar jij nog een beetje energie van krijgt, muzikaal gezien. Wat kan ik voor jou draaien?
3: Doe maar een nummertje van Queen, maakt niet zoveel uit.
0: Oh, wat ben ik blij met jou. Ik word steeds blijer.
3: Oké, nou.
0: Ja, Queen is toch geweldig, of niet?
3: Queen is geweldig.
0: Zaterdag
3: hang je
0: de
3: musical Queen.
0: Oh, echt? Nou ja, dat is gewoon ook je van het. Weet je, ik dacht bij mezelf, want er zit natuurlijk een Brabantse actrice in ook. Ik denk, eigenlijk moet je met je vingers van de liedjes van Queen afblijven. Totdat zij uiteindelijk begon te zingen. Toen dacht ik, nou, jij mag dat. Jij kunt dat.
3: Martel de Laat.
0: Precies, die. Ja.
3: Ja, dat is familie.
0: Oh, is ook familie? Nou, het wordt steeds gekker hier.
3: Ja.
0: Nou, dan geef maar aan de deur dat ze verrek eens goed kan zingen.
3: Dat kan ze zeker, ja.
0: Ja,
3: dat mag doe maar Somebody to Love, hè. Dat is het eerste nummer waar ze mee beginnen.
0: Ja.
3: Dat kan ze ook heel mooi.
0: Geweldig, echt geweldig. Zal ik die gewoon doen, Somebody to Love?
3: Ja, zeker.
0: Doe ik die? Ja. Zet hem lekker op Omroep Brabant Radio. En wens ik jou nog kei veel succes met de rest van de werkdag.
3: Is goed. Jullie ook.
0: Houden we.
2: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: Ja, applausje voor de mensen van schoonmaakbedrijf Roofs aan het Mastbos nummer 23 in Bladel. Want zij vroegen dit fijne liedje aan van Queen, Somebody to Love. Op de dag van de schoonmaker. Ze zijn zelf getrakteerd en de rest van Brabant is ook getrakteerd. Want Queen is eigenlijk altijd wel lekker om te horen. En dankjewel voor deze fijne muzikale input. Morgen dan bellen we weer met een ander bedrijf op dit tijdstip. Zometeen na 5, volgende uur afslag Zuid. Amerika heeft een akkoord met Iran. Althans, dat zit in de koker. En dus zakken de brandstofprijzen weer. Maar gaan we terug naar de prijzen van voor de oorlog? Dat is een beetje de vraag natuurlijk. Laten we hopen van wel. We raadplegen zometeen even United Consumers voor wat wijsheid op dit gebied. Doen we zo direct na 5 uur. En verder maak je het volgende uur ook nog kans op de Anti-Stress Brabant Bolide.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
2: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiewonen. €12,99. Prachtige prijs.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar CMG Tegels en Sanitair in Bladel.
8: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeeluitjes.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij...
9: Voordeeluitjes.nl. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Borgane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. 2 jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u. Dan naar Erik Evengroendies van de ANWB. Want het is rustig vandaag nog steeds op dit moment, Erik.
12: Ja, eigenlijk wel. Er staan uiteraard wel de nodige dagelijkse files. Maar die zijn allemaal een stuk korter dan gebruikelijk. In totaal zitten we nu op 55 kilometer. En normaal gesproken is dat wel het dubbele rond dit tijdstip. Een greep uit de dagelijkse files. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor knooppunt de Hoogte kleine 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum. Ook net aan 5 minuten op onthoud. De A50 Eindhoven richting Os. Bij Veghel 7 kilometer lang zou rijden in stilstaan. Kost je ook daar een kleine 10 minuten. En tenslotte 5 minuten vertraging ook nog op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebosch.
0: Dank u wel. Sterkte in de file. De radio lekker aanhouden. Dan komt eigenlijk bijna alles goed in het leven. Want dan hoor je natuurlijk een bak goede muziek voorbij komen hier in de Afslag-Zuid. Zo direct bijvoorbeeld uit de 90's. Pato Benton. Ken je die nog? Baby Comeback.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
18: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks Bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie Olifant.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
25: SWK Benelux.
24: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk, de Leolux Select Store.
27: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
28: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
27: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
28: Koppens biedt veel meer.
27: Kom langs in Volkel.
28: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
29: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
30: Luister vanaf vrijdag.
29: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Ronnie Balk.
3: Hallo Ronnie.

0: Het was een hit in de 90s van Pato Benton en Baby Come Back.
1: Omroep Brabant.
0: Zometeen gaan we naar de Bouwsa met Magnetic. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
2: De belangstelling voor het goedkopere zomerabonnement van de NS is zo groot dat de website af en toe overbelast is. Je kan nu een abonnement afsluiten voor €49 per maand. Daarmee reis je onbeperkt in de daluren en de weekenden. En normaal kost dat je €128.
0: Koop je.
2: Ja, er is wel één maar. Er is een budget van 118 miljoen uitgetrokken door het kabinet. En wanneer dat potje leeg is, gaat de prijs naar het origineel terug. Maar zover is het nog niet, want volgens de laatste update zijn er nog ruim 650.000 abonnementen beschikbaar.
0: Zo, maar dat scheelt, zeg. Ongekend.
2: Ja, dat scheelt, nou ja, dat scheelt je €80.
0: Nou, precies. En weet je al, ga je al maar gewoon één keertje, weet ik veel, van Brabant naar...
2: Nou, ga ergens in het westen en je bent er al uit.
0: Nou, dat,
2: voor een toertje.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus een koopje, maar het is alleen tijdens de zomermaanden, is het?
2: Ja, zo, je hebt 2 maanden geldt het. En dan kan je dus buiten de spits om en in het weekend de hele dag. Ja, het is best wel leuk. Ik bedoel, ga gewoon een keer naar een stad waar je nog nooit bent geweest. En je hebt het er al uit.
0: En het potje is nog niet leeg, dus
2: nee,
0: het kan nog.
2: Het kan nog. En Iran gaat servicekosten rekenen voor schepen die door de straat van Hormuz varen. Ja, ik moest er een beetje om lachen. Sorry, maar het is echt waar.
0: Een soort klomp of zo. Net als bij zo'n brugwachter.
2: Inderdaad, bij zo'n sluis. Ik weet het niet. Voor Iran zegt het gaat niet om tol, maar om een vergoeding voor onder meer navigatie, verzekeringen en milieubescherming.
0: Wat een lulkoek.
2: Ja, wat die kosten precies worden, is natuurlijk nog niet bekend. Nee. Maar de maatregel kan gevolgen hebben voor de internationale scheepvaart en uiteindelijk ook voor onze energieprijzen. Want ja, alles moet daardoor.
0: Precies.
2: En in Sint-Michielsgestel hebben ze een opvallende oplossing bedacht voor spullen die na een vlooienmarkt overblijven, namelijk een happy hour.
0: Oh.
2: Tijdens het allerlaatste uur van de markt mag je alles wat je kan dragen kopen voor €5.
0: Echt serieus?
2: Ja, je koopt voor €5 een polsbandje en dan is het graaien maar.
0: Oh, heerlijk.
2: Nou, je voelt hem aankomen, mensen sjouwen daarom al met koffers en grote tassen. Want ja, alles wat jij met 2 handen kan dragen, dat gaat mee. En die opbrengst, die gaat dan naar lokale jeugdactiviteiten, scouting en een natuurspeeltuin.
0: En je komt dan met een partij rotzooi thuis, dat wil je niet weten.
2: Ja, maar wel maar voor €5.
0: Maar is het echt alleen maar tillen of mag je inderdaad ook een rolkoffertje?
2: Ja, dat mag. Als jij het met jouw 2 handen kan dragen, op wat voor manier dan
0: of
2: ook.
0: Of verplaatsen, dat mag ook natuurlijk dan. Want rollen is in principe niet dragen.
2: Ja,
0: maar
2: nee, gewoon... maar dat mag dan ook. Ja, ja. Dan is het voor jou.
0: €5.
2: Koop je.
0: Happy hour daar. Zometeen gaan we even voor tekst en uitleg over de brandstofprijzen naar iemand van United Consumers. Want als het goed is, gaan we vanaf morgen toch weer met een iets grotere glimlach tanken bij de benzinepomp. Ik hoop het al.

0: Wat een ontzettend grote hit dat. En ook hartstikke lekker dat pianootje erin. De Bausa en Magnetic. Nou, wellicht heb je het meegekregen. Ik ga ervan uit van wel. Er is zo goed als een akkoord tussen Iran en Amerika. En dat is goed nieuws natuurlijk voor de prijs aan de benzinepomp. De olieprijs die zakte vanochtend na het nieuws al direct met 4%. En de verwachting is dat we vanaf morgen ook weer een stukje vrolijker kunnen tanken dan voorheen. Nou, Dirk Vole, die is brandstofexpert bij United Consumers in Eindhoven. Dirk, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Kunnen wij inderdaad opgelucht adem gaan halen en weer met een glimlach de benzinetank volgooien morgen?
1: Nou, dat niet. We mogen wel optimistisch zijn omdat er een akkoord komt. Maar voor morgen verwachten we eigenlijk nog maar een hele kleine daling van 1 à 2 eurocent. Dus echt lachen aan de pomp is het nog niet.
0: Nee, dus je wordt er nog niet echt rijk van. Hoe werkt dat eigenlijk met die prijs? Want dat akkoord zit eraan te komen. Hoe snel zakt die prijs dan, als die zakt?
1: Ja, dat gaat heel langzaam. Het gaat natuurlijk als een raket omhoog en heel langzaam naar beneden. En ja, waarom het zo langzaam naar beneden gaat, dat heeft meerdere oorzaken. De duur ingekochte voorraad willen oliemaatschappijen natuurlijk niet met verlies verkopen. En door langer te wachten met het verlagen van de pompprijzen, ja, worden risico's afgedekt en blijft de winstmarge voor een oliemaatschappij behouden. En ja, er is nog steeds heel veel onzekerheid. Kijk, er is een akkoord, maar er is nog niet getekend. De straat van Hormuz is nog niet geopend. Dus nog heel veel onzekerheid. En daarom, ja, zal het een wijziging zijn of een daling zijn met kleine stapjes.
0: Ja, maar andersom werkt het wel. Hè? Je zegt ook, de prijs gaat als een malle omhoog. Dat wel, maar hij gaat dus heel langzaam omlaag. Op het moment dat die prijs omhoog gaat, dan hebben ze toch ook brandstof ingekocht voor goedkopere prijzen. Dus dan hoeft die prijs toch ook niet als een pijl omhoog. Maar dat gebeurt dan wel. Hoe komt dat dan?
1: Ja, gebeurt dan wel. Ja, dat zijn gewoon de marges die een oliemaatschappij al pakt. Al wat extra winst en ja, ze spelen daarmee gewoon in op een onzekere tijd.
0: Ja. Denk jij dat, ik zie een soort van 2-euro-lijn, weet je wel. Is die 2-euro-lijn van beton? Met andere woorden, gaan we daar niet doorheen zakken, omdat we inmiddels een beetje gewend zijn aan die hoge prijzen? Of denk jij dat het wel degelijk mogelijk is dat we gewoon weer richting, weet ik veel, de 1,80 gaan?
1: Nou, dat zal heel lang gaan duren als dat zo is. Hij zit nu op ongeveer 2,45 volgens mij, in ieder geval de adviesprijs.
0: Ja.
1: En ja, gelukkig zijn er tankstations waar je met een flinke korting kunt tanken. En ja, dat gaat wel richting de 2 euro, maar dat zal echt niet binnen nu en een maand zijn bijvoorbeeld. Nee.
0: Hoe komt het dat die prijzen zo ver uiteen liggen? Want jij noemt al een bedrag van 2,45 per liter en misschien dat je op andere plekken weer voor 2,05 kunt tanken. Waar zit hem dat precies in?
1: Ja, dat ligt aan verschillende zaken van het tankstation zelf. Onder andere de ligging, dus hoeveel verkeer ze hebben. En kijk, als er minder verkeer komt, ja, dan moet de prijs sowieso wat lager zijn. Want ja, er moeten toch mensen bij het tankstation komen. En onbemande tankstations hebben bijvoorbeeld ook geen personeelskosten.
0: Nee.
1: En ja, daardoor kunnen ze wat meer korting geven en dus lager gaan zitten met de prijzen.
0: Ja, dat klinkt redelijk logisch inderdaad. Ik vraag me af, Dirk, als jij naar een feestje gaat, hè, gaat het dan ook nog over andere dingen als alleen brandstofprijzen? Want jij bent natuurlijk een brandstofexpert. En ik kan me voorstellen, als jij zo binnenkomt, goh, Dirk, waar is het toch duur tegenwoordig? Is toch niemand te betalen aan de pomp, hè? Of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nee, zo gaat het inderdaad. Ik ben blij met WK voetbal, dan kunnen we het mooi over voetbal hebben.
0: Even wat andere onderwerpen.
1: Ja,
0: nou goed, laten we het even afwachten. Als jij, durf jij überhaupt in je glazen bol te kijken of is dat gewoon niet te doen?
1: Nee, dat is echt niet te doen. Ik hoop dat we deze week al echt wat verder naar beneden gaan zakken.
0: Ja.
1: Maar heel veel verder in de toekomst kijken, dat kan ik ook niet.
0: Nee.
1: Dus ja, dat is echt even afwachten.
0: Snap ik. Dirk Vole, brandstofexpert bij United Consumers in Eindhoven. Dankjewel voor je toelichting.
2: Ronnie Balk loodst je door de avondspits.
3: Gezellig. Afslag Zuid op Omroep Brabant.
4: Och, joh.

0: wel terug.
1: En mp3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit er nou met die vier bakbouw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
3: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: En uiteraard heette die Happy. En daarvoor hoorde je al hè, dat we komend weekend iets leuks hebben. We hebben namelijk het Zero's Weekend. Dat start aanstaande vrijdagochtend om 6 uur al. Met toch wel John en Jasper.
1: Ja, toch, zeker.
0: En kijk, goedemorgen. Daar trappen we af voor wat betreft dat Zero's Weekend. En dat gaat dan gewoon lekker door. Ook op zaterdag en zondag nog. En we hebben nog een extra show ook op vrijdagavond. Een lekkere terug naar de staptijd show eigenlijk min of meer.
1: Heel benieuwd.
0: Maarten en Mark gaan dat doen. Dus het wordt een leuk weekend met allerlei herinneringen. En uiteraard ook de muziek uit de Zero's. Moeite waard om lekker af te stemmen ook komend weekend op Omroep Brabant Radio. We gaan naar Jasper, je hoorde hem al even, want hij is aangeschoven voor het nieuws. Wat zit erin zo, Jasper?
2: Kan elk moment gebeuren, de grootste transfer ooit van PSV. En ik vertel je zo waarom de Japanners gisteren extra punten hebben gescoord op het WK.
3: Weet je waar ik papa mee ga verrassen op Vaderdag? Met een cadeau van Rousseau.
4: Verwen je vader met zijn lievelingspindarotjes. Een wensplaat, een chocoladestropdas of de lekkerste chocolaatjes van Rousseau. Ja, maak van Vaderdag iets bijzonders.
5: Met Rousseau chocolade.
4: Ga naar een van de Rousseau-winkels in heel Limburg en Brabant of kijk op rousseau.nl.
6: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
7: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
8: voordeeluitjes.nl. Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Het is 5:30, we gaan naar Erik Evengroen van de ANWB. Want hoe is het met de drukte op de weg, Erik?
9: Ja, die valt nog altijd reuze mee. Er staan wel geteld de helft minder files dan normaal op maandag. En ik val in herhaling, maar dat heeft natuurlijk ongetwijfeld te maken met de late wedstrijd van Oranje gisteravond. Wat opvalt en de meeste vertraging zien we onder andere op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor de brug bij Gorkum 10 minuten extra reistijd. A58 Tilburg richting Eindhoven bij knooppunt Batadorp ook 10 minuten vertraging. Datzelfde geldt voor de A59 van knooppunt Zonsheel naar Den Bosch tussen Hoijpolder en Waalwijk. Zoals gezegd 10 minuten extra reistijd. En tenslotte de A270 Eindhoven richting Helmond. Bij Helmond 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
0: Dankjewel.
10: Omroep Brabant.
0: Droog. Af en toe zien we de zon ook. Zo'n 20 graden nog op veel plekken. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En ook rond de zonsondergang hebben we nog een aangename temperatuur van zo'n 15 graden. En heel veel kouder gaat het vannacht niet worden. We gaan naar Jasper Stads voor het nieuws.
2: Ja, goedemiddag. Het lijkt erop dat PSV volgend seizoen zonder middenvelder Saibari speelt. Volgens de NWS is zijn overstap naar Duitse Bayern München definitief. De Duitse club zou €55 miljoen voor hem willen betalen. En daarmee wordt Saibari de grootste transfer ooit van PSV. Dit vinden de fans ervan.
11: Ja, heel jammer dat hij vertrekt. Maar ik denk wel een hele mooie stap voor Saibari zelf. Ook gewoon voor een mooi bedrag.
12: 55 miljoen, jongens. Ja, daar kun je wel wat leuks van halen, denk ik. Toch of niet?
13: Mooie kans voor hem, toch? Ik zou het ook wel gedaan hebben.
12: Ja?
13: Ja, 100%.
2: Ja, Saibari veroverde met PSV 3 landstitels. Afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Bewoners van een appartementencomplex in Den Bosch schrokken vannacht wakker van een harde explosie. De klap was zo hard dat de voordeur, de postvak en een ruit kapot gingen. Op de muur stond kankerdief geschreven. De politie onderzoekt nog wat er nou precies is gebeurd. En let op als je deze week nog de A50 op moet. De snelweg is vanaf vanavond 4 nachten lang dicht. Tussen 9 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend kun je de weg niet op. Rijkswaterstaat is onder andere bezig met het vervangen van het asfalt. De coronaverhoren in de parlementaire enquête die gingen weer verder vandaag. En vandaag was het de beurt aan IC-arts Diederik Gommers. Hij zei dat het achteraf een slechte keuze was van het kabinet om de ziekenhuizen vol te laten lopen. Vooral tijdens de tweede coronagolf.
14: Binnen het OMT werden wij heel onrustig in september. Omdat we het idee hadden dat we achter de feiten aanhielpen en dat we moesten wachten op hardere maatregelen.
2: Ook vond de IC-arts dat er zaken waren waar het kabinet meer had moeten luisteren naar de arts. Zoals bij welke leeftijd je nog op de IC behandeld kan worden. Na de wedstrijd tussen Nederland en Japan gisteravond... waren het niet de spelers die er met de aandacht vandoor gingen. Het waren de Japanse supporters. Zij lieten zich weer van hun beste kant zien en bleven na de wedstrijd nog wat langer om daar al hun afval op te ruimen.
0: Geweldig.
2: Zelf hadden ze vuilniszakken meegebracht. Daarin verzamelden ze alle bekers, alle verpakkingen die achter waren gelaten. Het is ook niet voor het eerst dat de Japanse fans dit doen. Ook tijdens het vorige WK in Qatar maakten ze wereldwijd indruk door na de wedstrijden de tribunes brandschoon achter te laten.
0: Ja, nou, dat vind ik ook echt ontzettend chic. Maar dat is ook wel een beetje Japan, want volgens mij heb je in Japan... Ik dacht dat je wel eens geweest bent.
2: Vorig jaar ben ik er geweest.
0: Ook geen vuilnisbakken en zo toch op straat, want die mensen ruimen gewoon al hun rotzooi toch zelf
2: op. Je neemt je papiertje mee.
0: Ja,
2: alles meenemen, brandschoon.
0: Waarom kan dat alleen maar daarin?
1: Ja. Wat leuk dat ze dat doen.
0: Ik zag de filmpjes, ik denk, ja, zo, dit is nou echt het voorbeeld.
1: Ja.
0: Kijk, hier in Nederland pleuren ze die bekers weg en dan rennen ze naar huis.
1: Ja,
0: kijk
1: alleen
2: naar de huldiging van PSV, hoe het stadhuisplein eruit zag de vorige avond.
0: Maar dat kan dus heel anders.
2: Ja.
0: Dat zie je maar weer.
1: Echt leuk.
0: Nou, mooi. Dankjewel, Jasper. Meer nieuws op Web en App van Omroep Brabant. We gaan zo direct naar onze vrienden van Weerplaza. Eens even kijken wat ze te melden hebben. Hè. Want het wordt warm aan het einde van deze week. Echt heel warm. En we gaan zo een spelletje spelen als je kans wil maken op de anti-stress Brabo-bolide. Radio al aanhouden, want ik heb zometeen een tune van toen. Naar Ray, Where's My Husband? Omroep
15: Brabant. Joehoe, Ronnie, gas op die Ronnie.

0: Day. Where is my husband? Jeroen Elfrink van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ronnie.
0: Een klein voorprogramma voor datgene wat er gaat komen, denk ik, wat we vandaag hadden in Brabant, of niet?
1: Ja, heel vriendelijk weer met toch wel aardig wat ruimte voor de zon deze middag bij 18 à 19 graden. En die temperatuur is eigenlijk nog niks met wat komen gaat.
0: Nee, maar het zal vanavond ook niet heel hard afkoelen, denk ik, hè?
1: Nee, want er komt bewolking aan en er kan later vanavond en zeker vannacht wat regen vallen. Het is een warmtefront. Ja, de naam zegt het al, er komt dus ook warmere lucht onze kant op. Morgen gaan we het wel merken, want dan gaat de temperatuur naar 23 tot 25 graden. Daarbij in de ochtend nog wel vrij veel bewolking en in de middag veel zon.
0: Ja, en blijft die zon dan lekker aan tot en met, zal ik maar zeggen, het heetste moment deze week?
1: Ongeveer wel, al is het wel dat woensdag nog tijdelijk wat meer bewolking voorkomt. Dan kan de temperatuur stijgen naar 24 tot 27 graden. Donderdag is vrij zonnig bij temperaturen van 30 of 31 graden. En vrijdag gaan we zelfs naar 33 graden met in eerste instantie veel zon.
0: Ja, en dat is ook een beetje de piekdag deze week?
1: Ongeveer wel, ja. Er zijn nog wel wat onzekerheden. Misschien dat we na het weekend nog wat hogere temperaturen krijgen. Maar goed, sowieso vrijdag echt wel een piekmoment. In de namiddag kan wel de kans op een onweersbui toenemen. Maar goed, een groot deel van de dag waarschijnlijk gewoon droog.
0: Ja, laten we het weekend dan ook nog even meenemen voor de mensen die misschien al plannen aan het maken zijn.
1: Tropisch warm, temperaturen rond 30 graden en soms een onweersbui.
0: Weinig plannen dus. Gewoon lekker achter in de tuin blijven liggen.
1: Hey, ja, dankjewel. Niks doen.
0: Ja, precies. Tot de volgende Jeroen weer.
1: Houdoe.
0: Hoi, hoi.
2: Een tune van toen.
0: Ja, ik heb er weer eentje. Een tune van een programma. En als jij hem herkent, dan is het misschien wel een anti-stress Brabobolide waard. Tenminste, als je het goede antwoord naar ons hebt. Hè. En daarvoor kun je het appnummer gebruiken. 06-573-28203. Ik hoop eigenlijk dat je dat keivast gewoon in je telefoon hebt staan. Altijd handig natuurlijk om af en toe even contact te zoeken met ons. Dat vinden we leuk. Komend weekend is het Zero's Weekend. Ik heb het al een paar keer verteld. En dus heb ik een tune van een tv-serie uit de Zero's. En mijn gevoel zegt dat die niet zo heel erg moeilijk is. You live a comfy life, joy and pain. A somewhat empty life without too much strength. Ja, je wordt er ook blij van, toch?
3: Makkie.
0: Ja, makkie.
3: Heerlijk.
0: Om hem niet nog een keer te laten horen, of wel?
3: Ik denk het niet. Weet je, waarom maken we het niet even makkelijk vandaag?
0: Laten we dat gewoon eens doen. Vooruit dan, komt hij nog een keer. You live a comfy life, joy and pain. Nou, waar was dit de tune van? Een tv-serie uit The Zero's. Misschien heb je hem ook wel gekeken. Er is uiteindelijk ook nog een film verschenen op het witte doek. Hè. Welke tv-serie? Waar is dit van? 06-573-28203. Als je het goed hebt, dan kan het zijn dat ik je zometeen in de uitzending spreek en dat je hem wint. De anti-stress Brabobolide. Dus even appen. 06-573-28203.

0: Chappell Roan en The Giver. Ik zie net dat Iran en Amerika officieel een vredesakkoord hebben getekend.
1: Nou, dan omlaag met die prijs aan de pomp.
0: Nou, precies. Ja. De kogel is door de kerk, eindelijk.
2: Een tune van toen.
0: Dag Sharon, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Heb jij al getankt vandaag? Of denk je, ik wacht nog heel even totdat die prijs een beetje naar beneden gaat nog?
3: Nou, ik denk dat ik nog een dagje wacht.
0: Ja, ik denk dat ik nog een dagje wacht. Jij hoorde een tune voorbij komen. En dat heeft ook alles te maken met ons Zero's Weekend. Wat eraan zit te komen vanaf vrijdagochtend 6 uur. En dan ook zaterdag en zondag nog gewoon lekker terug naar dat decennium. En uit dat decennium komt ook deze tv-serie. Nou, vertel het maar, Sharon.
3: Gooise Vrouwen.
0: Gooise Vrouwen! Ja, dit was denk ik echt een makkie, of niet, Sharon?
3: Hij was heel makkelijk.
0: Ja, hij was echt... Maar je hebt ook gewoon de neiging om hem mee te zingen, toch? En je ziet dan ook eigenlijk een soort van leader zie je al voorbij komen. Want even eerlijk, Sharon, heb je het allemaal gevolgd destijds op de voet? De afleveringen van Gooise Vrouwen?
3: Nou, heel eerlijk ben ik eigenlijk pas het ene laatste seizoen begonnen met kijken en toen met terugwerkende kracht.
0: Terugwerkende kracht. En wat vind je zo heerlijk aan Gooise Vrouwen?
3: Ja, gewoon hoe ze het spelen. Gewoon het niet nadenken. Gewoon gezellig.
0: Precies, ja. Dat. Ja, en dan te bedenken dat sommige mensen echt zo zijn.
1: Ja, dus leven gewoon zo, hoor. Ja, heerlijk.
0: Lekker in zo'n wereld leven.
1: Hey, Sharon.
0: Nou, precies dat. Hey, jij krijgt van ons de enige echte antistress Brabant-Bolide. Sharon, gefeliciteerd ermee.
3: Ja, dankjewel. Hartstikke leuk.
0: En ik ga gewoon even, ik weet niet of je dat leuk vindt, dat liedje van Martin Morero, Echte Liefde, dat ga ik even draaien. Gewoon
3: ja, leuk.
0: Even uit volle borst mee te zingen, waar je ook bent in onze provincie, of je nou in de file staat, of misschien al aan het koken bent, maakt allemaal niet uit. Lekker meelallen. En dan wens ik jou heel veel plezier met de Antistress Brabant Bolide Show.
3: Dankjewel. Yo. Fijne uitzending nog.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Haal nog meer uit je koekenkraan. Met de Cooker Cube geniet je naast kokend water ook van gekoeld en bruisend water. Upgrade nu je koeker en ontvang tot en met 21 juni gratis installatie op de Cooker Cube. Altijd inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektraspecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
13: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
14: Thuis genieten
15: met Rousseau chocolade.
13: Kijk op rousseau.nl.
12: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
16: Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance, als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse beloften over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder Van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel. Verkeersinformatie, Erik Evengroen van de ANWB. Je zei straks al, het is een rustige avondspits. Ja. Dat zal alleen maar rustiger worden nu, denk ik.
19: Ja, klopt, het is nu al het staartje van de avondspits, kan ik wel zeggen. Met nu nog 4 korte files. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg nog 3 kilometer. Pardon.
14: Zo, gaat het lekker.
19: Je gaat je bijna het verstikken van zo'n korte file. Normaal bereid je je voor op een hele lijst. Maar nu gaat het dan mis met een hele korte. Maar het gaat weer. We beginnen even opnieuw. De A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg 3 kilometer met 5 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Breda bij Werkendam ook 5 minuten oponthoud. A58 dan Tilburg richting Eindhoven bij best 6 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je ook 5 minuutjes. En tenslotte de A270 Eindhoven richting Helmond. Bij Helmond 2 kilometer file met ook daar 5 minuten vertraging.
14: Je hebt de eindstreep gehaald, Erik.
19: Zo is het.
14: Gelukkig maar. Hey, tot straks misschien wel.
19: Ja, zeker.
14: Hoi. Gaan wij starten met het laatste uur afslagsluit op deze zonnige maandag. Want de zon die schijnt inmiddels en hopelijk bij jou ook. Hè. Het wordt nog een heerlijke zomeravond, want 15 graden. Niet kouder vannacht. Heerlijk om nog misschien eventjes buiten een wandelingetje te maken. Wel met de radio aan, want Lady Gaga staat voor je klaar.
20: Oh, heerlijk hier, hè?
21: Ja, eindelijk even niks.
22: Dit is echt nice.
23: Hola, le pongo dos cervezas.
24: Hola, señor. Sí, 2 bier.
22: Voor mij?
20: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
23: Por favor.
24: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
25: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
26: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
25: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
28: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
29: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
28: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
29: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
31: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
32: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
33: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
34: Met 2,5 miljoen Brabanders begint zorg niet bij de zorg, maar bij jou. Jij kunt helpen bij de zorg voor ouderen. Bij de zorg voor je ouders, de buren of die ene man verderop in de straat. Benieuwd naar wat jij kan doen? Ga dan naar mijzo.nl/eigenrol. Mijzo. Samen ontzorgen we de zorg.
33: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
35: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de Zero's.
36: Luister vanaf vrijdag.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
36: Afslag Zuid.

0: Breakfast in America, Supertramp. Er zijn natuurlijk heel veel voetbalploegen die lekker Breakfast in America hebben. Hè, want die zijn natuurlijk volle bak aan het voetballen. Op dit moment Spanje tegen Kaapverdië is om 6 uur gestart. Stand daar 0-0.
1: Omroep Brabant.
0: En verder zijn er nog veel meer wedstrijden vanavond. Duiken we zo direct nog eventjes in. Maar eerst naar Marjolein, want die praat je bij.
2: Ja, Oranje die traint na het gelijkspel tegen Japan nu met familie en vrienden op de tribune. Vandaag stonden alle 26 spelers weer op het trainingsveld om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen Zweden. Ja, de basisspelers die werkten vooral aan hun herstel naar gisteren, terwijl de reserves een volledige training afwerkten. Ja, en of die bekenden op de tribune nou een nieuwe manier is om hun soort van te motiveren, dat is niet bekend. Maar het valt wel op dat die er ineens allemaal bij zijn.
0: Laten we hopen dat het werkt.
2: Ik hoop het ook.
0: Het helpt misschien wel.
2: En dan iets anders over het WK. Een scheidsrechter van het WK voetbal ligt onder vuur vanwege een handgebaar dat hij voor een wedstrijd maakte. Een discriminatiewaakhond zegt namelijk dat dat gebaar ook wordt gebruikt door extreemrechtse groepen. En wil dat de Australiër van het WK wordt verwijderd. Maar veel mensen denken dat het om iets heel anders gaat. Hetzelfde handgebaar wordt namelijk wereldwijd gebruikt bij een onschuldig spelletje onder scholieren. Mm. Nou, er is nu een heleboel ophef over en de FIFA die gaat de zaak onderzoeken. En de scheidsrechter zelf die heeft ook nog niet gereageerd. Ik moet zeggen, ik zag het filmpje. Het gaat om het, je kent het oké-teken wel, wat duikers ook gebruiken.
0: Ja, okay,
2: als je die omdraait en dan bijvoorbeeld tegen je broek of zo aanhoudt, dat het heel onopvallend
0: dan
2: lijkt.
0: Dan is het racistisch of zo.
2: Nou, dat zeggen ze. Ze zeggen dat het dan van white power is.
0: Nooit geweten, weet je dat?
2: Heb ik ook nooit geweten. En maar dat spelletje ken ik dus wel. En ik vond dus wat hij deed, dat leek mij heel erg denken daaraan. Want het idee is dan dat als je bijvoorbeeld een foto maakt van iemand en iemand doet zo onopvallend dat oké-teken. En als iemand daar dan naar kijkt, dan haha, je bent gepakt.
0: Ja.
2: Ja, het slaat nergens op. Maar dat is precies wat hij deed. Dus toen ik het zag, moest ik juist heel erg lachen.
0: Hij gaat toch geen white power teken doen in beeld? Hij was vol in beeld.
2: Ik denk dat het gewoon meer dit grapje was met zijn maten. Misschien zo bluf dat je dat durft. Nou, durf ik echt wel.
0: Let op, als ik vanavond op tv ben.
2: Dan flash ik jou. Ja, dat vond ik grappig.
0: Nou ja, ik vind het allemaal wel vergezocht. En eigenlijk ook wel een beetje sneu voor hem als het allemaal zo niet bedoeld is. Ik denk dat het zo niet bedoeld is.
2: Ik denk het ook niet. En dan is het wel naar, want je hele naam wordt nu wel door de media gehad. Ja. En met eind deze week temperaturen richting de 30 graden trekken heel veel mensen natuurlijk de slippers weer aan. Maar mag dat eigenlijk wel als je in de auto stapt? Achter het stuur dan, heb ik het natuurlijk over. Algemeen bekend is natuurlijk dat dat gevaarlijk is, want die kunnen achter de pedalen blijven haken of juist makkelijker wegglijden. Maar het is in Nederland niet verboden. Die krijgt er dus geen boete voor.
0: Oh.
2: Wel in andere landen, zoals Frankrijk en Spanje. Ja, daar kost het je €90.
0: Het is ook helemaal niet vrij rijden.
2: Nee. Precies, nee. Dus het advies ook in Nederland is slippers mee, maar uit tijdens het rijden.
0: Nou, helder. Dankjewel voor deze waardevolle tip. Ik zei al, er zijn best wat ploegen die natuurlijk lekker Breakfast in America hebben.
2: Ja.
0: Spanje nu tegen Kaapverdië aan het voetballen. Nog meer wedstrijden vanavond om 9 uur. België tegen Egypte.
2: Oh.
0: 12 uur vannacht. Nou, dan slaap ik. Saudi-Arabië tegen Uruguay.
2: Oh, die vind ik ook minder interessant.
0: En 3 uur vannacht Iran tegen Nieuw-Zeeland.
2: Okay.
0: Dus dat sla ik ook even
2: dat
0: over.
2: Dat lezen we morgen.
0: Dat lezen we morgen hoor. Maar ik heb België vanavond tegen Egypte om 9 uur. Dat is misschien
2: dat is wel even leuk.
0: Vind ik wel leuk. Goed, we gaan zo direct naar een beetje. Want misschien kom jij s'avonds wel kei kapot thuis van je werk. En dat hoeft dat niet eens aan het werk zelf te liggen. Kan ook

0: Ja, helemaal nergens. Marjolein heeft echt de wijsheid in pacht over het algemeen. Over allerlei soorten zaken. Jij weet echt heel veel. Je bent echt heel breed geschoold.
1: Nou, ik kan heel goed internetten.
0: Nou ja, goed. Uiteindelijk weet je het dan te brengen alsof dat je het zelf weet.
1: Ja, dat is de kunst, hè?
0: En ik zei net al, het kan zomaar zijn dat je misschien na een dag werken elke dag gewoon echt met knallende koppijn of gewoon kei kapot thuis komt. Terwijl je denkt van, ja, hoezo, weet je?
1: Ja, hoe kan dat nou?
0: Ik heb gewoon normaal mijn werk gedaan. Ja. Ik heb niks raars gedaan. Dan hoeft dat niet per definitie aan je werk te liggen. Hè?
1: Nee, veel mensen die voelen dit. Die hebben dit eigenlijk dagelijks of wekelijks. En dan zeggen ze, ah joh, ik heb slecht geslapen. Of ja, ik ben gewoon even niet fit. Hè, ja, dan voel je gewoon een beetje droge ogen. Inderdaad, hoofdpijn krijg je dan. Ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Of gewoon een soort moeheid, een soort wolken in je hoofd.
0: Ja.
1: Nou, dat is dus eigenlijk, kan in ieder geval, hè, bij heel veel mensen een sick building syndroom.
0: En dat is gewoon vieze rotlucht of zo?
1: Eigenlijk wel. Dat heeft dus eigenlijk gewoon te maken met waar werk jij? Hoe is de lucht in het kantoor waar jij werkt of in het gebouw waarin jij zit? Want dat is vaak gewoon niet goed geregeld. De meeste boosdoeners zijn hele alledaagse dingen. Te droge lucht, te veel mensen in een ruimte, te veel warmte van al die computers.
0: Ja.
1: Dat zit natuurlijk ook in de lucht, dat adem je de hele tijd in.
0: Ja.
1: Het zijn ook gewoon dingen die je ook gewoon nodig hebt. Schoonmaakmiddelen die gebruikt worden 's ochtends of 's avonds op kantoor. Parfums van je collega's, deodorantje, even gauw, het is warm.
0: Ja.
1: Alleen dat zit allemaal in die lucht. En als het dan niet goed wordt geventileerd of dat systeem werkt niet helemaal, dan kan dat heel goed de oorzaak zijn waardoor jij 's ochtends fris aankomt, maar iedere keer om 16:30 of om 17:00 of om 18:00 de deur uitgaat en denkt, ik kan niet meer.
0: Maar wat is daar tegen te doen dan? Uiteindelijk denk ik aan de bel trekken en misschien de lucht te laten meten of zo.
1: Eigenlijk, het probleem moet inderdaad wel groter worden opgepakt door je bedrijf, door inderdaad het gebouw goed te beheren. Maar sommige klachten kunnen ook gewoon verholpen worden door simpel even elke zoveel uur een ommetje te doen.
0: Ja, lekker naar buiten.
1: Al even een frisse neus.
0: Ja, precies. Ja. En dan weer de ellende in.
1: Dan wel weer terug. Ja.
0: Hey, maar ja, goed, dan heb je misschien minder last van hoofdpijn. Maar dit is natuurlijk wel echt heel heftig. Want stel, je hebt gewoon een normale baan, weet je. Je doet gewoon je ding.
1: Ja.
0: En je komt elke avond met koppijn thuis. Ja. Of gewoon helemaal uitgeblust. Of droge ogen, dat is misschien nog het minst erg dan. Maar uitgeblust en hoofdpijn, daar word je niet blij mee.
1: En experts die zeggen dat dit dus echt superveel voorkomt. Dat mensen het niet doorhebben dat het daaraan ligt. Dus mocht je hier last van hebben, denk je, ik dacht dat ik inderdaad gewoon slecht sliep. Ga een paar keer naar buiten, kijk eens of het beter wordt.
0: Het had een naampje, wat zei jij?
1: Sick building syndrome.
0: Oké, maar van harte dus in dit geval. En een rondje, dat doet wonder inderdaad. Even een frisse neus halen, zo af en toe kan helemaal geen kwaad. Dankjewel Marjolein, we zijn weer bij. We gaan langzaam richting 18:30. Zometeen Jasper met het nieuws natuurlijk. En straks kun je ook nog kiezen welke kant we op gaan. Linksaf, rechtdoor of rechtsaf in het kader van de muziekbestemming. Nu

0: Nou, niet alles, maar wel heel veel natuurlijk. Bluff uit de Zero's. Komend weekend het Zero's Weekend hier bij Omroep Brabant. Alles is liefde. Het is bijna 6:30. We gaan richting Jasper. Die heeft het nieuws voor ons. Wat zit erin zo, Jasper?
1: Twee mannen die niet meer de cel in hoeven voor kindermisbruik. En een gouden tip voor de douane in India.
2: Voetbal door het raam? Vervang je enkelglas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
4: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
3: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Omroep Brabant. 6:01. Erik Evengroen heeft net laten weten dat er geen vertragingen meer zijn in onze provincie. Dus je kunt overal lekker doorrijden. Ja, qua weer nog heerlijk zonnig. Vanavond blijft het ook nog lang zonnig. En rond zonsondergang zitten we nog op een temperatuur van zo'n 14, 15 graden. En heel veel kouder gaat het vannacht niet worden. Komende dagen loopt de temperatuur verder op. Einde van de week kan het ruim 30 graden worden. En meestal schijnt de zon. Maar vooral vrijdag en zaterdag is er ook kans op een onweersbuitje. En voor het nieuws naar Jasper Stad.
1: Goedenavond. Twee mannen uit Den Bosch hoeven niet de cel in voor het seksueel misbruiken van hun pleegzoons van 7 en 10. De mannen waren een paar keer per maand pleegouder en masturbeerden dan waar de kinderen bij zijn en raakten de kinderen aan terwijl de mannen seks hadden met elkaar. De twee kregen van de rechter een celstraf, maar hebben die in hun voorarrest al uitgezeten. Wel moeten ze zich aan strenge regels houden en zich regelmatig melden bij de reclassering. Vleesbedrijf Fion heeft opnieuw een aantal bedrijven in Duitsland verkocht. Het bedrijf uit Bokstel wil zich voortaan alleen nog maar richten op Nederland, België en Luxemburg. En dat is de laatste stap in een grote reorganisatie. Eerder verkocht Fion al 3 slachterijen in Duitsland. Gisteren kwam Curaçao voor het eerst in actie op het WK tegen Duitsland. Ze verloren ruim, maar in de 21ste minuut zorgde Livano Comencia wel voor het eerste Curaçao-WK-doelpunt ooit. De voetballer is geboren en getogen in Breda. Leerde daar ook voetballen. Zijn jeugdtrainer Guido Klein die zag toen meteen al zijn talent.
5: Ja, dat kon je weer meteen zien. Die stond overal op veld, van voor naar achter, balvaardig. Ja, die had het wel in hem.
1: Ja, Curaçao komt zondag weer in actie, dan tegen Ecuador. Defensie moet meer oog hebben voor kinderen van militairen en veteranen. Want militaire missies hebben een grote impact op hun dagelijks leven. Dat zeggen de kinderombudsman en de veteranenombudsman. Deze vrouw van de militair ziet het ook bij haar kinderen, want ze moeten lang hun vader missen bij uitzendingen of oefeningen.
6: Er zijn altijd ook lange oefeningen die ertussen zitten. Ja, en dan merk je gewoon dat daar minder aandacht voor is. Want ja, vanaf dag 1 missen zij gewoon een ouder. En ik ben nu 19 jaar samen en onze oudste is 12. Dus ja, ik doe het dan 12 jaar. Maar het is wel heel veel dat je het zelf gewoon als ouder doet wat je denkt dat goed is.
1: De kinderombudsman en de veteranenombudsman vinden dat Defensie meer moet stilstaan bij wat kinderen precies nodig hebben. Dan de douane op het vliegveld van Ahmedabad in India. Die hebben er iets bijzonders gevonden op het vliegtuigtoilet. Na een tip werd de wc van een vliegtuig dat vanuit Dubai kwam grondig doorzocht. En in de luidspreker vond de douane bijna 3 kilo aan goudstaven. Omgerekend ruim 350.000 euro waard. De mini-staven die zaten stevig verwikkeld in zwart plastic. Alle passagiers zijn ondervraagd, maar iedereen ontkende dat zij iets met het goud te maken hebben. En ook is niet duidelijk wie nou die tipgever is. Maar het was in ieder geval zeker een gouden tip. En die goudstaven die zijn in beslag genomen.
0: Ja, maar ze zullen maar op je hoofd donderen. Ik weet niet of dat het speaker ergens bovenin zat.
1: Het was een soort zo'n grote box zo die daar hing. Ja, het zag er ook een beetje airco-achtig uit. Dus ze moesten echt zo'n plastic klep eruit halen. Ja. En dan helemaal achterin lagen twee van die langwerpige plastic stukken.
0: Ja, die heeft iemand er ooit ingelegd.
1: Ooit?
0: Om het te smokkelen, maar wie en wanneer, dat is dus een vraag.
1: Ja, zo'n gouden tip ook, waar het dan van vandaan komt. Iemand heeft het al gezien? Of,
0: ja, bijzonder. Wordt vervolgd, hoop ik. Ik hoop dat je morgen meer nieuws hebt op dit. Dat we weten wie het gedaan heeft.
1: Wie erachter zit.
0: Hey, dankjewel Jasper, een mooie avond. Wij gaan naar 3 fantastische liedjes.
7: Muziekbestemming.
0: Voor het ene liedje moet je linksaf, voor het andere rechtdoor en voor het andere weer rechtsaf. Misschien heb je de liedjes al gezien op onze socials, hè, Omroep Brabant Radio. We zitten namelijk ook op Facebook en op Instagram. Kan zomaar zijn dat je daar al gestemd hebt. Nou, kei bedankt dan. Als dat nog niet gebeurd is, kun je dat even doen via de app. Door gewoon linksaf of een pijltje te appen, rechtdoor of rechtsaf. Want er horen drie leuke liedjes bij.

0: wordt jouw muziekbestemming?
1: Ja, zeg het maar. Welke richting moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen? Gaan we linksaf richting U2, Desire? Gaan we rechtdoor naar Fedele Grand en Put Your Hands Up for Detroit? Of wordt het rechtsaf naar Marianne Rosenberg? Ich bin wie du. Het is aan jou. Nou, appen, dat kan nog, hè, als je nog niet gestemd hebt via de socials. Linksaf U2, rechtdoor Fedele Grand en rechtsaf Marianne Rosenberg. 06-573-28203. Straks maken we de balans op en een van die drie liedjes gaan we draaien. Nu eerst even terug naar de 90s voor CB Milton.

0: Wel terug.
1: En mp3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Wie zit er nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
2: Download de Omroep Brabant app voor je smartphone en tablet.
1: Omroep Brabant.

0: een beetje vrolijk van?
1: Lekker eten en ik denk, ja, echt een liedje zoals dit wel eigenlijk.
0: Een liedje en natuurlijk Taylor Swift, hè? Niet iedereen.
1: Altijd,
0: hè? Een liedje van Taylor Swift. Muziekbestemming. Nou, nog even de liedjes op een rijtje waar je tussen kunt kiezen. Nogmaals, via de socials is er al veel gestemd. Omroep Brabant Radio op Facebook en op Instagram. En straks dan, denk ik aan die bel, dan kan er niet meer gestemd worden. Laat ik zeggen dat je ongeveer nog een minuutje of vier hebt om één van deze drie liedjes te kiezen.

zeg het maar. Gaan we linksaf richting U2 Desire? Of gaan we rechtdoor naar Federal Ground en Put Your Hands Up for Detroit? Of toch rechtsaf richting de 70s Marianne Rosenberg? Ik bin wie doe. Welk liedje heeft jouw voorkeur? Welke richtingen moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen? 06 573 28203.

0: wordt jouw muziekbestemming?
1: Ja, ik stelde je de vraag welke richting moeten we volgen om bij jouw favoriete muziekbestemming uit te komen. En er is al, wat ik al zei, lekker gestemd via de socials. Omroep Brabant Radio, op Facebook en ook op Instagram. En ook in de app liep het lekker vol. Trek alvast wel even aan de bel, want de stem is namelijk niet meer mogelijk. Linksaf richting U2, Desire, rechtdoor naar Federal Ground en Put Your Hands Up for Detroit. Een klein Brabants tintje toch aan dat liedje. Want volgens mij heeft hij een tijdje in Tilburg gewoond. En ik dacht dat hij nu in Waalre woont.
2: Echt?
1: Ja, precies.
2: Wist ik helemaal niet. Wat leuk.
1: Kijk, als de mensen dat geweten hadden.
2: Ja, dan was het allemaal rechtdoor.
1: En Marianne Rosenberg rechtsaf en Ich bin wie du. Ja, en er is één iemand. En dat is Marjolein. Die heeft zicht op althans één ding. En dat is welke kant we sowieso niet op gaan, Marjolein.
2: Nee, en dat is 17% van de stemmen. Rechtdoor is verreweg niet genoeg.
1: Oké. Geen Federal Ground dus.
2: Nee, helaas.
1: Put your hands up for
2: Detroit. Ondanks dat hij toch hier woont, hè?
1: Jammer. Ja, dat wisten de mensen natuurlijk. Betekent dat we linksaf gaan naar U2 Desire of rechtsaf naar Marianne Rosenberg. Ich bin wie du. Nou, wij gaan alle data, alle stemdata in de computer stoppen. Ik ga op enter drukken en de computer gaat vertellen welke kant we op gaan. Linksaf naar U2 of rechtsaf naar Marianne Rosenberg.
3: Rechtsaf.
1: We gaan naar Marianne Rosenberg.
3: Muziekbestemming bereikt.

Duidelijk, we gingen rechtsaf met Marianne Rosenberg. Want ik ben wie doe. Dankjewel allemaal voor het stemmen. Dit was Afslag Zuid, eerst alweer voor deze week. Morgen doen we het gewoon weer net na vieren. Hopelijk ben jij dan ook weer van de partij. En morgenochtend natuurlijk gewoon lekker wakker worden. Met Jordi en Mark in een kei. Goedemorgen. Veel plezier nog als je vanavond gaat genieten van het voetbal. Spanje, Kaapverdi op dit moment. En vanavond ook nog België tegen Egypte. Laatste is van Raccoon.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
8: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
7: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
9: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin met Avenue. Avenue.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
16: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd, is 3 keer kampioen geworden met PSV, zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden en heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt, 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
15: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
17: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
18: Luister vanaf vrijdag.
17: Dit is Omroep Brabant. Met nu
18: non-stop de lekkerste muziek.

Ben jij al journalist? Of wacht je nog? Nieuws wacht niet, dus jij ook niet. Bij Omroep Brabant maak je je eigen verhalen. Van idee tot publicatie. Dit is jouw moment. Begin als journalist. Word trainee bij Omroep Brabant. Kijk op werkenbijomroepbrabant.nl.

0: mee naar de tijd van New Kids.
1: Ben jij doof of zo? Trek de koekboot.
0: Hives.
2: Welkom op Hives.
3: Laat een krabbel achter.
4: En misschien krabbelen we wel terug.
0: En mp3-spelers.
5: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
1: Hoe zit er nou met die vier bakpouw, jongen?
5: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
0: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
5: Het Zero's Weekend.
1: Expecto Patronum!
0: Op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flon Flon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
3: Wat zei jij nou, Bert?
4: Haal die banaan nou eens uit je oor.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.
2: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Don't crazy face it. She's so much more than you used.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
2: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier

0: Hij mee naar de tijd van New Kids.
1: Ben jij doof of zo? Brek de koekboos.
0: Hives.
2: Welkom op Hives.
3: Laat een krabbel achter. En misschien krabbelen we wel terug.
0: En MP3-spelers.
4: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
1: Hoe zit het nou met die vier bakpouw, jongen?
4: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
0: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
4: Het Zero's Weekend.
1: Expecto Patronum!
0: Op Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
3: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
2: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
4: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Door Al Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kijk, gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de staat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wel terug.
1: En mp3-spelers.
2: Luister dan vanaf vrijdag naar het Zero's Weekend op Omroep Brabant.
3: Hoe zit het nou met die vier bakpauw, jongen?
2: Een weekend lang de hits en de herinneringen. Dus gooi je iPod in de hoek en zet je radio op Omroep Brabant.
1: Je bent een weekend lang terug in de Zero's.
2: Het Zero's Weekend.
4: Expecto Patronum!
1: Op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil toch ergens bij horen?
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Brabant neemt je een weekend lang mee terug naar de zero's.
0: Luister vanaf vrijdag.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.